0: Dit is Joe. Good times. Great music.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Ja, er wordt wel eens gezegd dat er altijd stilte voor de storm is. De storm die komt eraan, maar de stilte kunnen we niet garanderen. De komende 4 uur hebben we heel veel goede muziek en gekwetter meegebracht.
3: Gekwetter?
2: Gekwetter.
3: Het nieuws van 6 van onze Griep.
4: Goedemorgen. Duidelijkheid over de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Een man van 20 rijdt op een groep in Frankrijk. En Romelu Lukaku speelt de Champions League. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn wel degelijk veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Dat meldt een Amerikaanse geologische dienst. Die instorting in het Himalaya-gebergte zorgde voor hevige trillingen wat de modderstromen veroorzaakte. Dit zijn de laatste cijfers die we daarover binnenkregen. Meer dan 160 doden en nog eens een goede 600 vermisten. We weten ook dat er zo'n 15 Belgische toeristen daar zijn. Buitenlandse Zaken bij ons kan 3 van hen voorlopig niet bereiken. In de Franse stad Caen in Normandië is al zeker 1 dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. Dat melden de hulpdiensten daar. Volgens Franse media zou er ook een 2e dodelijke slachtoffer zijn. 10 anderen raakten gewond. De bestuurder is een man van 20. Hij zou bewust zijn ingereden op de groep na ruzie op café. De man sloeg op de vlucht, maar kon intussen opgepakt worden. Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe hebben zich geplaatst voor de Champions League voetbal. Ze klopten het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. En bij de vrouwen heeft OHA Leuven overtuigend gewonnen in de laatste voorronde van de Champions League. Het werd 1-4 tegen het Poolse Czarni Sosnowiec. De terugwedstrijd is volgende woensdag in Leuven. Als OHL wint, stoot het door naar de competitiefase. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en vanavond gaat het opnieuw regenen bij maximaal rond 30 graden. De dagen nadien koelt het af tot zo'n 23 graden en krijgen we afwisselend zon, wolken en regen.

0: En Frank Sinatra momentje al op donderdagochtend 5:05 met Dr. Alban en It's My Life.
1: Ik had al een filosofisch momentje deze ochtend in de badkamer. En meteen ook een onderzoeksmomentje. Ik wil het eigenlijk even met jullie afchecken en met onze luisteraars. Want ik was redelijk laat gaan slapen, maar ik leg mijn kleren altijd klaar in de badkamer. En ze lagen eigenlijk in een andere volgorde klaar dan ze normaal klaar liggen. Ik leg het altijd op de...
0: Is dat dan zo, leg je dat op de grond? Zoals een kindje dat doet?
1: Er staat naast het bad een soort van stenen poefje. Weet je wat dat bedoel? Zo'n stoel eigenlijk. Hè? En daarop liggen dan de kleren altijd netjes klaar. Maar daar gaat het niet over. Ik had een douche, ik had mijn tanden gepoetst, ik had me geschoren, ik had me gedoucht en ik wil mijn kleren aandoen. En ik neem het eerste stuk van kleren en ik denk, het gaat gewoon, ik kan niet doen wat ik nu ga doen. Want ik heb eigenlijk, en het was in mijn onderbewuste, maar ik heb al heel mijn leven dezelfde volgorde waarin ik mijn kleren aandoe, 's ochtends vroeg. En ik dacht, heeft iedereen dat? En dan heb ik nog in de badkamers aan ChatGPT gevraagd, hebben alle mensen, mannen en vrouwen, dezelfde volgorde waarin ze hun kleren aandoen? En weet je wat blijkt?
0: Heb je dat echt vanochtend gegoogeld?
1: Ja, en weet je wat, en jij zegt, oh my god, want weet je wat blijkt?
0: Wat?
1: Vrouwen hebben dat niet.
0: Nee.
1: Vrouwen dat niet? Nee. Want
0: wij zijn gemakkelijk.
1: Jullie nemen, ja, je ziet wel wat er eerst komt. En bijna alle mannen, dus ik wil het even met jullie checken, bijna alle mannen in de wereld, blijkt uit onderzoek, hebben een soort van volgorde waarin ze kleren aandoen. In mijn geval is dat altijd hetzelfde. Eerst mijn onderbroek, dan het bovenstuk, de t-shirt, het hemd. Waarom? Omdat ik dat meestal in mijn broek steek. Dan doe ik mijn broek aan en ik moet altijd eindigen met mijn sokken of het klopt niet in mijn hoofd. En dat blijkt allemaal... Heb jij een soort van volgorde, Sander?
2: Ja, ik doe boven na het douchen onderbroek aan en de broek. En dan loop ik voor de rest nog half naakt rond door het huis en dan ga ik naar beneden. En dan eigenlijk doe ik dan mijn schoenen en mijn sokken aan en heel op het laatste, want ik heb altijd warm na het douchen.
1: Het bovenstuk of
2: dan
1: wat?
2: Het bovenstuk, dan, en vanmorgen had ik zoiets van, ben ik klaar? Ja, nee, ik had nog geen bovenkleding.
1: En altijd was dat, en Grim,
2: dat is dan de volgorde.
1: Grim ook altijd is dat.
3: Eerst de onderbroek, dan een broek en zoals vandaag dan een polo, omdat ik dan na het hemd of de polo pas mijn haar.
1: Ja, okay. En dan de sokken helemaal op het eind.
3: En de sokken helemaal op het eind.
0: En dat gaat dus niet anders dan ze vinden te flippen in
1: je hoofd. Het is gewoon een...
2: Waarschijnlijk niet, maar.
1: Nee, maar we doen het altijd. En dat blijkt dus iets om compleet anders te zijn bij mannen en vrouwen. Niet normaal. Alle mannen hebben bijna een volgorde.
2: Pas op, ik vind
1: vrouwen,
2: de onderbroek eerst aandoen niet heel onlogisch, maar dat ligt waarschijnlijk aan mij.
1: Maar zij hebben ook nog een BH, hè?
2: Dat is waar.
1: Ja, en dat is, doe jij altijd eerst BH of altijd eerst de onderbroek? Of maak ze
0: je zaak eens mee.
1: Ja, maar zo kunnen we geen gesprek over. Dat is ook wel waar eigenlijk, ja, oké.
0: Zeg, zit u direct 7:06 naar mijn BH te vragen?
1: Ja, sorry.
0: HR, noteer.

0: Aretha Franklin en I Say A Little Prayer. Moet toch nog wel even bijzeggen dat het onderzoek dat ik gevonden had, heeft het ook te maken met het feit dat mannen bijna altijd dezelfde soort dingen aantrekken. Een onderbroek, sokken, een broek en een bovenstuk. Terwijl vrouwen, dat is soms complexer, die hebben soms meer lagen, die hebben soms een rok, die hebben soms een kleed, soms iets waar ze helemaal moeten inkruipen. En dat is, maar het heeft ook een beetje met het karakter te maken en het komt hier ook binnen. Er zijn uitzonderingen, maar bijna alle mannen hebben een vast ritueel, bijna alle vrouwen, die doen zoals het voelt. Bij de mannen is er één grote uitzondering volgens Bart. Luister maar.
1: Superman doet eerst zijn broek aan en dan zijn onderbroek.
0: Ja, dat is waar. Ja. Superman doet eerst zijn broek aan en dan zijn onderbroek.
2: Weet je wat mij te maken heeft? Met waar de propere was ligt.
0: Oké. Okay.
2: Soms heb ik al van alles aan, behalve een onderbroek, want dat ligt naar beneden. Moet ik naar beneden lopen.
0: En dan
2: of
0: doe je
2: soms
0: geen
2: heb
0: aan.
2: Ik een onderbroek aan, nog geen BH, omdat dat beneden ligt. Ja, dat is als je de was oplooit, maar niet meteen in de kasten teruglegt. Dan heb je dat voor. Christophe, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
2: Hey, ja, bij jou is het wel heel dramatisch, want wat heb je net gestuurd naar ons, Christophe?
3: Ja, als ik de verkeerde volgorde van sokken aan doe, dan mislukt mijn brood. Maar zo erg is het niet eigenlijk. Maar
0: je bent bakker,
3: het is wel belangrijk.
0: Ja. Ja, in mijn bakker?
3: Ja.
2: Oh, ja. Dat is het wel. Maar serieus, hè? Dus je begint met links en je denkt: oh, de verkeerde sok, dan wissel je.
3: Ja, zo was slaapdronken en met de verkeerde voet beginnen. En dan zeg ik van, ja nee, dat gaan we toch niet doen. En dan ben ik met mijn andere voet.
0: Dat is toch wel grappig.
2: Dus als iemand toch ooit eens een mislukte eclair koopt bij jou, Christophe, dan weten de mensen dat het aan de sokken ligt. Dat kan iedereen eens overkomen.
0: Dat is een goed verhaal.
3: Ja.
0: Allee, Christophe, bak ze hopelijk de sokken aan de juiste voeten gedaan vandaag.
2: Doei.
3: Ja, geen probleem.
0: Fijne donderdag, bye.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
3: Ben jij een ochtendmens?
4: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf.
4: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer.
5: Kies je voor.
3: Even een fun fact.
4: Of met de collega's voor.
3: De meest foute 80's hit.
4: Gelijk heb je. Want voor elke mood
6: is iets anders goed.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
8: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1+1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
12: Good times, great music.
13: Sven en Anke.

0: Murray Head blijft een van de mooiste vakantiebestemmingen. One night in Bangkok. Ja, altijd leuk om naar Azië op vakantie te gaan. De gastvrijheid daar van de mensen. Maar heb je die beelden gezien vanuit Nepal, beste vrienden? Dat is ongelooflijk wat daar is gebeurd. Ja, dat is wel een eindje ver weg van Bangkok. Maar wat daar is gebeurd met die modderstroom die daar tevoorschijn is gekomen. Plotseling, die beelden zijn zo spectaculair, hè?
1: Die beelden zijn echt spectaculair. Want ik heb vanochtend eigenlijk pas alle beelden gezien. Maar vooral wat ik zo horror vind is zo een fixed beeld. Van allemaal mensen die in paniek door elkaar lopen, niet weten waar ze naartoe moeten, echt weglopen voor die vloedgolf. En dan zie je dat ineens over een soort van, is dat een grenspost?
0: Dat is echt een grenspost, ja, inderdaad.
1: En heel dat gebouw, alle mensen, heel dat beeld, heel die view wordt verzwolgen door die, ja, wat is dat, modderstroom, water, wat vreselijk.
0: Vermoedelijk heeft het te maken met een aardbeving en een ijs- en rotslawine in Tibet. En dan inderdaad daar op de grens, is heel die stroom gepasseerd. Ruim 400 toeristen zijn vermist uit 28 verschillende landen. Van 3 Belgen weten ook nog niet waar ze zijn op dit moment. Maar je ziet bijvoorbeeld dat beeld waar jij het over hebt. Ja? Iedereen die daar loopt, die is vermoedelijk dood, hè? Want daar zijn echt, daar is misschien 100 meter golf overheen gegaan. Niet normaal. Dat is echt waanzin, waanzin, waanzin. En ja, de waarschuwing, dat is wel alsof, ik deed mij meteen denken aan die tsunami. Weet je dan nog, lang geleden die tsunami daar in Thailand? Dat zoveel mensen daar ook verdronken zijn. Heb je die beelden daar ooit, heb je die reportages daar ooit van gezien? Of die film daar ooit van gezien?
1: Ja, nee. Destijds wel die nieuwsbeelden, hè, maar.
0: Dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Je zit dan gewoon op het strand. Je zit gewoon eigenlijk zelfs op een terrasje. En daar komt zo'n golf van meters hoog. En bijna iedereen dat was is... Ja, families uit elkaar verdronken. Afschuwelijk is dat, ja. Dat is geen goede vakantie als je daar zit.
1: Vreselijk. En ook zo daar... Alleen Nepal, Tibet. Zo het meest vredelievende oord op heel de wereld.
0: Ja, dat valt er wel goed mee, ja.
1: En dan... Ja, waanzin. Ja, dat is toch echt een verhaal van... Als je daar dan, hè, want allemaal die buitenlandse toeristen van op de verkeerde plek, op het verkeerde moment.
0: Ja, het is niks.
1: Toch anders. Altijd chance. Je moet toch altijd maar hoere chance hebben in het leven.
0: Ja, inderdaad. Boah.
2: Dit is Nieuw bij Joe.
3: Hi, I'm Sienna Spyro. This is my song.
2: Sienna Spyro. Yeah.

0: nieuw en een mooi liedje van Sienna Spyro, deze Material Lover.
1: Vandaag halen we wellicht op veel plaatsen in ons land de 30 graden. Laatste keer misschien dit jaar. Als je een zwembad hebt, plonzen maar. Als je er geen hebt, plonzen in dat van een ander. Ik heb een zwembadtip die ik alleen vandaag nog maar kan aanraden. Ook voor jou, Sanonelis, en voor alle anderen. Zometeen een tip om voor altijd te onthouden.

0: maakt niet uit waar je bent op dit moment. We willen altijd bij jou zijn tussen 6 en 10 elke ochtend. Fleetwood Mac en Everywhere. Maar maandag, het liefste van al nog in Plopsaland, Belgium, de pannen. Als je er nog bij wil zijn, samen met de kinderen op die laatste vakantiedag. Het is vandaag nog en morgen dat wij familietickets weggeven. Dus een boodschap inspreken via de app. En dan maak je kans om samen met ons radio te maken op maandagochtend. En attracties te gaan ontdekken een hele dag in de pannen.
1: Het nieuws aan 6:30 van Grim.
2: Goedemorgen. Volgens de Amerikaanse Meteorologische Dienst werden de gigantische overstromingen in Nepal en Tibet veroorzaakt door een instorting van een gletsjer. Die zorgde voor trillingen die dan weer een modderstroom op gang brachten. Al zeker 160 mensen kwamen om het leven, meer dan 600 anderen zijn nog vermist. Volgens de Franstalige openbare omroep RTBF werd de natuurbrand in de Hoge Venen veroorzaakt door het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos. Dat hebben ze zelf onderzocht. De RTBF zegt dat het vuur ontstaan is bij het maaien van een stuk gebied daar. Parket van Luik heeft dat nog niet bevestigd. Hun onderzoek loopt nog. En Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe hebben zich geplaatst voor de Champions League. Ze klopten het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. Vandaag bewolkt en regenachtig met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en ook vanavond gaat het opnieuw regenen bij maxima rond de 30 graden. De dagen nadien koelt het af tot zo'n 23 graden en dan krijgen we afwisselend zon, wolken en regen.
1: Het gaat al langzaam op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Verlies je 10 minuten en 5 minuten op de binnenring tussen Stroombeek en Machelen.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: 6:30. Een tip voor een superproper leven.
1: Een superproper zwembad, dat wil iedereen die een zwembad heeft natuurlijk. Ik heb het natuurlijk niet alleen over de ingegraven versies, maar ook zo de opbouwzwembadjes.
0: Alle mogelijke zwembaden.
1: Alle mogelijke zwembadjes.
0: Je wordt niet gediscrimineerd, ja.
1: Zeker niet. Ja, natuurlijk, als je in de zon ligt, je smeert jezelf in, als je kinderen hebt helemaal. En als je dan gaat zwemmen, dan blijft er toch altijd zo'n wasem op dat water. He, zo van die...
0: Je olie drijft boven eigenlijk.
1: En die zonnecrème, olie en dit en dat. Het is niet zo fijn. He. Je wordt daar toch knettergek van als je dat ziet. Of smeer je jezelf niet in?
0: Maar, ik smeer mezelf wel in, maar daar zit...
1: Jij bent al voorzien op die ellende.
0: Ja, maar in zwembaden zitten wel producten om alles te zuiveren natuurlijk. Hè?
1: Ja, maar toch in ons zwembadje in Frankrijk dacht ik toch ook van... Ja? Te veel zonnecrème misschien. Heel makkelijk kan je dat oplossen. Weet je wat je doet?
0: Nee, geen idee.
1: Je gooit 2 tennisballen in het zwembad.
0: Oké. Okay.
1: En wat gebeurt er dan? Zo'n tennisbal heeft zo'n vulte buitenkant. En die vulte buitenkant die neemt alle olie en vettigheid op.
0: Oké.
1: En die dat zuigt dat echt zo op.
0: Dan zit je met vuile ballen natuurlijk.
1: Ja, wat doet je met vuile ballen, Sven? Zeg jij mij het? Zeg jij mij dat?

0: jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
5: Krevel. Leef beter.
6: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
7: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
8: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
7: Nee.
8: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
7: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
8: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
7: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
11: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
12: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: Nada van de Braziliaan Gustavo. Ja, wij verstaan dat toch niet, Gustavo Lima. Toen was dat manneke van 22, maar dat was in 2012. Ik heb die net op Instagram gecheckt. Een serieuze manskerel geworden van 36, met een baard, onherkenbaar. Het ziet er een beetje uit alsof je ook zo in de manosphere zit. Zo, zo dat type, dan weet iedereen wat het is.
1: Goedemorgen allemaal, het is donderdag 27 augustus vandaag.
2: Vandaag in de spotlight.
1: Ja, eigenlijk al sinds gisteren. Het gaat over de open brief die de brouwers hebben gestuurd na de verstrenging van de federale regering die eraan komt. Als er binnenkort nog reclame wordt gemaakt voor alcoholische dranken, gaat dat niet langer moeten bijstaan. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Dat was het altijd. Hè? Dus zelfs, ja, als je te veel drinkt, dat is heel ongezond. Maar nu moet erbij komen, alcohol schaadt de gezondheid. Dus niet meer alcoholmisbruik, maar alcohol schaadt de gezondheid. Omdat experts, zeker verslavingsexperts, die zeggen, ja, maar het eigenlijk is dat een toxische stof, alcohol. Laat ons daar niet flauw over doen. Dat is niet iets wat je normaal drinkt. Als dat nu zou uitgevonden worden, zou niemand het in zijn kop halen om dat in flessen te gaan trekken en te doen alsof het gezelligheid is. Dus het is beter om de mensen vanaf het eerste glas al te waarschuwen dat het de gezondheid schaadt. Ja, en de brouwers die zeggen, jongens, kom aan, doe eens nu even een klein beetje normaal, alstublieft. Frank van den Broeke, waar ik toch al van vind dat dat een mens is. Je hebt niet het gevoel, Frank van den Broeke, dat dat een grote levensgenieter is, die ons alles gunt. Ik herinner mij nog...
0: Hij vrijdagavond thuis aperitief met zijn gezinnetje.
1: Met
0: de zwanworstjes en de salamiekjes.
1: Ik geloof het niet.
0: En een glasje bubbels.
1: Nee, dat is echt een azijnpisser eerste klas. Ik weet nog, in die tijd van COVID, joh, en dat was toch ook... Onze schoolmeester ons ging zeggen wat we moesten doen. En nu, ja, alcohol schaadt de gezondheid. En de Brouwers Federatie heeft nu een open brief en een campagne gelanceerd, die ik ook gedeeld heb op mijn social media, want ik sta achter een standpunt van, ja, maar een glas wijn met vrienden is misschien ook wel goed voor je mentale gezondheid en voor de gezelligheid. En het ging al gisteren uitgebreid over bij Anne van Elzen in de avond hier bij Joe. En ik vond het wel grappig, want Walter de Donder, de burgemeester, die nam het ook plotseling op voor het occasionele glaasje bier of wijn.
3: Nee, ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat de overheid ons op dat vlak te veel betuttelt. We zijn allemaal volwassen en groot genoeg. Mm-hmm. En we weten allemaal wel wat we zelf moeten denken, doen en eten en drinken. Dus, en dat dat met mate moet, dat lijkt me de logica zelf. Dus niet te veel betutteling, want wat doen we dan anders met mensen die te veel frisdranken drinken, die te veel rood vlees eten, die te veel zout op hun eten doen, en zo verder en zo verder. Gaan we dan overal waarschuwingen opzetten? Zijn we ons dan niet allemaal met een schuldgevoel aan het opzadelen van zodra we nog maar in de richting van een frisse pint kijken?
1: Ja. Walter de Donder van president, burgemeester, dat was zijn vorige carrière. Nu mag hij de baas worden van de wereld. Nee?
0: Ja, jawel. Ik vind het altijd zo gedoe. Weet je, langs beide kanten eigenlijk. Ja.
1: Want hij is begonnen, hè?
0: Wat, hè?
1: De minister is begonnen.
0: Ja,
1: en overigens de hele regering, hè? Alle partijen staan erachter.
0: Het is heel veel betutteling, maar ergens denk ik ook... een waarschuwing kan nooit slecht om het een beetje te bekijken.
1: Maar dan moet op elk snoepje dat je eet, moet erbij staan, suiker schaadt de gezondheid, want daar zijn we het ook met z'n allen over.
4: Ja, maar ik hoorde gisteren een professor bij Radio 1 en die zei, suiker is een voedingsmiddel, is niet goed als je dat te veel doet, maar alcohol heeft niks voedingsstof. Die zegt, dat is eigenlijk gewoon alleen een toxische gifstof. Ik zeg gewoon, ik hoor, en ik zie Sven Nornelis mij hier al neerbliksem, maar en... Weet je, op die pakjes sigaretten staat ook al jaren zo van die mottige foto's van mensen die dan zo'n ziekenhuisbed...
0: Ja, niemand kijkt ernaar.
4: Vrienden van mij, die kleuren dat in, hè. Daar rond je niet minder door, dus waarom zou je daarvan aantrekken?
0: Oei, die doen met een zwarte alcoholstift zo die...
4: Even gezellige tekenetjes opmaken met
0: een zonnetje over die ellende.

Duran Duran en The Reflex komen veel grappige reacties ook binnen. Ook iemand die stuurt, misschien moet je Frank van den Broeke en zijn collega's in de regering van alle partijen even laten weten dat in mijn geval te veel belastingen betalen mijn gezondheid ook behoorlijk schaadt. Misschien moet dat op de belastingsbrief er ook

0: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
1: Oh, schat, kijk, die afwerking.
2: Oh, en dat is hier zo stil.
1: Oh, voel eens, het toch niet meer.
2: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
1: Oh.
0: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je
2: Oh
0: zegt.
3: Oh, Quadro.
2: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Ach, je weet dat de zomer echt finaal gedaan is als Top VTM de laatste aflevering is van B&B Zoekt Lief. Rip. Moeten we het zo meteen even over hebben? Sorry aan de haters. Het nieuws van Grim van 7.
6: Goedemorgen allemaal. De dodentol in Nepal en Tibet loopt op. Nieuwe verklaringen over de dood van Peuter Dien. En over 2 jaar komt er een proces tegen... Duidelijkheid over de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Die zijn veroorzaakt door een gletsjer die instortte en niet door een aardbeving zoals eerder gedacht. Dat laat de Amerikaanse meteorologische dienst weten. Wetenschapsjournalist Martijn Peters geeft meer uitleg.
7: Warme temperaturen zouden de sneeuw op de gletsjer en ook het ijs van de gletsjer zelf hebben doen smelten. Dat water heeft dan de gletsjer verzwakt en de zwaartekracht heeft de rest gedaan. Want het deel van de gletsjer dat afgebroken is, zou op een zeer steil stuk hebben gehangen. En dat is dan naar beneden gedonderd.
6: Al zeker 165 mensen kwamen om het leven. Nog eens meer dan 600 anderen zijn vermist. We weten ook dat er zo'n 15 Belgische toeristen daar zijn. Buitenlandse Zaken bij ons kan 3 van hen voorlopig niet bereiken. Volgens het zusje van de vermoorde Peuter Dien werden zij en haar broer al langer geslagen. Niet alleen door Dave de Kok, de vader van Dien, maar ook door zijn toenmalige vriendin Romy. Die verschijnt in oktober voor Assise. HLN-journalist Siebren de Jager volgt de zaak.
8: Het zusje vertelt onder meer hoe...

0: Dave en Romy klappen in het gezicht verkochten en het meisje gaf aan dat ze probeerden te vluchten ervan in de keukenkast voor al het geweld. Zowel de kok als Romy ontkennen met klem dat er al slagen werden uitgedeeld in het appartement. Meer zelfs, Romy houdt vol dat ze met de hele dood van Dean en de aanleiding ervan niets te maken heeft.
1: Het lichaampje van Dean werd uiteindelijk gedumpt in Zeeland. De natuurbrand op de Hoge Venen werd mogelijk veroorzaakt door het Waalse Agentschap van Natuur en Bos zelf. Dat zegt de Franstalige Openbare Omroep RTBF op basis van eigen onderzoek. Volgens de RTBF is de brand ontstaan bij het maaien van een stuk gebied. Het parket van Luik, wat de oorzaak op dit moment aan het onderzoeken is, heeft dat nog niet bevestigd. Het brein achter de aanslagen van 9-11 krijgt een proces in 2028. Dat schrijven Amerikaanse media. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed. Hij zit al sinds 2006 vast in Guantanamo Bay. Dat is een zwaar beveiligde gevangenis in Cuba. Bij de aanslagen op 11 september 2001 vlogen terroristen met vliegtuigen in de WTC-torens in New York en ook in het Pentagon. 3000 mensen kwamen daarbij om het leven. In de Franse stad Caen in Normandië is al zeker 1 dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. Dat melden de hulpdiensten daar. Volgens Franse media zou er ook een 2e dodelijk slachtoffer zijn. 10 anderen raakten gewond. De bestuurder is een man van 20. Hij zou bewust zijn ingereden op de groep na een ruzie op café. De man sloeg op de vlucht, maar kon intussen worden opgepakt. En Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe hebben zich geplaatst voor de Champions League voetbal. Ze klopten het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde.
2: Ach, het is allemaal relatief natuurlijk als je het vergelijkt met wat daar in Nepal en Tibet is gebeurd de voorbije dag. Maar wij moeten er ook een beetje uitkijken voor het weer vandaag, hè, Jonas?
3: Ja, vooral vanavond. Hè. Vanavond kunnen die buien lokaal fel uitpakken. Maar vandaag overdag valt het nog wel mee. Dus deze voormiddag trekken er al een paar buien over het land. Misschien links of rechts al eens met een donderslag. En dan vanmiddag volgt er een lange droge periode met veel zon. Dan gaat het goed opwarmen. Gaan we richting 28 graden. In de Kempen zelfs 30 graden. En dan komt er dus vanavond een felle regen- en onweerszone onze richting uit. En dan moeten we dus wel opletten. Want lokaal kan er echt wel veel regen op korte tijd vallen. En is er ook kans op felle rukwinden. Dus dat is iets om goed in de gaten te houden. En dan morgen dan zijn we de grote warmte kwijt. Komen we uit bij 22 graden. Maar blijft wel heel wisselvallig met een komen en gaan van buien. Maar de buien zijn dan wel minder fel en intens dan vandaag.
4: Het gaat langzaam op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Verlies je een kwartier. 10 minuten vertraging op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek en Machelen. En 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen de Le Grellelaan en de Kennedy-tunnel.

0: Goedemorgen, 7:10 met David Bowie, China Girl.
1: Sven en Anke.
2: Het is weer voorbij, die mooie B&B zoekt lief zomer. Ja, voor veel mensen is dat toch het lichtpuntje van de dag. Een extra zonnestraaltje op de dag. Ik heb er heel graag naar gekeken, elk jaar opnieuw. Jij hebt weer de kelk aan jou laten passeren,
0: Sorry, maar oké, er is zoveel aanbod dat ik,
2: maar heb je helemaal niks meegekregen? Want je ziet die snippets toch ook op Instagram verschijnen, de topfragmenten.
0: Ja, nee, wat ik eigenlijk heb meegekregen, maar ik heb er geen mening over, maar ik zag wel eens een heel zo artikel passeren, dat het allemaal fake is, dat het allemaal gemonteerd is, dat het niet echt is, dat het allemaal opgezet spel is, maar voor de rest weet ik niet. Maar dat is bij reality televisie toch altijd, dat is toch altijd een beetje fake. Toch? Of zijn er echte liefdes? Ja, ik weet niet, ik kan er niks over zeggen.
2: Ja, dat wel, hè. Maar ik denk dat het ging over zo stiltes of zo die wat gemonteerd worden, zo, om het zo wat sappiger te maken voor de kijker.
0: Ja, ik weet
2: het,
0: ik heb geen
2: acteurs die dat doen. Enfin, ik ga het nog eens verifiëren bij mijn beste vriendinnetje Anne Lemmes. Dag Annie. Goedemorgen. Dag liefje.
3: Maar ik weet waarom Fanny kijkt. Die hangt gewoon te zweten boven zijn fornuis een hele zomer. Die man kan dat niet aan.
0: Laat ons
3: maar genieten van dat heerlijke B&B zoeklief. Maar ik wil al direct intikken, want ik heb inderdaad ook dat artikel zien verschijnen. Hè, als zou het zijn, allemaal gemonteerd en fake. Ik kan daar ineens weer leggen. Tuurlijk is dat gemonteerd, want elk televisieprogramma dat je op tv ziet, is gemonteerd.
0: Natuurlijk, ja.
3: Dat gebeurt gewoon. En alles wat je ziet, is ook gebeurd. Wij verzinnen niks, wij maken niks.
0: Ja, ja.
3: Wat er gefilmd is, wordt gemonteerd. Ik heb ook ergens gelezen dat er iemand zei, ja, ik kreeg een oortje in en moest dan doen wat de regisseur mij zei. Dat bestaat niet, wij geven geen oortjes. Het enige wat dat er gebeurt is achteraf, in de montagecel worden er hele leuke muziekjes opgezet. Wordt er eens een stilte net iets langer gemonteerd en that's it eigenlijk.
0: Ja, het is een verhaal dat jullie ook vertellen
2: en natuurlijk. En het is vermaak. Het is vermaak, de kandidaten komen daardoor niet slecht over, want je weet als kijker ook wel dat dat een beetje gemonteerd is. En
0: maar je zei wel dat het speciaal is.
2: Het was wel
0: speciaal. Dat zei Grim ook. Het was een fervente kijker.
2: Het was een frivool seizoen met veel diverse kandidaten.
0: Zoiets, frivool. Ja.
3: Ik weet het, want bij Isaura bijvoorbeeld. Isaura is een gynaecoloog in Frankrijk. Zij is panseksueel, wat ik al heel mooi vind hoe zij dat heeft uitgelegd. Want ik denk dat er veel kijkers zijn voor wie het in Keulen dondert als ze horen over iemand die panseksueel is. Inderdaad, daar is een kleurrijk allegaartje aan vrijgezellen op bezoek gekomen. En ik vind dat ze daar hebben getoond hoe mooi mensen met elkaar kunnen omgaan.
2: Absoluut.
3: Hoe respectvol we tegenover elkaar kunnen zijn. Ook al deelt iemand niet dezelfde mening, niet dezelfde voorkeur. Ik vind dat, en zeker afgelopen week, dat we daar hebben gezien hoe mooi de mensheid kan zijn. En daar kunnen we allemaal iets van leren.
2: Maar I agree, helemaal. Echt, we hebben zo... want we hebben hetzelfde favoriete fragmentje van afgelopen seizoen, hè, Annie?
3: Oh, prachtig.
2: Dus twee mannen nemen afscheid van elkaar. Zijn friends for life geworden. Totaal twee verschillende figuren die elkaar daar gevonden hebben. En dat klinkt zo.
4: We zijn sowieso vrienden voor het leven. En we gaan elkaar nog sowieso terugzien en terug worden. We willen vlak bij elkaar. Dus.
5: Ja, echt. Maar nogmaals, echt. Ik heb mij echt wel de beste tijd van mijn leven beleefd. Echt waar.
4: Allee, vrienden.
5: Kijk, de tranen van mijn ogen. Echt. Van blijdschap. Echt waar, makker.
4: Ja, ik weet.
5: Echt.
6: Dus niet van de beste tijd die ik heb gehad. Echt waar.
4: Komen we er nog. We gaan elkaar nog dikwijls zien. Sowieso.
5: Ja, dat echt. Merci, man. Jij bent de beste, man. Echt.
4: Nee, jij bent ook niet goed, hè. Jij bent ook de beste. We zijn allemaal de beste. We zijn hier allemaal ingekomen. En we zijn hier binnen. We zijn geen verliezers. We zijn hier gewoon allemaal...
5: Er zijn mensen die onze visie hebben verbreed en die gewoon veel hebben geleerd over elkaar.
4: Dat is belangrijk in het leven, oké?
5: Echt. Ik ben blij dat ik je heb leren kennen.
4: Friends for life.
2: Friends for life. Maar ik ben aan het lachen, Spenny. Maar je moet de beelden erbij zien.
0: Ja, voilà, ik heb het niet gezien.
2: Het staat ook op Instagram.
0: Ja, ja.
2: Maar die mensen zeggen gewoon van... We stonden open voor mekaars mening. De visies zijn zo verbreed. Want eigenlijk was dat ook mijn lievelings... moet ik het zeggen, clubje daar in Zuid-Frankrijk. Ja. Omdat ze gewoon laten zien van, je kunt zo verschillend zijn van elkaar, maar als je gewoon sympathiek bent en respect hebt voor elkaar, dan kan het leven zo mooi zijn.
0: Ja, maar in naam van ook de kijkers die het niet gezien hebben, zoals ik, was dit een potentieel koppel of vochten die voor dezelfde vrouw? Of?
3: Nee. Zij waren allebei te gast bij Isaura, om Isaura beter te leren kennen. En eentje van hen werd door haar naar huis gestuurd. Maar iedereen ging daar zo fijn met elkaar om. Echt een voorbeeld voor de wereld.
2: Ja, dat is prachtige televisie. En er komt nog een verlengstuk aan, want er zijn al twee nieuwe kandidaten voor volgend jaar.
3: Ja, effectief. Ik trek binnenkort naar Ierland en naar Frankrijk en naar nog een heleboel andere locaties. Ik kan zo dadelijk de portretjes van de B&B-eigenaars die nu al bekend zijn, online plaatsen op mijn stories, op Instagram en op Facebook. En wie er zin heeft in een dol avontuur samen met mij en een hele hoop leuke vrijgezellen, die mag zich inschrijven.
0: Kijk, als ik volgend jaar een keer van mijn fornuis wegraak, dan ga ik eens proberen te kijken. Het is de beste aan doen. Ja. En, maar je kan het ook allemaal opnieuw bekijken natuurlijk. En vanavond is dan eigenlijk zo'n beetje de soort van grote finale.
2: En dan weet je of de koppels die gevormd zijn ook nog samen zijn.
0: Oké.
2: Oh, alles komt uit vanavond, jongens.
0: Dankjewel, man.

0: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Hallo, Kevin hier van Prikkertik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikkertik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Sven en Anke.
9: Good times.
8: Great music.

0: is fijn om te horen op elke ochtend. Bon Jovi. En Ronnie stuurt, zondag zien we Bon Jovi weer live in Dublin. Eindelijk na de jaren dat hij oud was. Bart zegt, yes, Bon Jovi, 9 september, live in Wembley. Here we come.
1: Sven en Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. En jij kan erbij zijn.
2: Sven en Anke, live in de Pannen. Yes, here we come. Maandag, beste vrienden. Het is de laatste vakantiedag. De dag nadien moeten we weer allemaal naar school. Dat is met grote tegenzin of goesting, ik weet het niet. Het kan dan nog wel een beetje verschillen, maar maandag, dat gaat met volle goesting zijn, dat we uitzending gaan maken in Plopsaland en je kan erbij zijn met de hele familie. Het enige wat je moet doen is de kinderen nog iets laten inspreken via de app. En dat doen we vandaag nog, tickets weggeven en morgen. En dan is het over en out. En dan denk je, goh, maar dan wil ik maandag niet luisteren. Dan zitten jullie ons daar te verlekkeren. 4 uur lang radio te maken. Want, we zijn hier met al onze luisteraars, allemaal winnaars.
0: Sleep, sleep. Nee.
2: Maar, daar hebben we wel een hele grote verrassing voor jullie.
0: Ja, je echte hoofdprijzen worden eigenlijk pas uitgedeeld tijdens die ochtendshow live in Plopsaland. Want wat mogen wij weggeven? 3 fancy-pansy verblijven. Je kan winnen een verblijf in een Studio 100 chalet. Zo 3 dagen Plopsaland, 2 nachten Plopsaqua voor 4 personen.
2: Oh.
0: Een verblijf in Plopsaland Village. Ook hetzelfde 3 dagen, 2 nachten Plopsaqua voor 6 personen. En een verblijf in het Plopsaland Theaterhotel.
2: Uh-huh.
0: En dan mag je ook zo 2 dagen in een Plopsaland, dat is voor 4 personen. Maar dat zijn allemaal dikke, vette prijzen, hè?
2: Klopt, absoluut, ja.
0: Ik heb die chalet en die village nog niet gezien zelf. Dat is eigenlijk vrij nieuw, maar ik zit op de site.
2: Uh-huh.
0: Wauw.
2: Ja. Wauw.
0: Ja, wauw. Ja, het is echt heel tof.
2: Wow.
0: Ik zou het ook willen winnen, maar dat gaat natuurlijk niet. We geven het weg.
2: Je kan vandaag dus nog zo'n familieticket winnen voor maandag. Je kan dat morgen ook nog winnen. En maandag maken we de radio tussen 6 en 10. Dan gaan we met z'n allen het park in. En dan gaan die 3 fantastische verblijven met alles erop en eraan weggegeven worden live in de show.

0: Dead or Alive and You Spin Me Around Like a Record. Zometeen gaan we ook wat snelheid maken in het cijfer van de dag. Het is echt iets voor snelheidsfanaten zometeen, Anke. Voor mensen die houden van speed in het leven.
1: En wat moet de rest dan doen van de bevolking? Ja, nog blijven luisteren.
0: Nee, proberen te raden, ja, inderdaad.
1: Het nieuws van 7:30 van Grim.
2: Goedemorgen. Het aantal doden en vermisten na de overstromingen in Nepal en Tibet is bijgesteld. Er is nu al sprake van zeker 165 doden. Meer dan 1000 anderen zijn vermist, onder hen 3 Belgen. Intussen is er ook meer duidelijkheid over de oorzaak van die natuurramp daar. Volgens de Amerikaanse Meteorologische Dienst ligt een ingestorte gletsjer aan de oorzaak. En dus niet een aardbeving zoals gisteren gedacht werd. Nieuwe details in het onderzoek naar de vermoorde peuter Dien. Dat is het jongetje dat begin 2022 dood werd teruggevonden tussen de rotsen in Zeeland. Volgens zijn zusje dat toen 7 was, werden zij en haar broer al langer geslagen. Niet alleen door de hoofdverdachte Dave de Kok, dat was een vriend van de familie, maar ook door zijn toenmalige vriendin. Het assiseproces start in oktober. En het brein van de aanslagen van 9-11 zal in 2028 voor de Amerikaanse rechter verschijnen. Dat schrijven Amerikaanse media. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed. Hij zit al sinds 2006 vast in Guantanamo Bay. Bij de aanslagen op 11 oktober 2001 vlogen terroristen met vliegtuigen in de WTC-torens in New York en in het Pentagon. 3000 mensen kwamen daarbij om het leven. Bewolkt en regenachtig met hier en daar kans op onweer. Vanochtend tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en ook vanavond gaat het opnieuw regenen. Temperatuur rond 30 graden vandaag. En morgen dan koelt het af 23 graden en we krijgen afwisselend zon, wolken en regen.
1: File op de Antwerpse ring richting Gent tussen Deurne en de Kennedy-tunnel verlies je 3 kwartier. 20 minuten file op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 20 minuten en nog 1 kwartier. Richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen.
0: Ik kan alleen maar hopen dat ze op niet te veel plekken staan te flitsen vandaag.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Het cijfer van de dag.
0: Ja, oké, gordels aan, beste vrienden, want we gaan snelheid maken.
1: Oké.
0: 300. 300 kilometer per uur, Anke. 300 kilometer per uur. Wat kunnen wij aan 300 kilometer per uur? Wat kunnen wij aan 300 kilometer per uur? Maar ja, wat ben jij nu aan het doen?
1: Ja, ik hou niet zo van snelheid. Wacht even.
0: Of je het houdt of niet, je kunt het ook.
1: Ja, maar kan ik het?
0: Ja, jij kan het ook.
1: Oh, het heeft niks met iets saais te maken, zoals auto's of vliegtuigen.
0: Ja, maar ten eerste,
1: ja.
0: Auto's zijn niet saai. Die NB zoekt lief is saai, maar auto's zijn niet saai. Dat is ook eigenlijk voor iets. Voetbal is ook niet saai, wil ik er nog bij zeggen.
1: Is het een proces in je lichaam?
0: Het is een proces in je lichaam.
1: Ja?
0: Het is een proces in je lichaam. Het is een proces in je lichaam.
1: Och.
0: Aan 300 km per uur, hè?
1: En wacht, hè.
0: Ademen.
1: Zweten.
0: Nee, maar zweten aan 300 km per uur.
1: Ja, maar
0: dat zou nog wel wat geven.
1: Ja, alsof ik het standaard parate kennis moet uit mijn hoofd zeggen. Wacht, is er iets met cellenvernieuwing of zo? Iets met een soort van darm?
0: Nee. Iets met een soort van darm.
1: Denken? Is met denken, want dat kan ik wel heel goed. Oh, jongens, toch.
0: Je gaat 1000 kilometer per uur. Al in alle mogelijke richtingen.
1: Waar, dat kan je nog zeggen, vind ik.
0: Waar?
1: Waar situeert het?
0: Ja, het is
1: de snelheid in je lichaam. Maar waar?
0: Ja.
1: Van kop tot teen, of is het gesitueerd in een zenuwstelsel? De prikkeling in je zenuwstelsel?
0: Nee, dat is het niet. Dat is het niet.
1: Is met je tong?
0: Het is niet met je tong. Dat is het ook niet.
1: Je eerste indruk bepalen.
0: Nee, maar hoe zou dat dan? Dat kan je toch niet meten?
1: Maar
0: de snelheid die je kan meten. Allee,
1: is het een fysieke sensatie? Of is het iets
0: sensatie.
1: Dat je in de buitenwereld meemaakt dat effect heeft op de binnenwereld? Of
0: nee, het is een fysieke sensatie tot en met, Anke. Aan 300 km per uur.
1: Vind ik het leuk? Vind jij het leuk?
0: Bah, ik vind het niet per se niet leuk. Ik vind het niet per se niet leuk. Nee?
1: Maar hebben we het elke dag voor?
0: Nee, gelukkig niet. Maar je kan wel van. Soms kan je er eigenlijk wel van genieten. Ja, eigenlijk wel. Allee, help aan.
1: Overgeven?
0: Nee, niet overgeven, zeg ik gek. Natuurlijk.

0: Dat is niet niks, hè. Met een auto heb ik het nog nooit gedaan, hoor. 300 km per uur. Maar, zoals het eigenlijk in het cijfer zit, heb ik het natuurlijk wel al gedaan. Wat denk je, Anke? Wat komt er allemaal binnen?
1: Er komen heel veel antwoorden binnen. Je bent massaal aan het meeraden thuis. Maar, allemaal dezelfde antwoorden. Verschillende topantwoorden.
0: Ja, okay,
1: wacht,
0: ja,
1: wat
0: ja,
1: komt
0: ja.
1: er binnen? Bloed dat door je lichaam raast?
0: Nee, dat is het niet.
1: Een zaadlozing?
0: Nee.
1: Komt hier binnen.
0: Maar ik weet het niet, maar misschien is dat ook wel. Ik weet het, ik heb geen flauw idee hoe snel dat gaat.
1: Een wind.
0: Een wind?
1: Ja, een windje die je laat.
0: Dan geloof ik niet dat dat zo snel gaat. Dat ontsnapt meer. Het is eigenlijk natuurlijk echt kracht achter zetten, maar dat kan het gevaarlijk.
1: Jurgen stoert.
0: Dat is toch, ja. Ja, maar nee, dat is toch zo. Nee, is toch zo.
1: Ja, ja.
0: Is toch zo. 300 per uur, ik kan me daar niet aan denken. Ja,
1: ik hoef het allemaal niet te weten. Jurgen stuurt nog, vrouwen kunnen aan 300 km per uur zagen. Ha, ik kom maar één keer binnen, dat jullie niet allemaal die mop hebben gemaakt. Maar het topantwoord is, en dat kwam echt alsof dat bij iedereen parate kennis was, niezen.
0: Niezen aan 300 km
1: gaat het
0: per
1: zijn.
0: Uur. Is dat het topantwoord?
1: Ja, want inderdaad, je voelt dat soms zo opwellen.
0: Ja?
1: Zo in je buik, dat je denkt, oeh, dan komt hier ineens van diep zo'n...
0: Ja, ja.
1: En dan dat je nog buikpijn hebt van, wauw, ja, dat ineens, wat een sensatie.
0: Is het dat of is het niet dat? We gaan het zo meteen vragen aan een NKO, een neus, keel en oorarts.
2: Vanavond bij VTM in de laatste B&B Zoekt Lief zie je of Cupido raak schiet. En schiet bij VTM 2 Anderlecht of Kairat Almaty richting UEFA Europa League. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
5: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
6: Jacques.
5: Jacques?
6: Chocoladezaakje, slimmetje.
5: Ah.
6: Matinetjes.
5: Oh, wauw, van Jacques.
7: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
2: Sven en Anke.

0: de wilde koortsdroom Fever Dream van Alex Warren.
1: Het cijfer van de dag.
2: Ons heerlijke dagelijkse raadspelletje. Anke, jij kwam nogal snel met niezen tevoorschijn, omdat ik zag het ook in de app 1000 keer is binnengekomen of zo, niezen.
0: Ik zeg heel eerlijk, zelf had ik het niet aan gedacht.
2: Nee,
0: het komt vandaag helemaal van de luisteraar.
2: Zou het waar zijn of niet? Bob Leur, het is NKO-arts in Brugge, die hebben we aan de lijn. Mogen we Bob gewoon zeggen tegen u? Bob?
3: Ja, zeker hoor. Goedemorgen. Okay,
2: klopt het? 300 kilometer per uur niezen?
3: Ja, inderdaad, klopt zeker. Hè. Het is algemeen geweten dat als we niezen dat enorme snelheden haalt. Alhoewel dat ik dat eventjes toch wil nuanceren, want die 300 km per uur, dat is de topsnelheid die gehaald wordt binnenin de neus. En er zijn zones die iets nauwer zijn. En op dat punt heb je snelheden van, die je in de Formule 1 haalt, hè, van 300 km of meer. Gemiddeld zijn het snelheden van 120 km per uur.
2: Oké. Dat is wat je mag op de autostraden. Ja.
3: Inderdaad, dat is wat we op de autostrade rijden. Maar dan zakken we toch een heel groot stuk. Eén keer dat we niezen en de lucht de neus verlaat, dan zitten we eerder op snelheden die we fietsen. Of toch de betere renners, zoals een Pogacar of een Van Aert. Dan zitten we aan de 30 of 50 kilometer per uur.
2: Maar
0: waarom niezen we eigenlijk niet zo als we verkouden zijn? Of soms, ik heb het gevoel dat ik ook nies als ik niet verkouden ben. Dan voel je die kriebel ineens in je neus en dan zo en dan komt het eruit. Maar Sven ze niet mee uit te lachen, maar dat is toch bekend, zo gaat dat toch niezen. Hè Bob?
3: Ja, je hebt helemaal gelijk, Anke. Dus het is zo dat er in de zenuw zit er een drietakszenuw, of de nervus trigeminus. Dat is eigenlijk een gevoelszenuw. Wanneer die geprikkeld wordt, dan gaan we dus niezen. Ja. En dat niezen op zich is eigenlijk een manier om ons ook te gaan beschermen. En is ook een manier om vuile partikeltjes of stof te gaan verwijderen uit de neus. Maar ook bijvoorbeeld als we allergisch zijn, zijn we meer gevoelig om te niezen. Dan gaan we die allergenen, bijvoorbeeld graspollen, gaan uitniezen.
2: Ja, wij maken radio. Natuurlijk, soms voel je dat opkomen terwijl je echt live radio aan het maken bent. Dan denk je, dat moeten we nog proberen te vermijden. Mag je dat onderdrukken, een nies? Of is dat echt ongezond om dat te doen?
3: Eigenlijk liever niet. Hè. Het is eerder ongezond om het te proberen te doen. Als neuskeloraars opereren natuurlijk ook veel mensen aan de oren. En bijvoorbeeld daar, als je moet niezen na een ooroperatie en de druk gaat naar je oor, kan dat schade brengen aan het oor en aan het trommelvlies. Er zijn zelfs casussen beschreven waarbij je nies probeert tegen te houden dat er een scheurtje kan ontstaan in de keel.
2: Oei.
3: Door de hoge druk en de hoge snelheden die ontwikkeld worden. Ja, toch wel.
0: Maar wat
3: dus als je wilt niezen, gewoon laten vliegen, zou ik zeggen.
0: Maar soms, hè, ik bedoel, zit je in een meeting of moet je speechen of whatever, of past het niet om te niezen, of je bent juf in een klas of wij op de radio, wij moeten niet zeggen, en je wilt de nies versnellen. Want soms voel je, het gaat komen, maar het komt nog niet
2: versnellen. Meteen.
0: Ja, dat het komt, dat je zo vlak voor je iets moet doen, dat die nies gepasseerd is. Dat schijnt, moet je dan zo, want ik doe dat soms wel, in een lamp kijken of in de zon kijken. Dat helpt toch, hè?
3: Nee, daar is niet echt heel veel evidentie voor. Wat dat wel helpt, is eerder wat doorademen. Waar jij het wel over hebt, Anke, is dat er een aantal mensen moeten niezen als ze in de zon kijken of in licht kijken. En daar is ook onderzoek over gebeurd, heel interessant, waarbij het zelfs genetisch bepaald is dat sommige mensen, wanneer ze worden blootgesteld aan zonlicht of in de zon kijken, moeten niezen. En misschien een leuk weetje, maar dat noemt het Achoo-syndroom.
2: Dat is ook een van onze luisteraars die stuurt, het zijn eigenlijk twee die het al gestuurd hebben ondertussen. Klopt het verhaal dat wij altijd automatisch onze ogen sluiten als we niezen? Dat je niet kunt niezen met de ogen open?
3: Ja, inderdaad. Dat is een soort ingebakken reflex. Dus als we niezen, dan gaan we automatisch ook onze ogen sluiten. We sluiten zelfs eerst onze ogen voordat we gaan niezen. Maar dat heeft niks te maken met een of andere mythe om te proberen je oogbollen in je oogkassen te houden. Het is puur een ingebakken reflex waarbij er dus een connectie is tussen de zenuw van de oogleden en het niesreflex.
2: Allee, vooruit. Hele mooie verhaal allemaal. Heel nuttig, dankjewel. Ik wilde eigenlijk Young Heart Run Free van Candy Staten klaarstaan. Is een mooie plaat, maar ik ga dit toch doen. We gaan eindigen met Denise. Met Denise Willis.
0: Oh,
2: ja, sorry. Ja. Let's hear it for the boy. Dankjewel Bob. En een fijne dag gewenst.
3: Ja. Heel veel plezier. Heel graag. Dag.
0: Je bent toch echt een grapjurk, hè?
2: Ja, ik vond wel toch wel toepasselijke humor voor dit programma. Denise. Ik kan Denise niet tegenhouden als ze komt.

0: Show.
1: Je kunt er niet aan doen, Anke. Ik ben helemaal niet kwaad op jou, maar ik moet toch even... Ik heb een kleine opmerking eigenlijk over de voorpagina van het laatste nieuws van vandaag. Want daar staat een interview met drie radio-corriferen, zoals het dan heet, die allemaal ochtendshows presenteren. Ik kan hun namen niet opzommen, want die doen programma's op andere zenders waar je zeker niet wilt naar luisteren. Maar Anke staat erbij.
0: Ja.
1: Er staat wel een grote fout, want er staat drie ochtendstemmen aan de start van het radioseizoen. Sorry, zij misschien op die andere zenders, maar wij zijn al 2 weken volbak bezig in de ochtend.
0: Ja, ik weet niet, staat dat wel duidelijk uitgelegd in het artikel?
1: Nou, weet het niet zo goed, maar ik wil toch even puntjes op die...
0: Maar goed dat wij hier een recht van antwoord doen. Wij zijn inderdaad al,
1: twee weken
0: om 3 uur s'nachts aan het opstaan.
1: Exact. En volgende week dan gaan we in Plopsaland gaan uitzenden op maandag. Daar kan je bij zijn. Dan gaan we ook nog echt hele mooie vette prijzen weggeven. Dus de moeite van dan ook te luisteren. We gaan dat doen trouwens aan de hand van kleine versies van Take van de Week in de Plopsa-sfeer. Want Take van de Week is één van de items die terug gaan komen volgende week.
0: Exact. En wat gaat er nog komen? Niet lullen gaten vullen, daar kan je weer geld mee winnen vlak voor het weekend.
1: Klopt.
0: En we hebben helemaal nieuwe items.
1: Klopt.
0: Nieuwe items.
1: Maar we gaan nog niks vertellen.
0: Ik ben dan zo'n type dat eigenlijk het toch wil al vertellen.
1: Nee,
0: dus,
1: nee, niet vertellen. Maar wat ik wel ga doen, heel kort, overigens ook zeggen, Rick Tors, die komt ook helemaal terug op woensdag.
0: Ja, maar mensen waren al ongerust gisteren, net dat het er niet was.
1: Met zijn dilemma's, die mag je ook insturen voor onze advocaat van de duivel.
0: Ja.
1: Maar er is één item waar we niks gaan over zeggen. Dat beloven we bij deze, waar we niks gaan over zeggen. Maar waar ik wel, in primeur, want je hebt hem zelf nog niet gehoord, de gisteren afgewerkte tune al even wil laten horen.
0: Oh, ik heb hem zelf echt niet gehoord, dat is waar. Dat is hier echt niet gespeeld.
1: Dit gaat niet volgende week nog, want

0: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is jouw... Kijk, allerlei tv-zenders lossen fragmentjes van programma's die eraan komen en soms moet je daar keihard mee lachen. Zijn zoiets tegengekomen en je denkt, dat moeten we eens laten horen zometeen. Het is echt heel
3: Ik heb
2: heel
3: het drie keer naar elkaar gekeken.
2: Ja, het is echt
3: het
2: te leuk. Het is
3: goed.
2: Te leuk.
3: Het nieuws van hart van onze Grim.
4: Goedemorgen allemaal. De dodental na de modderstroom in Nepal en Tibet loopt op. Nieuwe elementen in het onderzoek naar de vermoorde peuter Dean. En Romelu Lukaku en zijn nieuwe ploeg gaan door in de Champions League. Er is nu al zeker sprake van 165 doden na de modderstromen in Nepal en Tibet. Meer dan 1300 anderen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Intussen is er ook meer duidelijkheid over de oorzaak van de natuurramp daar. Volgens de Amerikaanse meteorologische dienst ligt een ingestorte gletsjer aan de oorzaak. En dus niet een aardbeving, zoals gisteren gedacht werd. Wetenschapsjournalist Martijn Peters geeft meer uitleg.
5: Warme temperaturen zouden de sneeuw op de gletsjer en ook het ijs van de gletsjer zelf hebben doen smelten. Dat water heeft dan de gletsjer verzwakt en de zwaartekracht heeft de rest gedaan. Want het deel van de gletsjer dat afgebroken is, zou op een zeer steil stuk hebben gehangen. En dat is dan naar beneden gedonderd.
4: Volgens het zusje van de vermoorde peuter Dean werden zij en haar broer al langer geslagen. Niet alleen door Dave de Kok, dat is de hoofdverdachte in de zaak, een vriend van de familie, maar ook door zijn toenmalige vriendin Romy. Die verschijnt in oktober voor Assise. ALN-journalist Sybren de Jager volgt het.
6: Het zusje vertelt onder meer hoe Dave en Romy klappen in het gezicht verkochten. En het meisje gaf aan dat ze proberen te vluchten ervan in de keukenkast voor al het geweld. Zowel de kok als Romy ontkennen met klem dat er al slagen werden uitgedeeld in het appartement. Meer zelfs, Romy houdt vol dat ze met de hele dood van Dean en de aanleiding ervan niets te maken heeft.
4: Het lichaampje van Dean werd in januari 2022 teruggevonden tussen de rotsen in Zeeland. Het brein achter de aanslagen van 9-11 krijgt een proces in 2028. Dat schrijven Amerikaanse media. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed. Hij zit

0: al sinds 2006 vast in Guantanamo Bay, een zwaar beveiligde gevangenis in Cuba. Bij die aanslagen op 11 september 2001 vlogen terroristen met vliegtuigen in de WTC-torens in New York en in het Pentagon. 3000 mensen kwamen daarbij om het leven. Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe hebben zich geplaatst voor de Champions League voetbal. Ze klopten het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. Lukaku zat op de bank en mocht zo'n 10 minuten invallen.
1: Ik begreep het wel een beetje. Uiteindelijk moet ik ook blijven pushen. Je weet hoe dat het gaat in voetbal. Dus fysiek voel ik me echt wel veel sterker. Het is nog maar week 2 voor mij. Dus ik denk dat ik in de komende weken wel de fiches in ga zetten.
0: Het doelpunt van Lyon kwam trouwens van een andere Belg van Malik Fofana. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi in Monterrey in Mexico. Ze klopte in de tweede ronde de Hongaarse Panna Utvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde speelt ze tegen de Oekraïense Staro Dubtseva.
2: We weten het al heel de week dat het een pittige donderdag wordt. Is die al begonnen, Jonas?
3: Nog niet echt. Al trekken er op dit moment wel al een paar buien over het land. Lokaal kan er al een donderslag weer klinken. Maar het is vooral iets voor vanavond. Hè, want eerst vanmiddag nog lange droge periodes met veel zon. En dan kan het nog eens goed opwarmen. We gaan richting 28 en in de Kempen zelfs naar 30 graden. Maar dan dus vanavond, dan komt er wel een gestructureerde regen- en onweerszone van over Frankrijk onze richting uit. En die buien die kunnen dus wel echt wel pittig zijn met veel regen op korte tijd. Kans op wat hagel, rukwinden. Dat trekt allemaal over het land tussen pakweg 6 uur en 11 uur vanavond. Nadien wordt het opnieuw rustiger en droger weer. En dan morgen dan gaan we toch wel nog een wisselvallige dag krijgen met een komen en gaan van buien. Die buien zijn dan wel veel minder intens dan vanavond en dat bij temperaturen rond zo'n 22 graden.
2: Het gaat langzaam op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan verlies je 3 kwartier. 20 minuten file op de, tussen de Legrellelaan en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Borgerhout 1/2 uur. 1 kwartier op de E17 tussen Gent-Brugge en Beervelde door een ongeval daar. Richting Brussel E40 tussen Heverlee en Kraaienhem 25 minuten. 20 minuten extra op de E19 tussen Zemst en Machelen. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 20 minuten.
4: Ah, je kent ons ondertussen al meer dan 10 seizoenen. Het 11e is bezig. Je weet dat er dingen zijn waar wij soms een klein beetje ons aan ergeren. Klein beetje. Ja, een bepaald soort fietsen horen daar ook bij. En daarover gaat het fragment wat we laten horen zometeen. Het is hilarisch. Het is

0: Hey, fijn dat je weer bij bent op deze donderdagochtend. Anouk en Go.
1: Goebbels en de Belgen, dat was een tv-programma van 12 jaar geleden al. Dat was altijd grappig, maar Goebbels doet het niet meer. Het is nu met Ja, de Mintjes.
0: Ja, dat is ook grappig.
1: Wat Belgen denken over dingen als vakantie, relaties, whatever. Maar Ja, de Mintjes is... Oh, ik vind dat de grappigste vrouw.
0: Ik ook.
1: In ons land.
0: Ik ook. Ik kan er zeer goed mee lachen.
1: Als je
0: ik vind die zeer
1: nog
0: grappig.
1: Niet naar een show bent gaan kijken van Jade, dan moet je dat doen.
0: Dat hebben we nog nooit gedaan. We hebben nog nooit naar een show
1: geweest. Het is met echt... meedoen. Meedoen vanuit de zaal. Okay, maar wacht, niet dat je naar voren moet gaan aan het podium. Maar zo gewoon zo. Het is, ze pakt het anders aan dan andere stand-up comedians. Maar ik vind ze echt fantastisch.
0: Haar humor is goed, hè.
1: Humor is heel goed. En gisteren werd er een snippet gelost. Waarin ze een beetje de Karen uithangt over... bepaalde vervoersmiddelen. En het is zo grappig.
2: Een fatbike. Met al eens gezien, heel vaak van die 14-jarige gastjes dat er dan zo graaf mee zitten rond te rijden. Ik zou even toch tegen die jongens één ding willen zeggen. Wij zien dat dat geen echte motto is. Doe maar wat kalm. Het is niet als ik morgen een ventilator van bovenop mijn auto zet, dat ik ineens met een helikopter kan vliegen. Naast fatbikes zie je de laatste tijd veel nieuwe vervoersmiddelen op het fietspad. De bakfiets, de speedpedelec en natuurlijk de e-step. Of zoals ik het noem, de crocs van de vervoersmiddelen. Want je kunt daar niet anders op staan op zo'n step dan belachelijk. Dat is heel, als ik zo in een auto zit en ik zie zo'n step op het fietspad, dan denk ik zo... Een milliseconde soms, maar dat is nooit lang, maar ik denk altijd... Staat hij nou tegen zijn stuur te pissen? Zo is dat toch precies, zet dat op? Het is ondertussen ook geweten dat dat heel gevaarlijk is, e-steps. Dus tegenwoordig moeten verplicht een helm opzetten. Maar de meesten doen dat niet, omdat ze er niet willen uitzien als een oncoole loser. Nu, ik kan die mensen geruststellen. Als je al op een e-step staat, dan is het kwaad op dat vlak eigenlijk al lang geschied. Dus een helm gaat geen loserigheid meer toevoegen, want je zit al aan de maximumwaarde op de step.
0: Ik vind ze zo funny.
1: Zo grappig en zo spot-on.
0: Ja, zo spot-on. Oh, niet omdat je de ventilator op je dak zet, dat we denken...

0: Yes. Pink, Never Gonna Not Dance Again. Yes. In één keer goed gezegd.
1: Wat?
0: Meestal struikel ik over die titel.
1: Oké, oké.
0: Maar nu, och jongens, ben blij.
1: Papa, ja, straks.
2: Bij Sven en Anke.
1: Oh, er is een nieuw onderzoek. De BBC heeft ermee uitgepakt deze ochtend. En dan denk ik, ja, oei. Dat doe ik dan toch vaak verkeerd. En ik niet alleen. Ik denk een groot deel van onze luisteraars zondigt daartegen. En speelt met zijn gezondheid op die manier. En ik doe het ook. Heel vaak. En ik maak mij zelfs gelukkig. Soms. De BBC
0: zegt, het heeft niks met zuip te maken.
1: Het heeft niks met drinken te maken. Niks met drinken te maken. Het is totaal anders.
0: La la la.
1: Heeft wel met eten te maken.
0: Ah.
1: Heeft wel met eten te maken. Zometeen.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.
8: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
9: Sven en Anke.
10: Good times.
9: Great music.

Winwood en zijn Valerie. Het is een onderzoek, beste vrienden. Het gaat over onze eetgewoonten. Dus een beetje ook over mijn eetgewoonten. Denk zeker over die van Sander. Misschien over die van jou, soms.

0: in de krant.
1: Ja, dat zal voor morgen of overmorgen in de krant zijn. Want het is vandaag opgedoken bij de BBC. En dan sijpelt dat later wel door bij ons. Alleen eten lijkt misschien onschuldig. Maar onderzoek uit Groot-Brittannië en Japan toont aan dat dat veel risico's inhoudt om alleen te eten. Niet om je te verslikken in iets en dat je er niet meer uit geraakt.
2: En dat is iemand de hulpdienst kan
1: voilà,
2: bellen.
1: Nee. Maar mensen die vaak alleen eten hebben meer kans. Hou je vast, het blijkt uit dat onderzoek op depressieve klachten.
2: Oh.
1: Mogelijk ook op dementie. Japans onderzoek toont bovendien aan dat zij kleinere hersenvolumes kunnen hebben in gebieden die belangrijk zijn voor het geheugen en de cognitieve functies. Kijk naar jou, Sander. Want jij eet bijna elke dag alleen. Ja. Hè? Jij bent ook alleen, je eet ook bijna elke dag alleen. Samen eten heeft daarentegen duidelijke voordelen ten opzichte van andere mensen. Het zorgt voor sociale contacten, minder eenzaamheid en meer levensgeluk. Uit een groot onderzoek voor het World Happiness Report van 2024 bij zo'n 150.000 mensen wereldwijd bleek dat mensen die vaker samen lunchen of dineren ook tevredener zijn met hun leven. Dus misschien is de simpelste tip wel: schuif wat vaker aan bij iemand aan tafel. Want samen eten is niet alleen gezellig, het kan ook goed zijn voor lichaam en geest.
2: Ja,
1: onderzoek.
2: Ja, maar daar valt heel wat voor te zeggen.
1: Ja.
2: Ik snap het onderzoek.
1: We eten elke dag samen, altijd kinderen,
2: ja,
1: Tom, altijd dezelfde uur.
2: Altijd.
1: Samen op tafel.
2: Maar soms vind ik dat een beetje vervelend.
1: Zo.
2: Want Tom is altijd heel laat thuis van het werk.
1: Ah, ja.
2: En dan moet hij nog koken.
1: Ja.
2: Nee, nu klinkt het alsof ik dat... Ik mag niet koken, hè.
1: Nee, dat snap ik, ja.
2: Hij vindt dat zijn ontspanning. Hè. Ja. Dus ik moet hem dat gunnen.
1: Hoe laat eten jullie dan rond?
2: Oh, ik vind
1: half acht, acht of zo.
2: Zeven uur. Ik vind dat laat met twee kleine kinderen.
1: Zeven uur is wel laat.
2: En ook
1: laat,
2: voor mij.
1: Ja.
2: Dus dan komen we allemaal bij, hè. Dan moeten we daarna gaan slapen. Zwart. Maar soms, ik wil ook gewoon eten als ik honger heb. Ik vind dat niet fijn om te moeten wachten. Zo.
1: Ja,
2: snap je?
1: Ja.
2: En ook zo, hè, want soms hè, dan moet ik voor het werk eens op hotel blijven of zo. En dan zeg jij, ga jij vanavond dan op restaurant alleen? En dan zeg ik ook altijd...
1: No way. Wat dacht je dat ik alleen op restaurant zou gaan?
2: Maar niet omdat ik dat niet gezellig vind, maar gewoon... Ik ben ook graag eens alleen. Als je altijd met je gezin bent...
1: Ja, nee, maar dat is
2: wil je gewoon eens op een bed zitten met roomserven... als ze dat niet hebben, een zak chips uit de spaar.
1: Maar ik denk meer aan mensen... Ik eet ook wel vaak alleen... en ik vind het heel leuk om alleen eens op een restaurant te gaan. Ik vind het ook helemaal niet erg. Ik vind het ook leuk om samen te eten. Maar ik denk dat... En daar zit misschien wel in... We hebben ook best wel wat luisteraars die alleen zijn.
3: Absoluut.
1: Vandaag. En als je dan die cijfers ziet, kan je daar iets bij voorstellen?
3: Van die, ik kan me voorstellen, als je alleen bent of single bent... tegen je zin of jouw partner is gestorven of zoiets, dat heel vreselijk uit. Mijn moeder is ook zo, mijn vader vond dat ook het ergste. Ja, je zit daar alleen aan je tafel, dus we gaan regelmatig bij hem eten. Dat zijn de ergste momenten, dat kan ik me helemaal niet voorstellen.
1: Ja.
3: En als je dan al de hele dag alleen bent, je hebt de radio wat aanstaan als gezelschap, en dan moet je s'avonds ook nog voor jezelf gaan koken en alleen eten.
1: Kookt papa voor zichzelf?
3: Die kookt voor zichzelf, die kookt ook voor mij,
1: goed,
3: dus
1: hè?
3: Dat is goed, hè.
1: Ah,
3: allee, gisteren zijn we frieten gaan halen, maar kijk.
1: Ja, maar het is wel goed dat hij dat doet, want veel mensen...
3: Nee.
1: Als ze alleen
3: ik
1: vallen,
3: nooit,
1: koken
3: nooit.
1: Niet meer. Jij kookt nooit.
3: Ik trek overal de plastic van de maaltijdsalades van Albert Heijn af. Dat doe ik. En stoommaaltijden. Ja.
1: Maar dan is eten ook niet een ritueeltje. Hè? Bij Anke is dat met het hele gezin samen op tafel praten met elkaar.
2: Ach.
1: Ja, nee?
2: Of wel discussiëren. Dan,
1: ja,
2: die kinderen hangen altijd in elkaar. En, die zitten zo met de voeten tegen elkaar te rammelen. Je kent wel. We hebben nu nieuwe plaatsen. Sinds kort hebben we nieuwe plaatsen aan tafel, want het ging niet meer.
1: Ja.
2: Ze bleven elkaar irriteren.
1: Maar het is wel een moment samen. Als jij alleen bent, jij maakt het ook geen moeite om het je mooie bestek uit te halen. Uit die plastic bak van de supermarkt. Opgewarmde microgolven eet je op waarschijnlijk.
3: Nee, bij mij is dat echt zuiver functioneel. Maar ik ga wel drie keer per week ergens bij iemand, bij een vriend of vriendin of zo.
1: Ja,
3: bij mijn vriend.
1: Nee, okay.
2: Die losse scharrels, hè.
3: Dat is nat.
2: Daarvoor zijn losse scharrels ook wel fijn.
1: Om goed te gaan eten. Voor je cognitieve
2: vermogen.
1: Ja, ik snap het.

0: Mario zegt, als ik het goed begrijp, gaat Sander geregeld eens een scharreleitje eten.
1: Op een ander.
2: Ja, nu met eigen zaken, Mario. Echt waar.
0: Ja, Harita zegt, 30 januari is mijn man overleden. Ik at bijna niet meer. Ik kookte ook niet meer voor mij alleen. Ja, ik zat er geen zin meer in. En daarom zegt ze, kom nu iedere avond mijn dochter eten. En ik ben verplicht om te eten en te koken. Jij moet dat even doen, maar 30 januari is ook nog heel ver eigenlijk. Hè.
3: Hele dikke knuffel.
0: En nog wel wat luisteraars die een partner zijn verloren. En zeggen, als je heel je leven met je partner hebt lekker getafeld elke avond. Aan het moment zelf, hè, besef je het niet eens wat er dan gebeurt. Maar als het er niet meer is, dan mis je die partner. Maar mis je dat samen eten ook ongelooflijk. Ja.
3: Bert, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Hey Bert, jij bent gescheiden sinds hoe lang?
4: Ongeveer 2,5 jaar nu.
3: Ja. Oh ja, jij snapt de cijfers ook helemaal, hè?
4: Ik begrijp het helemaal, ja, inderdaad.
3: Ja, want jij eet niet graag alleen. Want ja, zit je dan echt zo vaak ongelukkig aan tafel dat je denkt van...
4: Pff. Ja, toch wel, want vroeger kookte ik nogal heel graag ook. Hè, en ik kookte dan ook voor mijn vrouw. Maar nu moet ik voor mezelf koken, maar dat zijn dan veel te grote porties voor mij alleen. Ja. Het is toch niet zo gezellig aan tafel alleen voor het tv te eten.
3: En wat doe je dan? Haal je zo wat afhaalmaaltijden? Of...
4: Ik probeer dat toch te vermijden, want ik ben nu even op dieet. Afhaalmaaltijden zijn meestal toch niet zo gezond.
0: Nee, dat is
3: maar zo een nieuwe lei hè, voor de volgende vrouw die komt. Maar ga je soms actief op zoek naar zo dat je zegt van ik ga toch bij vrienden eten om er iets aan te doen, om die eenzaamheid te trotseren?
4: Ja, ik heb toch wel hele goede vrienden bijgekregen eigenlijk sinds de scheiding. En dan ga ik toch heel regelmatig wel iets eten of iets drinken of zo, ja.
0: Ja, maar goed, ja, de cijfers, ik snap ze ook helemaal. Het slaat wel ergens op dat het lastig is om alleen aan de tijd door te brengen.
3: Bert, laat weten als je een nieuw liefje hebt. Hè. Het nieuws van 8:30 van Grim.
5: Goedemorgen. Het aantal doden en vermisten na de overstromingen in Nepal en Tibet is bijgesteld. Er is nu al sprake van zeker 165 doden. Meer dan 1000 anderen zijn vermist, onder hen 3 Belgen. Intussen is er ook meer duidelijkheid over de oorzaak van de ramp daar. Volgens de Amerikaanse Meteorologische Dienst ligt een ingestorte gletsjer aan de oorzaak. En dus niet een aardbeving, zoals gisteren werd gedacht. Het brein van de aanslagen van 9/11 zal in 2028 voor de Amerikaanse rechter verschijnen. Dat schrijven Amerikaanse media. Garam Khalid Sheikh Mohammed. Hij zit al sinds 2006 vast in Guantanamo Bay. Bij de aanslagen op 11 september 2001 vlogen terroristen met vliegtuigen in de WTC-torens in New York en in het Pentagon. 3000 mensen kwamen daarbij om het leven. En tennis dan, op het toernooi van Monterrey in Mexico heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de kwartfinale. Zij klopte in de tweede ronde de Hongaarse Panna Utvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Oekraïense Ilya Starodubtseva, die staat de 74ste op de wereldranking en Mertens 24. Vandaag een regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag even wat opklaring, maar deze namiddag en ook vanavond gaat het opnieuw regenen bij maxima rond 30 graden. En vanaf morgen koelt het af naar zo'n 23 graden en het blijft dan regenachtig.
3: Het gaat traag richting Antwerpen op de E313 tussen Masterhoven en Borgerhout verlies je 40 minuten. E17 tussen Gentbrugge en Beervelde verlies je door een ongeval een half uur. Ook een half uur op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Op de buitenring tussen Argenteuil en Tervuren 20 minuten. 25 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Legrellelaan. De weg is daar afgesloten. Nog file richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen 25 minuten. En 20 minuten op de E40 tussen Berdem en Kruijden.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die een borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
8: Dovi-keuken.
6: Wij maken uw keuken in België.
9: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5. Jouw verhaal in stijl.
10: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
11: Jacques.
10: Jacques?
11: Chocoladezaakje, slimmetje.
10: Ah.
11: Matinetjes.
10: Oh, wauw, van Jacques.
9: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.

0: Swims en Mr. Know-It-All.
1: Sven en Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. En jij kan erbij zijn.
0: Kan nog altijd maandag 31 augustus. We gaan zo meteen nog een familieticket weggeven. En morgen de laatste keer. En als je dan denkt, ja, dat wordt een leuke uitzending maandag. Zitten jullie dan met allemaal winnaars en wij thuis op onze kin kloppen? Nee. Je moet zeker luisteren maandag. Want eigenlijk de hoofdprijs hebben we voor dan bewaard. We geven namelijk 3 fantastische verblijven weg. Dan mag je telkens een paar nachten daar naartoe gaan met het gezin. 1 keer in een Studio 100 chalet, 1 keer in Plopsaland Village en ook een verblijf in het Plopsaland Theaterhotel.
2: Yes.
0: Ja, dat is echt fantastisch. En die geven we dan weg vanaf 7 uur maandagochtend tijdens onze live uitzending, terwijl al onze winnaars daar koffie zitten te drinken en ontbijtje zitten te scoren.
2: Ja, die winnaars, daar zijn we al mee bezig sinds vorige week maandag, toen we starten op 17 augustus. We hebben nog 2 familietickets te geven. 1 gaan we zo meteen weggeven. Hebben we eigenlijk altijd hele mondige kandidaten gehad. Hè? De bedoeling was dan als kind om een appje in te spreken met een liedje of een rap of een smeekbede of het gewoon vlak afvragen. Lekker brutaal. Maar onder het mom spreken is zilver, zwijgen is goud. Als ook, ja, sommige kinderen zijn nog zo klein.
0: Ja.
2: En babbelen nog niet veel. Of zijn heel verlegen. Ja. Maar die kinderen hebben ook recht om met hun gezin naar Plopsaland te komen.
0: Nee, waar,
2: dus onder dat motto laten we dit horen. Maar goed, wacht, goed, zet de muziek. Allez, zet alles even,
0: afzetten,
2: ga even stil, want dit is de winnaar van vandaag.
3: Papa. Papa.
0: Wat zegt hij nu? Opa.
2: En ook niet poepen. Oepen, poepen.
0: Wat zegt hij eigenlijk?
2: Boomba.
0: Is dat Boomba? Ah, dat is Boomba.
2: Dat is Boomba.
0: Jij spreekt ook baby's, hè?
2: Ja, zeker. Ik kan nog niet. Een hele goede morgen. Dag, Delphine.
0: Dag, Delphine.
4: Hallo, goedemorgen. Dag, ja. Anke.
2: Hey, wij zijn mama's, wij spreken baby's en kleine peutertalen.
4: Ja, dat moet ik.
2: Ja. Zeg, hoe heet jouw dochtertje?
4: Mijn dochtertje noemt Babette.
2: Oh, en ze is helemaal zot van Boomba, zeg.
4: Ze is helemaal into Boomba, ja. Cool. Heeft de
2: Boomba alles ontmoet?
4: Ze heeft hem al een keer ontmoet, ja. We zijn al een keer naar een optreden eens gaan kijken.
2: Oh, okay.
0: Zit hij op, Boomba?
2: Boomba zit op met zaalshows, maar ja, die komt ook in dat park, hè, met van die fotomomenten.
0: Ja, maar ik hoorde optreden.
2: Ja, en gaf ze dan een knuffel en Boomba?
4: Nee, dat niet. Ze kropen, als ze kon, bijna over mee. Ja, maar ze vast en ze kropen over mee.
2: Bij ons thuis net dezelfde experience. Want dan denk je, allee, gaat hem nu eens een knuffel geven. En dan zijn die helemaal geïntimideerd. Maar een herkansing volgt nu maandag in Plopsaland. Want jij mag komen met heel het gezin.
4: Oh, super, dankjewel hoor.
2: Ja, geef Babette een hele dikke knuffel van ons en kom even hallo zeggen maandag, goed?
0: Tot dan, hè?
4: We gaan dat zeker doen.
0: En morgen, beste vrienden, laatste kans om zo'n familieticket te winnen. Je mag het inspreken in de loop van de dag via de app van Joe, uiteraard.

0: jaren 80. Cock Robin en The Promise You Made.
1: De ochtend van Joe.
0: Een beetje speciaal, we zijn iets nieuws aan het volgen. En vanavond is een heel belangrijk moment. Ik ben het hockey aan het volgen, Anke. En voor het eerst sinds 1978, dat is bijna 50 jaar geleden, staan de hockeyvrouwen, de Red Panthers, nog eens in een halve finale op het WK hockey. En ik volg ze heel graag, die Red Panthers. Ik weet niet waarom, ben er naar aan het kijken.
2: Ja, ik ga het misschien vanavond dan ook eens doen. Ja, want het gaat altijd over de basketbalmeisjes, maar wij hebben ook hockeymeisjes.
0: Ja. Manu Rewijs, voormalig tophockeyspeler, die hebben we even opgebeld. Dag Manu, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, dat hockey, dat is toch de afgelopen... Ja, jij zit er van kindsbenen af waarschijnlijk in. Maar de laatste jaren is het toch populairder en populairder aan het worden. Hoe zou dat komen?
3: Ja, het heeft natuurlijk te maken voor een groot deel met de resultaten. Hè. We hebben natuurlijk de mannen die op een moment regerend Europees, wereld- en Olympisch kampioen waren. Ja, dan kijken de mensen wel natuurlijk. Hè.
0: Ja, maar er wordt ook veel spektakel rondgemaakt. Ik zag nu bij een wedstrijd dat Average Rob daarvoor kwam optreden en zo. Je ziet ook veel het leeft ook eigenlijk wel, hè?
3: Ja, absoluut. En natuurlijk door die goede resultaten van de Panthers die op de laatste Olympische Spelen net naast de medaille hebben gegrepen, de Lions. En dan natuurlijk het WK in eigen land. Hè. Dat zorgt natuurlijk wel voor het nodige animo. En het is leuk om te zien dat bijvoorbeeld de mannen denk 3 keer voor een vol huis gespeeld hebben met 10.000 fans. En inderdaad, zo begint het wel te leven. En natuurlijk het feit dat de Panthers nu in de halve finale staan, zorgt ook weer voor de nodige media-aandacht. En dat is alleen maar goed voor de sport.
0: Ja, want het is wel uniek, hè? En dat is tegen Nederland dan nog eens op de koop toe.
3: Ja, het is natuurlijk uniek, maar het is ook niet totaal onverwacht. De Panthers zijn al een aantal jaren aan de weg, aan het timmeren. En heel vaak net niet. En nu denk ik, hoop ik echt wel dat ze die medaille kunnen pakken. Al wordt het natuurlijk nu tegen Nederland zeer, zeer moeilijk. Want ik denk dat de laatste 10, 15 jaar Nederland ongeveer alles gewonnen heeft wat er te winnen valt. Ja. En dan spelen we bovendien ook nog eens in het Hol van de Leeuw in Amsterdam.
0: Ja, dat maakt het
2: wel. Maar toch, de underdog-positie, dat kan ook wel eens de hele boel switchen, hè?
0: Zou kunnen.
3: Het blijft sport, hè, dus het kan allemaal. Dat is natuurlijk zeker niet evident. Maar dus ze spelen goed, ze staan goed. Ja, ze maken een kans als alles... Als de bal gerold voor hun, dan maken ze echt een kans. En ze moeten gewoon proberen het Nederland zo lastig mogelijk te maken. En wie weet dan.
0: Ja, maar nu één ding dat ik wel heb, want ik ben dus eigenlijk een nieuwe. Ik ben nieuw aan het kijken naar het hockey. Ik vind de regels soms ingewikkeld. Heel veel met de videoref wordt er dan overlegd. En dan mag je ook een videomoment vragen dat. Ook die strafcorners vind ik ingewikkeld. Ook ziet er ook allemaal wel soms heel gevaarlijk uit, vind ik. Ze hebben niet voor niets van die mond, van die tandbeschermende dingen. Ja. Met die sticks rondzwaaien. Vallen daar eigenlijk niet nooit zwaar gewonnen eigenlijk in deze sport?
3: Nee, eigenlijk niet. Ik krijg die vraag heel vaak, maar ik heb in heel mijn carrière op het hoogste niveau eigenlijk heel zelden echt zware blessures gezien. Natuurlijk, zo'n bal is natuurlijk heel hard en dat kan ik alleen maar beamen als doelman, want die werd regelmatig tegen 120 per uur naar mij geklopt.
0: Oei.
3: Maar behalve hier of daar is een gebroken vinger of is een natuurlijk een wonde die moet genaaid worden, heb ik nooit echt hele, hele zware blessures gezien.
0: Oké.
2: Maar krijg je nooit zo die stick of die bal dan echt zo tegen je neus en je oog of toch een tand uit?
0: Maar de keepers zijn goed beveiligd wel, hè?
2: Ja, de keepers, maar zo als je aan het spelen bent, zo onderling.
3: Ja, nee, inderdaad. Ja, nee, natuurlijk. Ja, daarom is het ook belangrijk dat iedereen een tandbeschermer draagt. En dat je natuurlijk de meesten ook een soort van handschoen aan als bescherming aan de stick. En natuurlijk, ja, zoals gezegd, een bal is heel hard. En als hij in de baan van het schot staat, dat kan je best niet doen, want dan kan het wel eens pijn doen. Maar op het hoogste niveau kan natuurlijk iedereen ook heel goed inschatten, hè, wanneer er gevaarlijke situaties zijn.
0: Ja.
3: En natuurlijk, ja, als er eens een stick doorzwaait, dan kan je al eens een gekloven wenkbrauw hebben of een blauwe plek. Maar dat hoort er wel een beetje bij.
0: Allee, vooruit. Vanavond 18:30 kunnen we kijken wat de vrouwen gaan doen tegen Nederland. En geheel toevallig staat na dit boeiende gesprek de plaat Let's Stick Together van Brian Ferry. Ja, sorry, ik kan het niet aan doen. Staat hier echt letterlijk. Manu, dankjewel. Hè. En supporter ook
3: met
0: van onze dames. Bye bye.

0: In dit geval Let's Hockey Stick Together en Brian Ferry in de ochtend van Joe. Dit is
1: Joe. 60 jaar worden en toch een babyface hebben. Ik vraag het voor een vriend van mij hier aanwezig in de studio.
0: We gaan zo meteen bellen
1: met een eeuwig jonge jarige. Ja. Het nieuws van 9, eerst van Grim.
2: Goedemorgen. Een belangrijke dag vandaag voor prins Gabriel. De dodentol in Nepal en Tibet loopt op en bosbranden in Algerije. Prins Gabriel wil paracommando worden. Volgend schooljaar zal hij een gespecialiseerde opleiding volgen aan de infanterieschool in Aarlen. Daarna wil hij zich specialiseren als paracommando. Hij is daarmee het eerste lid van de koninklijke familie dat beroepsmilitair wordt. Je hoort onze royalty-expert Wim de Handschutter.
3: Dat is echt wel een primeur, want in het verleden konden leden van de koninklijke familie geen betalende job bij Defensie uitoefenen. Daarvoor is speciaal een wetswijziging moeten doorgevoerd worden. En Gabriel is de eerste die daar gebruik van kan maken, ook omdat hij die ambitie had om in het leger te blijven.
2: Maar eerst nog afstuderen. En dat gebeurt deze namiddag aan de Koninklijke Militaire School in Brussel en zal dus verder gaan binnen Defensie. De dodentol na de modderstromen in Nepal en Tibet loopt op. Er is nu al zeker sprake van 165 doden. Meer dan 1300 anderen zijn vermist, onder hen 3 Belgen. Intussen is er ook meer duidelijkheid over de oorzaak van de ramp daar. Volgens de Amerikaanse Meteorologische Dienst ligt een ingestorte gletsjer aan de oorzaak en dus niet een aardbeving, zoals gisteren gedacht werd. En in Algerije zijn al zeker 12 mensen overleden bij bosbranden, dat melden de autoriteiten. Er vielen ook meerdere gewonden. De natuurbranden woeden in het noorden van het land. Volgens lokale media zou een van de slachtoffers een jongetje van 8 zijn.
0: Jonas, eerst werd er gezegd dat het onweer voor vanavond vooral voor het centrum en het oosten zou zijn. Is dat nog altijd het geval? Waar moeten we bang zijn? Wat krijgen we vandaag?
4: Dus we gaan vandaag eerst nog starten met een paar buien, maar die trekken nu snel weg en dan volgt er een lange droge periode met ook opklaringen. Dan gaat het goed opwarmen, gaat het echt wel zo zwoel aanvoelen met temperaturen rond 28 graden in het centrum en tot 30 graden in de Kempen. En dan komt er dus vanavond die meer gestructureerde regen- en onweerszone onze richting uit. Het accent lijkt nog altijd liggen over het centrum en het oosten van het land, met daar dus de meest zware buien. Maar ook in het westen is er toch nog kans op onweer, al lijken de buien daar iets minder fel uit te pakken. Maar dus vanavond moeten we dus lokaal wel rekening houden met veel regen op korte tijd, kans op hagel en rukwinden. Er is ook kans op schade, dus toch echt wel iets om in rekening te houden vanavond. Want lokaal kunnen die buien dus wel pittig zijn. Maar er zit wel wat vaart achter, want na middernacht wordt het opnieuw rustiger en droger weer. En dan morgen, dan komen we daarachter in gevoelig frissere lucht, nog een graad of 22. Maar op morgen is het toch wel wisselvallig met een komen en gaan van buien. Ook nog kans op onweer, maar de buien zijn dan wel veel minder fel dan vanavond.
0: Oké, en dan gaan we het weekend induiken. Blijven we wisselvallig daar?
4: Ja, blijft toch wel wisselvallig. Vooral zaterdag gaan we de paraplu kunnen gebruiken, want dan zijn er langere periodes van regen. Af en toe ook wel eens een opklaring bij een graad of 22. Zondag wordt waarschijnlijk de betere dag van het weekend, want dan verwacht ik toch wel vaak droog weer. Misschien nog wel eens een enkel buitje links of rechts, maar de nadruk ligt dan toch wel op het droge weer met af en toe ook eens wat zon bij 24 graden dan.
1: Maandag dan de laatste vakantiedag. Ja, dan zitten wij in Plopsaland. Luisteraars willen weten of ze een KW moeten meenemen. Cachobotten, ja, weet je daar al iets zo. Over.
4: Dus die wisselvalligheid blijft erin zitten, maar ik denk dat het met de buien nog wel zal meevallen. Dus sowieso verwacht ik lange droge momenten. Er kan wel eens een bui passeren en dat duurt dan een kwartiertje, misschien maximaal een half uurtje, en dan is het weer droog. Met af en toe ook de zon bij een graad of 21 dan. Dus laat ons zeggen, licht wisselvallig weer, maar zeker ook wel vaak droog.
0: Ja, de eerste schooldag dan, de eerste schooldagen, blijven we wisselvallig ook?
4: Het zou uiteindelijk opnieuw wat beter kunnen worden. Dus dinsdag, woensdag,

0: Donderdag zou het toch tijdelijk wat droger zijn. Maar de temperatuur, ja, die blijven heel normaal. Zo 1, 22 graden dan.
1: Dankjewel.
2: Het gaat traag richting Antwerpen op de E17 tussen Gentbrugge en Beervelde. Verlies je door een ongeval een half uur. 20 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Ook een half uur richting Gent. Op de E17 tussen Kruishoutem en De Pinte. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een half uur. 25 minuten richting Brussel op de A12 tussen Wolvertem en Grote Linde. E40 tussen Bertem en Kraaienheim 20 minuten. En nog 20 minuten op de E19 tussen Zemst en Machelen. Dat zijn de files alleen boven het kwartier.

0: Survivor en The Burning Heart.
1: De ochtend van show.
2: Hij is jarig, koningshuiskenner en grote vriend van de show. Jo de Porter wordt, ja, voor de tweede keer in zijn leven 30.
3: Wat een zeer elegante formulering.
2: Echt,
3: ik hou het zelf liever op de 30 keer 20.
2: Oh, ja.
0: Niet overdrijven, Jo. Niet overdrijven.
2: Maar, back to business. Ik heb hier pen en papier bij mij. Wij willen weten hoe je dat doet om die babyface nog altijd te hebben van toen je inderdaad 20 was. We zullen gewoon beginnen met de brave vraag. Wat smeer jij op je gezicht?
3: Niets.
2: Niks?
3: Ik heb nu vanochtend na scheren zo'n beetje bodycrème waar het niet voor bedoeld was. Maar doorgaans niet. Doorgaans wassen met zeep. Ja. En dat is het zo'n beetje, ja.
2: Oké, wat spuit je in?
3: En natuurlijk grote dank aan de medische wetenschap voor alle hulp ter zijner tijd. Huh? Maar qua wassen is het gewoon zeep.
0: Maar wat medische wetenschap voor hulp ter zijner tijd, zeg.
2: Dat is wat je erin spuit.
0: En je alles altijd zo goed kunt uitleggen. Wat bedoelt je daar nu eigenlijk mee? Of is er mysterie?
3: Niet.
0: Wat?
3: Nou, dat is niet. Maar mensen, bij ons in de familie, mijn moeder en grootouders, die zagen al voor hun leeftijd verrassend jong uit. En ik heb het geluk dat de veroudering niet grote brokken maakt, heel snel. Laat ik het zo zeggen. Kan ik verder niets aan doen. Ik ben blij mee, maar kan ik verder niet. Ik kan ook geen advies. Je kan het ook niet noteren in de juiste familie geboren worden.
2: Jij bent dus ook zo ene die gewoon niet eerlijk wil zijn op de radio.
3: Ik wil gewoon nooit eerlijk zijn en zeker niet op de radio.
2: Ja, ik ga jou niet outen, maar nu. Maar omdat dan. Maar ik bedoel, als mensen niks willen zeggen. Maar ja, ik deed het eigenlijk voor Sven, moet ik eerlijk zeggen, joh. Ik wou Sven een beetje. Ik ben een goede vriendin, hè. Maar ja.
0: Ik ben niet meer te redden.
3: Je kijkt uit naar de toekomst. Als het nodig zal zijn.
0: Jouw kennende gaat zo'n verjaardag. Ja. Want het is toch wel een bijzonder verjaardag. Vermoedelijk gepaard met grote festiviteiten. Heb je al goed gevierd? Ga je nog goed vieren?
3: Kijk, ik was eerst van plan om daar helemaal niets aan te doen, een aantal weken geleden. En toen ineens overleden in een paar dagen tijd Hans Otten en Martin Prenen en Margriet. En toen dacht ik van dan als het zo zit dat het in één vingerknip kan gedaan zijn, dan is het onfatsoenlijk om daar niets aan te doen. En toen heb ik besloten, ik doe de hele maand nog iets dus. Natuurlijk niet iedere dag, maar ik heb al 2 etentjes gedaan met heel veel vrienden in België. En ik ben in Londen vandaag en vanavond ga ik met mijn buitenlandse vrienden, dat er niet zo heel veel zijn, maar gaan we een klein maaltijd delen.
0: En zit daar iemand van de koninklijke familie bij of... Toch niet, wil je werk en privé gescheiden houden?
3: Luister, ik heb hoge hoop, want sinds gisteren zijn Harry en Meghan in Londen. Mm-hmm. Dus als je mij wil verrassen, ik weet niet of de organisatoren van het etentje van nu meeluisteren, maar dat zou toch wel een heel aangename verrassing zijn als ik die mensen persoonlijk welkom zou kunnen heten in de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk. Maar dit is een stille wens.
2: Niemand anders gaat het willen doen. Je gaat het moeten doen, denk
3: dat
2: ik.
3: Dat is het. Ze zullen wel heel blij zijn dat ze een warme maaltijd krijgen.
2: Iemand staat, inderdaad.
0: Jo, altijd fijn. Nou, je altijd kunnen bellen. Je praat altijd zo gezellig over het Koningshuis. Dus we willen je ook royaal feliciteren.
3: Ik hoop dat nog lang te blijven doen.
0: En voilà, kijk, dat spreken we bij deze heel graag af. Dankjewel, Jo.
2: Dag, Jo de Porter.
3: Mooie dag jullie daar.

0: McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Good times.
6: Great music.
5: Dit
6: is Joe.

0: knopje draaien tussen 6 en 10. Tom Jones en Moesti.
1: Zeg, wij gaan straks koffie tanken. En we gaan ook nog een restauranttip krijgen bij Heidi van Tielen straks. De favoriete restauranttip van Céline van Ooitsel. Moet jij zeker luisteren, Sven. Misschien ben jij er al geweest.
2: Oké.

0: wordt nog wild weer, maar nu is het zonnetje erdoor aan het prikken hier. Als je wil wakker worden met de poorten van de dag die opengaan, niet vergeten dat onze wekker nu op de app van Joe. Bovenaan kan je de poorten van de dag elke dag speciaal voor jou laten openen op het uur dat jij wil.
1: Zometeen moeten we beste vrienden worden met degene van Koffietanken.
0: Is dat?
1: Een interessante job, Sven. Eerst en eerst aan 9:30 van onze Grim.
2: Goedemorgen. De drie grote onderwijskoepels in ons land maken zich zorgen over het gebrek aan tijd en ruimte voor opleidingen. Vanaf komend schooljaar zijn er minder pedagogische studiedagen en dus ook minder ruimte voor overleg en opleidingen. Hoe dat er praktisch moet uitzien, dat is nog onduidelijk. Dat willen de koepels samen bekijken met bevoegd minister zoals Demir. Een belangrijke dag vandaag voor onze prins Gabriel. Hij studeert deze namiddag af aan de Koninklijke Militaire School in Brussel en zal daar afstuderen in de sociale en militaire wetenschappen. Volgend schooljaar zal hij eerst een gespecialiseerde opleiding gaan volgen aan de infanterieschool in Aarle en daarna wil hij zich specialiseren als paracommando. Gabriel is de oudste zoon van de koninklijke familie. Hij is 23 jaar. En in Griekenland zijn dit jaar al 232 mensen besmet geraakt met het Westnijlvirus. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de gezondheidsdienst daar. Die cijfers zijn in 2 weken tijd meer dan verdubbeld. 19 mensen zijn eraan gestorven. Intussen zit het Westnijlvirus al in 12 Europese landen. In ons land zijn er voorlopig nog geen besmettingen vastgesteld. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag zijn er wat opklaringen, maar deze namiddag en vooral vanavond gaat het opnieuw regenen bij maxima rond de 30 graden. En vanaf morgen koelt het af, nog 23 graden dan, maar het blijft wel wisselvallig.
1: File richting Gent op de E17 tussen Waregem en Deinze verlies je 3 kwartier. 20 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Richting Brussel A12 tussen Stroombeek en Grote Linden 20 minuten. En nog 1 kwartier richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
1: het Penta Hotel in Leuven. Goedemiddag, dag Tim.
5: Goedemorgen nog, Anke. Ik weet niet hoe laat jij bent opgestaan. Oh, mij.
0: Ik vond het wel grappig als ze goedemiddag zei. Je dacht, een goede avond, zeg.
5: Nee, dag Sven en Anke.
1: Ik was al aan het denken wat ik zelfs ging eten. Ja. En daarom dat het bij mij al goedemiddag was.
0: Goedemiddag, zeg Tim. Hallo.
1: Yeah. Ja, maar voor al diegenen die ook om 3 uur opstaan. Hè. Zeg maar, Tim, je bent sales manager voor alle Belgische Penta Hotels. Waar liggen die dan allemaal, Tim?
5: Wel, Penta Hotels is misschien niet de meest bekende hotelketen zoals de grotere hotelketens. We hebben 14 Penta Hotels in Europa. We hebben er 4 in België. Ja? Eentje in het centrum van Leuven. Eentje in het centrum van Brussel. Eentje in het centrum van Luik. En eentje aan Brussel Airport.
1: Zeg maar, ik zit op de website. Ik vind het echt een supermooi hotel. Het is echt zo'n een urban city boutique cool hotel.
5: Klopt helemaal, ik ben blij dat jij het zegt, dat moet ik niet meer zeggen.
1: Ja, ik ben aan het slijmen, zodat we vrienden blijven. Hè.
0: Waarom wil jij zo graag
1: als ik zo ooit echt zal blijven slapen?
0: Op Hanke toch, ik dacht, waarom willen wij nu vrienden worden, man? Ja, ja, als coaches echt wil blijven slapen.
1: Nee, maar dat is toch op hotel, ik vind dat misschien. Echt is zo fijn om te doen. Doe je dat zelf ook nog?
5: Ja, zeker, zeker. En nog meestal in onze eigen hotels, want we krijgen als werknemers van Penta Hotels krijgen 2 gratis nachten per jaar in 1 van de Penta Hotels dat we mogen gebruiken wanneer de bezettingen toelaat.
1: Wat is het mooiste Penta Hotel in Europa?
5: Maar ja, ik ga toch Leuven moeten zeggen.
0: Ah, tuurlijk. Ja, want jullie hebben de muziek gekozen met de hele bende. En die komt eraan. De koffiemokken zijn ondertussen al toegekomen bij jullie, hè? Geloof ik. Die heb je al. Hè?
5: Ja. Ik heb as we speak eentje in mijn handen. Oh, ja. Heel mooie mokken.
0: Ja, ja, dan zijn nog chiquer en nog meer urban dan jullie ervoor waren.
1: Hip en trendy, hè?
0: Inderdaad. Geniet van jullie muziek. Dag Tim, fijne

0: Koffietanken met Sven en Anke.
1: Hallo Sven en Anke, ik ben Gwendoline van Pentalter Leuven en ik vraag graag het liedje aan Don't Stop Me Now van Queen, omdat we altijd binnen ons team een heel leuke vibe hebben en daarmee vraag ik graag dit liedje aan.
0: Dit is Joe. Koffietanken met Sven.

0: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
1: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Dit is Joe.
1: Hallo, dag Sven en Anke. Ik ben Antien. Ik werk als chef in de keuken van Penthotel. Ik heb gekozen voor het liedje Our House van Madness. Omdat we onze gasten graag een thuisgevoel geven.
2: Koffietanken met Sven en Anke.

0: Koffietanken met Sven en Anke.
1: Hey Sven en Anke, ik ben Elise en heb gekozen voor 9to5 van Dolly Parton, omdat het voor ons in de hotelsector uren natuurlijk net iets anders zijn en we vaak werken wanneer andere mensen vrij zijn. Gelukkig hebben we altijd muziek, zo

0: ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leidse winkels gewoon open.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Dit
2: is jou. Een hele goede morgen. We zijn bezig aan de laatste dagen van augustus en ik ga die vullen met muziek om van te genieten. Onder andere Berra, ABBA en Keen dit uur. Eerst het nieuws van 10 uur. Dit is Niels Rosa Peralta.
3: Goedemorgen. Er zijn 3 Belgen vermist in Nepal. De onderwijskoepels vragen meer tijd voor opleidingen en prins Gabriel wil paracommando worden. Een nieuwe update uit Nepal en Tibet, want Nepal bevestigt nu dat er nog 3 Belgen vermist zijn na de overstromingen daar. Buitenlandminister Prevot liet al weten dat ons land hen niet kon bereiken. De dodental ligt nu op net geen 180, zeker 1300 anderen zijn vermist. Er moet meer tijd vrijgemaakt worden voor bijscholingen in het onderwijs. Dat is een oproep van de 3 grote onderwijskoepels. Nu de pedagogische studiedagen verdwijnen komend schooljaar. Je hoort Bruno van Opbergen van Katholiek Onderwijs.
4: Je ziet dat er in onderwijs vandaag heel wat veranderingen gebeuren. Wij zetten onze schouders onder die veranderingen. Maar dan is het wel belangrijk om voldoende tijd te maken om leerkrachten te professionaliseren. Zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. En we maken ons wel wat zorgen over de toekomst van die professionalisering.
3: Hoe dat er praktisch dan moet uitzien is nog niet duidelijk. Dat willen de koepels samen uittekenen met bevoegd minister Zoual Demir. En prins Gabriel wil paracommando worden. Vanaf volgend schooljaar zal hij aan dat traject starten. Hij is daarmee het eerste lid van de koninklijke familie dat beroepsmilitair wordt. Je hoort onze royalty-expert Wim de Handschutter.
5: Dat is echt wel een primeur, want in het verleden konden leden van de koninklijke familie geen betalende job bij Defensie uitoefenen. Daarvoor is speciaal een wetswijziging moeten doorgevoerd worden. En Gabriel is de eerste die daar gebruik van kan maken, ook omdat hij die ambitie had om in het leger te blijven.
3: Maar eerst nog afstuderen, dat gebeurt deze namiddag aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel krijgt zijn diploma uit handen van zijn eigen vader. En dan nog het weer, nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig, vanaf dinsdag opnieuw droger.
2: Op dit moment zijn er nog 4 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Brussel een kwartier tussen Zemst en Machelen. A12 11 minuten tussen Stroombeek en Laken. Op de Brusselse binnenring 12 minuten erbij tussen de Expo en Koningslo. En op de Antwerpse ring richting Gent sta je 10 minuten nog in de file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
6: Dit is Joe.
7: Met Heidi van Tielen.

Band and Break van Keen. En de fans van Keen en Vinyl, die moeten vanavond zeker luisteren naar Stijn. Want Stijn geeft vinyls weg van Under the Iron Sea. Dat is een chique heruitgave van die plaat van Keen van 20 jaar geleden. Dus zeker luisteren naar Stijn vanaf 7 uur. Zelfs eigenlijk heb je geen platenspeler, dan nog is dat altijd wel fancy om in huis te hebben zo'n mooie vinyl. Dus die kan je vanavond winnen bij Stijn vanaf 7 uur. Berre, die komt eraan met Yesterday, Today, Tomorrow. Maar eerst gaan de rokjes weer zwieren voor de lambada.

Ja, en tomorrow, de laatste dag van de laatste vakantieweek van 2026. Kinderen die bezig zijn aan hun laatste campus of aan hun laatste uitslaapdagen. Dit weekend volgt er dan waarschijnlijk een soort van stormloop op schoenenwinkels en winkels die schoolgerief verkopen. Dat is ook classic. Maar laat Joe natuurlijk helpen om de rust in jouw gezin te laten terugkeren. Straks weer een nieuwe tip trouwens van mijn wegwijzer Céline van Uitsel, die gisteren heel veel mensen inspireerde met haar boekentip. En dat is natuurlijk ook wel sterk als iemand zegt van ik ben eigenlijk totaal geen lezer, maar dat is een boek dat ik in één trek heb uitgelezen en waarbij ik zelfs heb moeten wenen. Alle tips natuurlijk na te lezen in onze Joe-app of op joe.be. ABBA komt eraan met een zeer duidelijk noodsignaal, maar eerste vrouw met het mooiste, korte, pittige kapsel aller tijden.

0: Bee staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar...
1: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
3: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Hey, die van ons die lust en alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoopman!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat zijn een cape.
6: Hè. Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoopman!
11: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
12: Code Yellow!
13: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
14: Echt, een heel jaar!
13: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
16: Lotto is op zoek naar een maag.
17: Een maag?
16: Met een baksteen erin.
17: Ah, zo.
16: Om je droomwoning te bouwen.
17: Ik zie graag een strakke fermette.
16: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
17: Hoe dat?
18: C'est bon.
16: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
19: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
20: Dit is Joe.
21: Good times.
20: Great music.

ABBA en SOS doet mij denken aan dat noodnummer voor stormschade 1722 dat vandaag weer actief is, maar natuurlijk hopelijk niet te veel gebruikt moet worden. En het is bizar, hè, want ik ben hier in de gietende regen naar Joe gereden met de stoelverwarming op. Dan zou het vandaag nog zonnig en 30 graden worden en dan geven ze dus ook nog die storm vanavond. Niet aangenaam, maar verdwijnt natuurlijk in het niets bij die problemen daar op de grens tussen Nepal en Tibet. Als je die beelden hebt gezien, daar word je toch even heel erg stil van. Dan zijn we met z'n allen nog behoorlijk lucky te noemen.

0: Er komt een heel erg leuke Black Eyed Peas aan, maar het is 11:40, dus ook eens kijken onderweg. Er zijn nog 3 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Antwerpsring richting Nederland, 10 minuten in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Brusselse binnenring 7 erbij tussen Strombeek en Koningslo. En op de A12 richting Brussel 6 minuten in de file tussen Strombeek en Laken.
1: Dit is Joe
2: met Heidi van Tielen.

Het is een soort van echtelijke ruzie, maar dan in een catchy song en Shut Up van de Black Eyed Peas. Het leven van Céline Van Oijsel ziet er altijd perfect Instagram-proof uit. Hè? Als je ze volgt, haar appartement, haar kleren, haar kapsel, die handtassen, alles is mee met de trends en het ziet er zo goed uit. Dus ik ben wel eens benieuwd of ze die lijn ook helemaal doortrekt qua eten en qua drinken. Want het doet mij wat denken aan een van mijn favoriete uitdrukkingen, namelijk van een schoon tafel kun je niet eten. Zometeen haar restauranttip, die van Céline Van Oijsel, want zij is deze week mijn wegwijzer.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Smartfoto.be.
4: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
8: Dit is Joe.

0: Dat is voor die 30 graden die er nog aankomt vandaag. Er wordt toch gezegd, Kuma Gaulo en Pata Pata. De Wegwijzer. Céline van Uitsel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik volg jou al een tijdje op Instagram. Op basis daarvan weet ik dat jij verslaafd bent aan matcha's. Zo die groene, gezonde drankjes waarvan sommige mensen zeggen dat het naar gras smaakt. Maar het is wel
1: dat
0: heel...
1: Dat zijn de haters.
0: Dat zijn de haters. Jij bent een lover, hè?
1: Ja, als het goed gemaakt is, is het echt heel lekker. Maar ik begrijp het ook, als je dat verkeerd maakt, en dat is zo wel een heel ritueel dat je moet volgen, hoor. Dan trekt dat op niks. Maar ik weet hoe ik het moet maken.
0: Ah, oké. En je maakt het zelf dan ook soms?
1: Ja, bijna elke dag in de zomer. Als ik iets lekker vind, dan vind ik het heel lekker en dan eet of drink ik het ook elke dag.
0: Oké.
1: Tot ik het beu ben.
0: Oké, dus misschien nog een paar weken matcha's en dan schakelen we weer over op iets anders. Oké, dus dat is zo'n klein beetje... Je hebt al iets verteld over hoe dat je dan drinkt en een klein beetje eet, maar hoe sta jij zo culinair in het leven? En dan bedoel ik, wat voor een eter ben jij?
1: Een alleseter. En eten is een van mijn hobby's. Of uit eten gaan of nieuwe dingen testen vind ik zo leuk. Dat is zo'n manier... Je kunt, laat dat nu heel filosofisch klinken, maar eigenlijk kun je reizen aan de hand van eten. Je kunt zo'n verschillende culturen ontdekken en je hoeft daarvoor niet vliegtuig te pakken. Je kunt gewoon ergens in een restaurant gaan eten en die verschillende smaken, ik vind dat heel, heel, heel leuk. Dus er zullen misschien een paar dingen zijn die ik minder lekker vind, maar eigenlijk lust ik alles en probeer ik ook alles te eten.
0: Oké, geweldig. Ja, dan zijn er wel wat opties natuurlijk aan restaurants. Ja. Wat heb je gekozen als zo jouw favorietje?
1: Ik vind het moeilijk. Ik vind het heel moeilijk omdat ik graag verschillende dingen probeer. Maar onlangs, echt nog niet zo lang geleden, ben ik eindelijk eens gaan eten in het Metzee-café in Herentals. Mijn geboortestad, dus daar moet ik een beetje reclame voor maken. Dat is wel gekend hier en ik denk, als ik me niet vergis, dat die ook zo in de popgids staan of het een of het ander. In ieder geval, het is gekend omdat daar heel goed is. En ik was daar nog niet geweest, shame on me. Ik ben een paar weken geleden gegaan en het was de moeite. Heel lekker, dat is een Griekse keuken, dat heb ik misschien nog niet gezegd, maar een Griekse keuken. Heel veel verschillende tapa, heel gezellig ook, want je kunt daar gewoon met wat vriendinnen naartoe gaan. Je kiest van alles en nog wat uit, fijne prijzen. Heel gezellig om te zitten, dat heb ik al gezegd, maar daar bedoel ik ook mee dat je kunt gewoon komen zoals je zei. Je hoeft je niet op te tutten, dat mag, hè, maar dat is helemaal niet nodig. Uh-huh. Iedereen is daar vriendelijk, je bent welkom en je bent goed aan het eten en aan het drinken, want ze hebben ook goede cocktails.
0: Ja, ook belangrijk natuurlijk. Zeg, en zo dat concept van sharing, hè, zo sharing is caring, is dat ook wel jouw favoriete manier van gaan dineren?
1: Ja. Er zijn voorstanders en tegenstanders.
0: Ik weet het, is daarom dat ik het vraag, want er zijn mensen die daar inderdaad niet goed tegenkomen, die zo hun eten met hun leven beschermen. En dan heb je mensen die daar net echt van genieten, hè?
1: Ik geniet ervan. Ik ben ene keer eens een keer in groep gaan uit eten en er was iemand bij die dat concept niet snapte en dus één ding bestelde en daar alleen van had. Die is niet meer mogen meegaan. Oh. Die, je moet delen. En ja, je kunt gewoon bijbestellen. Ja. En wat ook fijn is, als er nu iets tussen zit dat je niet lekker vindt, ja, dan moet je dat niet opeten. Hè?
0: Nee, gewoon doorschuiven.
1: Dat zijn allemaal kleine hapjes. Ja, voilà.
0: Het Metzee-café in Herentals voor een gezellige avond met vrienden die wel kunnen sharen. Dat gaan we toevoegen op jouw lijstje als wegwijzer. Surfen naar joe.be, doorklikken naar die wegwijzer en dan vind je ook alle details daarvan. Céline, morgen de laatste keer. Heel graag tot dan. Hè?
1: Tot dan, hoor.
2: De Wegwijzer. Good times, great music.

0: 88 Pet Shop Boys en West End Girls. Vanochtend belde Sven en Anke nog met Jode Porter, vriend van de show, om hem te feliciteren, want die wordt vandaag 60 jaar, of zoals ze zelf zeiden, 2 keer 30. En dat wil zeggen dat hij van hetzelfde jaar is als de volgende artiest, die nog 60 moet worden in december. En ik denk dat hij voor het eerst in jaren wel nog eens zin heeft in een feestje. Dit is Marco Borsato en Rood.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv

0: verder opgelopen. Er is nu al sprake van zeker 177 doden en nog eens 1300 vermisten. Nepal heeft ook officieel bevestigd dat er onder de bijna 650 vermiste toeristen ook 3 Belgen zitten. Er moet meer tijd vrijgemaakt worden voor bijscholingen in het onderwijs. Dat is een oproep van 3 grote onderwijskoepels. Nu de pedagogische studiedagen verdwijnen komend schooljaar. Je hoort Bruno van Opbergen van Katholiek Onderwijs.
1: Je ziet dat er in onderwijs vandaag heel wat veranderingen gebeuren. Wij zetten onze schouders onder die veranderingen. Maar dan is het wel belangrijk om voldoende tijd te maken om leerkrachten te professionaliseren. Zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. En we maken ons wel wat zorgen over de toekomst van die professionalisering.
0: Hoe dat er dan praktisch moet uitzien is nog niet duidelijk. Dat willen de koepels bekijken met bevoegd minister Zoual Demir. En in Griekenland zijn dit jaar al zeker 232 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de gezondheidsdienst daar. Die cijfers zijn in 2 weken tijd meer dan verdubbeld. 19 mensen zijn er ook aan gestorven. Intussen zit het West-Nijl-virus al in 12 Europese landen. In ons land zijn er voorlopig nog geen besmettingen vastgesteld. En dan nog het weer. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig. Vanaf dinsdag opnieuw droger.
2: 1 file staat er op dit moment op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten daar in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
3: Dit is Joe.
4: Met Heidi van Tielen.

Ik heb zelf de maxi-single er nog van. Bob van Hensen lijkt nergens over te gaan, maar de song zit wel vol levenslessen over het leven en vriendschap. En trouwens een boodschap die de drie broers nog altijd verspreiden. We gaan eens gaan kijken online. Ze zijn deze maand nog een nieuwe tournee gestart. Gaan daar de komende maanden Amerika mee rond. België staat jammer genoeg niet op de planning. Is ook al een paar jaar geleden. Maar ze zijn en blijven natuurlijk altijd welkom. Vooral voor vrouwen van mijn generatie is dat toch wel een vorm van jeugdsentiment. Olivia Dean die komt eraan met So Easy na deze hele leuke. Dit is Tavares bij Joe.

Ze voorspelde het zelf al heel gemakkelijk om weg te zot van haar te zijn. En dat is natuurlijk ook wat er gebeurd is het afgelopen jaar bij Olivia Dean. Everybody loves her. En dan mag je je nu al mentaal wat gaan voorbereiden, want we gaan zo meteen over kop met In de Stemming.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.
3: Mannekes, die zijn augustus, hè?
4: Ja, ja, dat weten we.
3: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
5: Ja, ja, dat weten we.
3: En om ons huisje wat op te frissen.
4: Ja, ja, schilderen en zo.
3: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
5: Wat blieft, dat wisten we niet.
3: Dat weet het nu.
5: Naar Gamma.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
8: Oh, ons cv-fotoboeketten.
9: Mag ik eens kijken?
8: Wauw. Oh, weet je dit nog?
9: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
10: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
11: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
12: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
13: Oh, het is weer zover.
14: Alex?
13: Terug naar die lange meetings.
14: Je staat op mute, Alex.
13: Terug naar die eindeloze lessen.
15: Aandacht, alsjeblieft.
13: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
16: Good times.
17: Great music.
16: Dit is Joe.

volgzame tip is wel die van The Calling en Wherever You Will Go. In de stemming. Maandag zenden Sven en Anke live uit vanuit Plopsaland, de Pannen. En morgen kan je daarvoor voor de allerlaatste dag tickets winnen tijdens hun ochtendshow. Maar zelfs dan lukt het niet om die tickets voor maandag, dus die laatste vakantiedag, te winnen. Loont het toch nog meer dan de moeite om te luisteren naar Sven en Anke. Want ze geven maandag ook nog 3 grote verblijven weg in Plopsaland. Dus het zijn dan eigenlijk mini-reisjes naar Plopsa voor het gezin. In onder andere Plopsaland Village en het prachtige hotel daar. Daarom vandaag in de stemming 2 prettige pretparksongs. Het is te zeggen, je kan ze daaraan linken. Je moet wel een klein beetje je verbeelding gebruiken. Maar ik moest zelf meteen denken aan deze mooie single.

Hij bedoelt misschien niet Hey Did It Right, maar het is wel een hele mooie single van Danny Vera, liever die rollercoaster. Maar wat is er nog typisch aan naar een pretpark gaan? Dat is dat je in dingen kruipt die ronddraaien, die vreemde bewegingen maken, over kop gaan of je een soort van krachten laten voelen die jouw lijf niet gewoon zijn. Dus je kan ook stemmen op deze Guilty Pleasure. Lang geleden dat ik deze nog heb gehoord. Dat was een Nederlandse zangeres, Vanessa, en Upside Down. Twee compleet verschillende songs bij in de stemming. Zo gaat dat, maar wel naar aanleiding van hetzelfde thema. En je kan dus vanaf nu in onze Joe-app beslissen voor welke song jij het meest in de stemming bent. Is dat meer wat gevoelige muziek of wat zotte muziek? Dat is de keuze vandaag in die Joe.

0: is bijna 11:30 geworden. 3 problemen onderweg waar je 5 of meer minuten verliest. Antwerpstelling richting Gent. 7 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland ook 7 erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En op de A12 richting Antwerpen 5 minuten extra ter hoogte van Aartselaar.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Khaled en Aisha, een liedje dat mij zelf altijd doet denken aan een van mijn beste vriendinnen die in de jaren 90 een kleine schildpad uit Marokko had meegespokkeld naar België. Ik weet het, dat mocht niet, maar het waren toen wat andere tijden. En die had ze de naam Aisha gegeven. Een aantal jaren later bleek dan wel dat Aisha een manneke was, maar uiteindelijk is dat ook maar een detail bij een schildpad. Naar aanleiding van Sven en Anke die maandag live uitzenden vanuit Plopsaland en waarvoor je dus morgen nog ook tickets kan winnen, de laatste dag. En in de stemming vandaag met wat ik zelf noem prettige pretparkplaten. Twee Nederlanders ook toevallig, namelijk Danny Vera en zijn Rollercoaster en Upside Down and Dizzy Does It Make Me van Vanessa. Op dit moment staat Danny Vera aan de leiding met 57% van de stemmen. Maar gisteren is gebleken dat zo'n kleine voorsprong niet altijd voldoende is. Je kan nog 5 minuten lang stemmen in de Joe-app. De winnaar

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Wel, je hebt geen gaatjes.
4: Waar?
3: Nee, geen maar. Wat blieft?
0: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Oh, dat is hier zo stil binnen.
6: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
7: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
8: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
10: Good times. Great music.
11: Dit is Joe.

0: In de Stemming.
1: Twee compleet verschillende songs bij In de Stemming vandaag. Jij kon de afgelopen minuten mee bepalen of we voor Danny Vera zouden gaan en zijn Rollercoaster of voor Vanessa en Upside Down. En jullie zijn Vanessa duidelijk niet vergeten. Kathleen uit Sint-Laurens stuurt via de Joe-app. Oh, Vanessa, wat een jeugdplezier was dat. Ik was daar echt zot van in de jaren 80. En Mark uit Sinai die stuurde ook, ben ik nu mis? Of had die Vanessa twee hele grote talenten? Ik weet wat je bedoelt, Mark. Ze zat inderdaad zowat in dat rondborstige groepje waarin ook Samantha Fox en Sabrina zaten. Dat was een beetje die stijl ook van de jaren 80. Maar die talenten volstonden toch jammer genoeg niet om deze In de Stemming te winnen. Danny Vera die haalt het met 60% van de stemmen. Geniet dus zonder moddig te worden van zijn rollercoaster. Ik blijf wel bij Terugzakken.

levensadvies van Bob Marley. Toch iemand om wat voorzichtig mee te zijn, om daar levensadvies van aan te nemen. Misschien is het dan toch wat veiliger om te luisteren naar je eigen mama. Die weet of wist het vaak het allerbest. En dat weet ook Meteor.

Tina Turner op haar best. What's Love Got To Do With It? U2 bestaat ondertussen al 50 jaar en ze waren natuurlijk immens populair, vooral in de jaren 80 met al die rocksongs. Maar begin jaren 90 hebben ze ook wat geëxperimenteerd met hun sound. En Bono noemde dit ooit in een interview hun meest funky liedje ooit. Uit begin van de jaren 90, Mysterious Ways van U2.

0: je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Krevel.
1: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
2: Krevel, leef beter.
3: Hallo, Kevin van

0: drie Belgen. Ja, en intussen heeft ook de Dalai Lama zijn medeleven betuigd. Dat is de spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten. Hij zegt dat hij zal bidden voor alle slachtoffers en meeleeft met de nabestaanden. Het KMI waarschuwt voor onweer deze namiddag en vanavond. Vanaf 5 uur geldt daarom code geel voor onweer. Je hoort weerman David Tenau.
1: Ik denk vooral tussen 18 en 22 of 23 uur, dan komt een tweede golf vanuit Frankrijk. En dat kan op sommige plaatsen inderdaad wateroverlast opleveren, bliksemschade, hagel en rukwinden, zware rukwinden. Dat zal niet overal even erg zijn.
0: Het nummer 1722 is ook actief, daar kan je naar bellen voor stormschade. Voor noodsituaties bel je gewoon naar 112. En de rechtbank van Gent heeft straffen uitgesproken voor een bende Chinese mensensmokkelaars. De kopstukken, zo'n 33 mensen in totaal, zijn vandaag veroordeeld tot celstraffen tot 7 jaar en geldboetes die oplopen tot een paar miljoen voor mensenhandel en bendevorming. 4 van hen zijn ook schuldig bevonden aan mensenhandel met de dood tot gevolg, omdat een prostituee werd gedood door een klant. En tijdens de eerste helft van dit jaar vonden al 6.300 huisdieren een nieuw baasje via adopterendier.be. Dat laat bevoegd minister Weitz weten. Op die website kunnen alle asielen in Vlaanderen hun dieren aanbieden. Katten en honden die blijven de populairste dieren met 3.700 geadopteerde katten en zo'n 1.300 honden. En er nog het weer, nu nog droog, met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser wel, tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig, vanaf dinsdag opnieuw droger.
2: 4 files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent. 11 erbij tussen Berchem en Antwerpen Centrum. Komt door een defect voertuig. Richting Nederlands verlies je 8 minuten tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen West. A12 richting Antwerpen. 5 erbij ter hoogte van Aartselaar. En op de Brusselse binnenring ook 5 minuten in file tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Komt daar door een ongeval.
3: Dit is Joe.
4: Met Heidi van Tielen.

The rain, ja, en ook de wind en de bliksem en de hagel op sommige plaatsen. Dat zei DVT nou daarnet in het nieuws. Altijd een beetje afwachten hoe dat uiteraard daar bij jou thuis. Maar ik zou zeggen, mocht dat nog niet gebeurd zijn, zet rap alles vast of binnen van de tuin of het terras.

Een paar weken geleden was de hype real. Hè. De zonsverduistering was een van de hoogtepunten van de zomer van 2026. Stormloop op die brilletjes, extra nieuwsuitzendingen. Vandaag leeft het veel minder. Er komt nogthans vannacht een maansverduistering aan, die ook wel echt de moeite zou zijn. De zon heeft daar op dit moment dan dus niks mee te maken bij zo'n maansverduistering. Ik heb het moeten opzoeken, hoor, want ik vertel het nu, maar ik kan er eigenlijk ook allemaal niet zo goed aan uit. Het is dan de aarde die een schaduw werpt op de maan en dat kan dan voor een mooie rode gloed zorgen. En het zou dan ook 2 jaar nog eens duren voor je weer zoiets kan aanschouwen dat daarop lijkt. Het goede nieuws, je hebt geen eclipsbril nodig voor maansverduistering. Het minder goede nieuws, wel discipline. De verduistering die begint namelijk om 3:23 komende nacht. En het hoogtepunt, dat wil je niet missen, dat is er om 6:15 morgenochtend. Dus wie weet, verrast dat ook nog wel morgenochtend. 10

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Nu, om een bot te doen op dit huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
2: Nee.
3: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht
4: je
2: eigenlijk, ja.
4: Droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
5: Voor die...
6: Goedemorgen allemaal.
5: Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
7: Goedenavond.
5: Waarbij je de dag wil verteren door te...
8: Dansen op deze toppers.
5: Voor wie non-stop info zoekt.
9: En nieuwsgierig is ook.
5: En voor zij die liever even...
10: Alles willen vergeten.
5: Met non-stop muziek.
9: Blijf luisteren, hè.
5: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
11: Code Yellow!
12: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
13: Wat? 3?
12: Yep, info op telenet.be.
14: Mammekes! Bombie! Het is eind augustus, hè?
15: Ja, dat weten we.
14: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
15: Ja, dat weten we.
14: En om ons huisje wat op te frissen.
15: Ja, schilderen en zo.
14: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
15: Wat blief?
14: Dat wisten we niet. Dat weet het nu.
15: Naar Gamma!
16: Hoe maak je het?
17: Samen met Gamma.
16: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Gamma, jouw verfexpert.
18: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
19: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
17: Dovi keuken.
18: Wij maken uw keuken in België.
5: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
5: Schatje, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
5: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
19: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
8: Een receptje met vis.
9: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
8: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
14: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
18: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
18: Ik mute super dringend, doet die deur open.
1: Bruno.
20: Mobile Vikings.
21: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Ik denk dat het zo wat de enige Cindy moet zijn die je schrijft met eerst een Y en dan een I. Bij de meeste Cindy's is dat omgedraaid natuurlijk. Al willen die ook zeker wel hun portie fun hebben, daar twijfel ik niet aan. Soul Asylum nu bij Joe.

0: Ik ga zo meteen de zon weer voor jou doen schijnen. En ik roep daar voor Alvaro Soler in. Die jongen heeft wat ervaring. Het is ondertussen 1:30 geworden. Een paar problemen waar je meer dan 5 minuten verliest. De Brusselse binnenring 10 erbij tussen Groot-Bijgaarde en Jette komt door een ongeval. Op de buitenring 6 erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de Antwerpse ring richting Nederland sta je 10 minuten in de file tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En richting Gent is dat 7 erbij tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En op de E34 richting Antwerpen 8 minuten daar file rijden tussen Melzele en Sint-Annalinkeroever.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Voor mij is na vanavond de zomer echt voorbij, want dan is er de laatste aflevering van B&B Zoekt Lief op VTM. Sven en Anke die belde vanochtend met presentatrice Anne Lemmes en zij reageerde vanochtend op de kritiek die er de afgelopen weken is geweest op dat programma in verband met het nogal creatief monteren. Ik laat het zo meteen nog eens horen.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Smartfoto.be.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
2: Oh, het is weer zover.
6: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
8: Het nieuwe schooljaar begint!
9: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
10: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
8: Oh my.
10: Lidl, dat kan tellen.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
12: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Vanavond kan je op VTM kijken naar de allerlaatste aflevering van dit seizoen. B&B zoekt lief. Dat is dus ook meteen de ontknoping. En dan kom je dus ook te weten wie heeft gekozen. En of die koppels vandaag ook nog samen zijn. Want dat programma is natuurlijk al maanden geleden opgenomen. Ik heb er al vaker op radio over verteld. Ik was een enorme fan van het programma. Een soort van fastfood. Qua TV, dat snackt lekker weg. Niet te veel nadenken. Een beetje lachen soms. En ook een beetje stiekem denken. Jezus, wat hebben ze daar binnen gesmeten? Maar uiteindelijk zijn dat allemaal wel toffe mensen die je daar zo wat beter hebt leren kennen. Nu, de afgelopen weken kwam er wel wat kritiek op dat programma, vooral over hoe dat gemonteerd werd met al die ongemakkelijke stiltes. Anne Lemmens zei daarover dit vanmorgen bij Sven en Anke.
1: Tuurlijk is dat gemonteerd, want elk televisieprogramma dat je op tv ziet, is gemonteerd.
2: Tuurlijk.
1: En alles wat je ziet, is ook gebeurd. Wij verzinnen niks, wij maken niks.
2: Ja, ja.
1: Wat er gefilmd is, wordt gemonteerd. Ik heb ook ergens gelezen dat er iemand zei, ja, ik kreeg een oortje in en moest dan doen wat de regisseur mij zei. Oh. Dat bestaat niet, wij geven geen oortjes. Het enige wat dat er gebeurt is achteraf in de montagecel worden er hele leuke muziekjes opgezet. Wordt er dus een stilte net iets langer gemonteerd en that's it.
0: Ja, dat is er dus gebeurd de afgelopen weken op tv, op VTM. En vanavond kent dat dus zijn hoogtepunt, zijn eindpunt. En ik kan jou in vertrouwen vertellen, nog niet te veel doorvertellen, maar het is echt waar, dat er vanavond in dat programma nog een enorme plot twist gaat gebeuren. Als je dat programma hebt gevolgd, dan ga je van je stoel vallen. Echt waar, ik garandeer het je. Zeker kijken dus.

de summer die zit er bijna op, maar de donderdagmiddag die is eigenlijk nog maar net begonnen. En daar ga je verder van kunnen genieten met de hits van Schmidt. Ik heb nog de rustige versie van Dancing on My Own. Nou, fun met

0: Penny staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Goedemiddag en welkom. Ben je klaar voor een fijne donderdag? Ik mag zo meteen starten met een van de leading hits uit de jaren 80 op naam van de Police. Maar eerst het nieuws. Het is 1 uur. Niels Rossa Peralta.
2: Goedemiddag. Fietsers voelen zich vaak onveilig. De dodentol in Nepal blijft oplopen en het KMI waarschuwt voor onweer. Fietsers voelen zich vaak onveilig. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. In meer dan de helft van de gevallen gaat het over auto's die te snel voorbij rijden, waardoor we ons dus onveilig voelen. Je hoort Werner de Dobbeleer van de Stichting Verkeerskunde.
3: Het zijn niet alleen de auto's die voor problemen zorgen, ook andere fietsers kunnen het onveiligheidsgevoel van fietsers verhogen. Ongeveer 40% van de fietsers zegt dat ze zich geregeld onveilig voelen omdat andere fietsers onvoldoende afstand houden of hen te snel of onverwacht inhalen.
2: Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar vraagt de Stichting Verkeerskunde dus om extra voorzichtig te zijn onderweg. Ja, want de fiets blijft een populair vervoersmiddel van en naar school. Zo'n 28% ge-

0: Ik denk vooral tussen 18 en 22 of 23 uur. Dan komt een tweede golf vanuit Frankrijk. En dat kan op sommige plaatsen inderdaad wateroverlast opleveren. Bliksemschade, hagel en rukwinden, zware rukwinden. Dat zal niet overal even erg zijn.
1: Het nummer 1722 is ook geactiveerd. Daar kan je naar bellen voor stormschade. Voor noodsituaties bel je gewoon naar 112. En de rechtbank van Gent heeft straffen uitgesproken voor een bende Chinese mensensmokkelaars. De kopstukken, zo'n 33 mensen zijn dat, zijn vandaag veroordeeld tot celstraffen tot 7 jaar en geldboetes die oplopen tot een paar miljoen voor mensenhandel en bendevorming. 4 van hen zijn ook schuldig bevonden aan mensenhandel met de dood tot gevolg, omdat een prostituee werd gedood door een klant. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig, vanaf dinsdag opnieuw droger.
2: Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 13. Op de Brusselse ring, op de binnenring, een ongeval gebeurd. Tussen de Astridlaan en Jette 11 minuten.

Moves Like Jagger, Maroon 5 en Christina Aguilera. Aan het begin van de hits van Schmitz op deze donderdag. We zijn vertrokken voor een fijne middag met straks de Zen. Er is ook de Schatkamer. Vandaag in het jaar 1991 verscheen er een grunge monument. Ten. Plaat van Pearl Jam. En die leggen we straks even onder de microscoop. En Klo Klo die heeft wat last van de benauwdheid. Goedemiddag.

0: tijdreis naar 1998, Alanis Morissette. Ik heb haar ooit ontmoet, heel kort. Maar het was wel spannend eigenlijk, het was een soort korte audiëntie. En het aanschuiven voor de audiëntie duurde langer dan de ontmoeting zelf. Maar dus, ik voelde me toen een beetje als een kleine die naar Sinterklaas mag. Ik werd niet in de zak gestoken of zo. Ik kwam terecht in haar loge, vol met geurkaarsen, wierookstokken en een vrouw met een groot charisma. Dat kon ik voelen in elke vezel. Thank you. Straks bij Joe, Alex Warren, Passenger en ook Philip Bailey en Phil Collins. En daarmee gaan we naar de 80's, na dit.
1: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
5: Ah ja?
4: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
5: Hé, maar die lust die ook, hè?
4: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Met een Buzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
7: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
8: Oh, schat, kijk, die afwerking.
9: Oh, en dat is hier zo stil.
8: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
9: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
8: Oh.
7: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
8: Oh.
7: Zegt.
10: Oh, Quadro.
1: Krevel.
11: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
1: Krevel. Leef beter.
12: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
13: Good times.
14: Great music.
13: Dit is Joe.

weet, voor Alex Warren, altijd meezingbaar. En Passenger, de hits van Schmitz, we gaan naar de 80's. En bij de eerste seconde voel je het al. Phil Collins gaat het allerbeste geven. Hij kreeg ook de hulp van Philip Bailey van Earth, Wind & Fire. De relatiestatus was niet complicated. Het was

fruit van de jaren 80, hè, dit. Philip Bailey, Phil Collins, Easy Lover. Straks bij Joe Coldplay en ook een van de jaren 90 hits van Janet Jackson. En nu een overzicht van de verkeersproblemen. Er staan 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste op de binnenring in Brussel. Tussen Neerpede en Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan, 24 minuten. Op de Antwerpse ring in de richting van Gent, een ongeval gebeurd. Tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan, 22 minuten. Richting Nederland, tussen Antwerpen-Centrum en Deurne, 12 minuten. En ook 12 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Tot slot in de richting van Antwerpen op de E17. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West nog 10 minuten.

Zo dadelijk om 14:15 is er de Zen van Schmitz, het rustpunt in de middag. Ik draai dan altijd twee platen om te chillen, ideaal om even de lunch te laten verteren. Maar als je zegt, maar nee, ik wil niet in slaap gewicht worden. Ik heb ook goed nieuws, want na de Zen duw ik iets harder op het gaspedaal en dan geef ik twee uptempo platen die je helemaal in het rood zetten, zeg maar. Dus blijf gewoon luisteren en geniet van Coldplay, My Universe en deze heet van Sydney Youngblood. Everybody.

0: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt, 35% korting op verse kipfilet.
3: 35% op kipfilet. Yes, kipmelpelmoes deze week.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. Eén podium, één festival. 6 dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiosityfestival.be.
10: Dit is Joe.

낮은 별 내우주와 너 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔

0: 21 met BTS en Coldplay uiteraard. My Universe, het is 2:15.
1: De Zen van Schmidt.
0: Dat moment van de dag dat je met onze toelating even kan chillen. Ik voorzie twee platen om helemaal tot rust te komen. Straks Axelle Red, een van haar grote hits. Maar beginnen doen we met Crowded House. Geniet ervan.

0: En ik hoop dat je helemaal tot rust bent gekomen, toch even dan. Dat was de Zen van Schmitz met Axel Red en El Danse Seule. We begonnen met Crowded House. En na de Zen duwen we iets harder op het gaspedaal. Wesley heeft dat ook goed begrepen.
1: Hey, karaoke! Gassen geven!
0: Oké. Straks met Bachman Turner Overdrive. Net voor het nieuws. You ain't seen nothing yet. En nu een dansvloerbom van bij ons. Het is Let's Go.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpaks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Dit is jou.
4: Deze artiesten maken je donderdagmiddag nog beter. Dua Lipa, maar ook Hathaway, Stella Leftly en Dire Straits. En de Schatkamer straks met Pearl Jam. Goedemiddag, het is 2:00. Nieuws krijg je van Niels Rossa-Peralta.
5: Goedemiddag. Fietsers voelen zich vaak onveilig. Jongeren nemen vooral de bus of de trein naar school. En David Goffin stopt na de European Open. Fietsers voelen zich vaak onveilig. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. In meer dan de helft van de gevallen gaat het over auto's die te snel voorbij rijden. Je hoort Werner de Dobbeleer van de Stichting Verkeerskunde.
6: Het zijn niet alleen de auto's die voor problemen zorgen. Ook andere fietsers kunnen het onveiligheidsgevoel van fietsers verhogen. Ongeveer 40% van de fietsers zegt dat ze zich geregeld onveilig voelen omdat andere fietsers onvoldoende afstand houden of hen te snel of onverwacht inhalen.
5: Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar vraagt de Stichting Verkeerskunde om extra voorzichtig te zijn onderweg. Want de fiets blijft een populair vervoersmiddel van en naar school. Zo'n 28% geeft aan zich op die manier te verplaatsen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische Statistiekbureau. Het openbaar vervoer blijft wel het populairste met 46%. 16% gebruikt de auto en 10% gaat te voet. Er zijn wel grote verschillen per regio. In Vlaanderen bijvoorbeeld is de fiets erg populair, in Brussel het openbaar vervoer. En sporttennisser David Goffin stopt ermee na de European Open in oktober in Brussel. Goffin is 35 en kondigde eerder al aan dat hij zou stoppen met tennissen. De laatste jaren sukkelt hij met veel blessures. Op de European Open in Brussel wil hij zijn racket definitief aan de haak hangen voor eigen publiek.

0: Dire Straits. Ik vertrouw het algoritme van Instagram totaal niet meer, vrienden. Ik zag gisteren in mijn Instagram-stories zo'n raar filmpje verschijnen, waarvan ik meteen dacht, ja, dit is AI. Maar weet je wel, dus ik zag een filmpje met een hoog gebouw, met allemaal terrassen. En op zo'n terras zat er een vent in een opblaasbaar zwembad, zo'n Intex, weet je wel, zo'n... Maar dat was een beetje geprakt op dat kleine terras, vol met water. En die vent die was aan het aperitief, het zag er heel gezellig uit. Maar dan gebeurde het natuurlijk. Er kwam wat deining en hij viel met zijn Intex en al, en al het water helemaal naar beneden. Ik dacht van, wat is dat allemaal? Het probleem is, een beetje later, opnieuw een filmpje van een andere vent die naar beneden viel. Kijk, ik kan niet meer volgen.
1: Dit is Nieuw bij Joe.

0: 1993, Hathaway. Bon Jovi staat klaar, die laten je rocken op Living on a Prayer. En ook Dua Lipa brengt je helemaal in beweging, zometeen.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoop, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat zijn een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
6: Nee, geen maar.
2: Echt?
5: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Mannekes! Bombeet! Die zijn toch augustus, hè?
8: Ja, ja, dat weten we.
7: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
9: Ja, ja, dat weten we.
7: En om ons huisje wat op te frissen.
8: Ja, ja, schilderen en zo.
7: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
9: Wat blieft,
7: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
9: Naar Gamma!
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
8: Help, het nieuwe schooljaar begint.
12: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
8: Oh, my.
12: Lidl, dat kan tellen.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
1: Oh, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus de contata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.
13: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
13: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Oh.
14: Dat is hier zo stil binnen.
15: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
16: Quadro. Go yellow!
15: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
2: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
15: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
17: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Altijd verfrissend, hè? Dua Lipa met de hit van 7 jaar geleden, Don't Start Now. Straks om 3:15 de Schatkamer met daarin Pearl Jam. Die hadden begin jaren 90 grote hits, maar hun beste nummer weigerden ze als single uit te brengen. Waarom Black dan toch een klassieker werd, hoor je straks.

Zometeen met Joe, David Guetta, Terry Swims en Tones and I. En ook Mika. En nu een overzicht van de verkeersproblemen. Er staan op dit moment 8 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De Antwerpse ring in de richting van Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Lekerellenlaan, 33 minuten. Daar heeft een vrachtwagen slachtafval verloren. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem, ook hinder 17 minuten. En vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 13 minuten. Richting Antwerpen D313, een half uur tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk 11 minuten. E34 vanaf Melsele tot Sint-Anna-Linkeroever ook 11 minuten. En op de E17 van Haasdonk tot Antwerpen-West 10 minuten. En voorlopig de laatste in de richting van Brussel op de E40 16 minuten. Tussen Afrigem en Groot-Bijga.

0: Steve Winwood, een van zijn toppers uit de 80's, deze High Love. Op 27 augustus van het jaar 91 gebeurde iets bijzonders. Pearl Jam zette toen hun album 10 op de wereld. Het verhaal hoor je zo meteen in de schatkamer.
1: Hallo, Kevin hier van Prikketik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog maar verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikketik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvelvuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
5: Kies je voor...
6: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor...
6: De meest foute ethisch hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
7: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
11: Lotto is op zoek naar een maag.
12: Een maag?
11: Met een baksteen erin.
12: Ah, zo.
11: Om je droomwoning te bouwen.
12: Ik zie graag een strakke fermette.
11: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
12: Hoe dan?
13: C'est si bon.
11: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.

0: naar Teddy Swims en Tones and I and Gone, Gone, Gone.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: En welkom in de schatkamer, tot aan de nok gevuld met topplaten en verhalen uit de muziekgeschiedenis. Ik neem je mee naar 27 augustus van het jaar 91. Die dag wordt er grunge-geschiedenis geschreven. Pearl Jam zet namelijk 10 op de wereld, hun album. Er volgen ook grote singles zoals Alive en Jeremy. Maar het strafste nummer op die plaat, Black. En dat wordt nooit een single hit. Platenfirma Epic Records ruikt wel geld en zegt, maak er een single van. Maar de band zegt gewoon nee. En waarom zeiden ze nee? Omdat het nummer voor hen te persoonlijk was om er een marketingmachine op te zetten. Black gaat namelijk over liefdesverdriet en een relatie die stuk loopt. En Pearl Jam vond, ja, daar maak je geen videoclip van, geen korte radio-edit en geen verkoopcampagne. Maar dan wordt het mooi. Radiozenders in Amerika beginnen de albumtrack toch te draaien. Gewoon van de cd. Geen videoclip, geen single edit. Eddie Vedder, de zanger, belt zelfs even om rond te vragen of er dan toch niet stiekem een single achter zijn rug is uitgebracht. Antwoord is nee, Eddie, we vinden het gewoon een goed nummer. Black werd dus geen single hit op papier, maar wel een klassieker in het echt. Het nummer dat je dus niet mocht promoten, bleek het nummer dat zichzelf promoten. En dat is misschien wel de mooiste wraak op de hitmachine. Een nummer dat altijd onder je huid kruipt ook. Vorig jaar de nummer 134 in onze top 2000. Pearl Jam.
1: De schatkamer van Schmidt.

gitaar huilen en het zwarte gat longt. Maar wat een plaat, schoonste plaat volgens velen. Vandaag in de schatkamer van Smit het schone verhaal achter Black van Pearl Jam. Nog even een korte shout-out naar Beverly die zegt: oh, Karel, ik ben op mijn bestemming aangekomen, maar ik blijf gewoon lekker in de auto zitten om hem helemaal uit te luisteren. Ik hoop dat je dit ook nog hoort, Beverly. Dankjewel. Dit is Michael Cimbello bij Joe en Maniac.

0: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Knipper eens twee keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
2: Ik laat je graag bewegen op Daft Punk en One More Time. Maar we zorgen ook voor kippenvel. Allee, de Goo Goo Dolls gaan dat doen. En ook ABBA, zo meteen. Goedemiddag, het is 3 uur geworden. Het nieuws krijg je van Emiel Wallais.
3: Goedemiddag, een zware avondspits op de Antwerpse ring. Veel interesse voor de staatsbonds en veel hittedoden in Duitsland. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor een zware avondspits op de Antwerpse ring richting Gent. Komt door een aantal incidenten, waaronder één met een vrachtwagen. Stefan Seikens.
4: Op de R1 richting Gent heeft een vrachtwagen zijn lading verloren, een lading slachtafval. De brandweer is ter plaatse, de civiele bescherming is ondertussen ook ter plaatse. Er is momenteel ook 1 rijstrook vrij van de 4. En de civiele bescherming is begonnen met het opruimen van het afval.
3: Maar dat kan wel nog een tijd duren. Als je langs Antwerpen moet, rij je best om via Brussel. Er is veel interesse voor de nieuwe staatsbonds. Op de eerste dag gisteren werd al voor zo'n 193 miljoen euro ingeschreven. Dus 4 keer meer dan bij de vorige staatsbonds in juni. De nieuwe staatsbonds worden op 4 september uitgeschreven. Het gaat om 1 op 1 jaar en op 1 op 10 jaar tijd. Goed voor een rendement van 1,92 of 2,59%. En in Duitsland zijn dit jaar al meer dan 15.800 doden gevallen door de hitte. 9.600 mensen stierven door de extreme hitte eind juni. 4.000 mensen stierven in augustus, dat blijkt uit onderzoek van Volksgezondheid daar. Het gaat om het hoogste sterftecijfer in 10 jaar. Mogelijk ligt het aantal zelfs nog hoger. Vooral oudere mensen en vrouwen kwamen om het leven. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig. Vanaf dinsdag opnieuw droger.
2: 7 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring, zoals je al hoorde in het nieuws. Inderdaad, het ongeval met de vrachtwagen richting Gent.

De single Dancing Queen viert deze zomer de 50ste verjaardag. En dat is eigenlijk straf, want het wordt ook nog altijd gedraaid. En ik weet nu al, ik heb een grote glazen bol. In 2030 zullen ze de 50ste verjaardag vinden van The Winner Takes It All. En ook dan zal ABBA vol een bak gedraaid worden. Daar sta ik ook persoonlijk garant voor eigenlijk. De Goo Goo Dolls bij Joe Iris.

0: kom uit de film The City of Angels, Iris and the Goo Goo Dolls.
1: Swipe of like?
0: Je kent het principe, 5 platen die echt alle kanten kunnen uitgaan en 1 keuze. En dan nog een herexamen voor de 4 afvallers. Ik zoek iemand die de keuze kan maken vandaag. Je kan je nu kandidaat stellen, dat doe je zoals altijd, door een bericht te sturen in de app van Joe. En je stuurt vandaag, ik zal dat eens doen. Dus je stuurt, ik zal dat eens doen. En dan bel ik je zo meteen op.

0: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Een receptje met vis?
5: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
7: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Dit is Joe.

0: Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye.
1: Swipe of like?
0: Ik heb Sandy van Petegem in Antwerpen opgebeld, want die wil eens heel graag swipen en liken. Hey Sandy, goedemiddag en welkom.
2: Goedemiddag.
0: Je bent momenteel in de pauze, want je bent aan het poetsen in een dakappartement. Dat is...
2: Yes, klopt.
0: Het zijn warme temperaturen om te poetsen vandaag, denk ik, en om te werken.
2: Ja, het is hier 27 graden.
0: Oh, la. Oké, we gaan voor wat verkoeling zorgen. Je bent dan wel volop aan het werk. Heb je ook wat vakantie gehad of komt er nog wat aan? Of?
2: Ik heb vakantie gehad in de zomer, in juli. En wij zijn naar de Belgische kust geweest.
0: Ah, cool.
2: Op bezoek geweest bij Joe.
0: Oh, maar echt? Op Joe Paradise Beach, eerlijk. Wat vond je ervan?
2: Yes.
0: Wat vond je? Eerlijk, hè?
2: Echt wel heel tof.
0: Echt? Oh, wel dankjewel,
2: heel tof.
0: Dankjewel. Dat is mooi om te horen. Heb je ook zo'n bubble waffle gegeten of dingen meegemaakt?
2: Nee, een ijsje.
0: Ah, een ijsje. Ja, keuze genoeg. We zijn nu al aan het aftellen naar volgend jaar, Sandy. En dat zorgt ook voor verkoeling, die ijsjes. Ik hoop dat de swipe of like ook wat verkoeling brengt. We beginnen altijd met een duel. Kandidaat 1 en 2, en dan mag je er één van kiezen. En die mag je ook nog altijd omruilen. Je weet hoe het werkt hier gaan.
3: Oké, ready?
2: Ja.
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
4: De Marie-Louise danst op.
0: Bij 27 graden kan je kiezen voor de Marie-Louise van Bart Kael. Of
1: kandidaat 2.
5: Never mind.
0: Adele en Someone Like You. Jij bent de baas. Wat gaan we doen?
2: Adele, alsjeblieft.
0: Adele, houden we vast. En je kan die nog omruilen voor dit.
1: Kandidaat 3.
0: Deutsche Degelijkheid van de Spider Murphy Gang en Skandal in Sperrbezit. Ken je dat nummer?
2: Ja, maar ik blijf liever bij Adele.
0: Jij blijft bij Adele. Ja, het is ook iets te plakkerig. Oké, je kan Adele nog omruilen voor dit.
1: Kandidaat 4.
0: John Miles, Music.
2: Oeh, dat is nog moeilijk, hè?
0: Ja, dat geloof ik. Ik voel...
2: Ja, ik voel voor John Miles.
0: John Miles, oké. Okay. Wij hebben John Miles en daar gaat Adele opzij. Ik ben eens benieuwd.
1: Kandidaat 5.
0: Daar zit de laatste. Oasis en Wonderwall.
2: Nee. Dan blijf ik bij...
0: Mr. Night of the Prom Self. We gaan nog eens luisteren naar John Miles. En ik wens jou nog een heel fijne donderdag. En geniet van jouw like. De groetjes, hè.
2: Dankjewel. Oké,
0: daar.
2: Okay, daar.

dan John Miles met Music Was My First Love. De muziekpol van de tweede kans loopt op dit moment vol een bak in de app van Joe. En dit zijn de vier genomineerden. Bart Kael, de Marie-Louise, Adele dus ook, Someone Like You. De Spider-Murphy-gang. Een schandaal in Spijbezirk. Momenteel op kop trouwens. Of Oasis met Wonderwall. Het kan nog allemaal veranderen. Jouw stem kan erbij in onze app. Het is ondertussen 3:58 en het is druk op de snelwegen. 9 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen nog altijd veel hinder. Op de A12 ook tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord een half uur. En ook tussen Aartselaar en Wilrijk 12 minuten. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 24 minuten. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 10 minuten. Ook nog hinder op de Antwerpse ring in de richting van Gent door het ongeval met de vrachtwagen. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 23 minuten. En ook tussen Borgerhout en de Legrellenlaan 10 minuten. In de richting van Nederland vanaf Antwerpen-West tot Borgerhout 21 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 13. Tot slot op de binnenring in Brussel tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette 12 minuten extra.

0: Imagine Dragons. En Believer, ik heb hier ondertussen de cijfers binnen van de muziekpool van de Tweede Kans. Bart Kael, de Marie-Louise, 14%. Adele, Someone Like You, 29%. Oasis, 13% met Wonderwall. En de winnaar is de Spider-Murphy Gang.
1: Zella, kalm, Kael. Ja,
0: je moet dat echt ook zo aankondigen. De Scandalisch Pebbezek, zometeen.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
3: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
5: Oh, het is weer zover.
6: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
5: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
2: Dit is Joe.
8: De hits van Schmitz.

0: die boekjes met die ongelooflijk goede interviews, stond er ook hier in het midden altijd een centerfold. De Jay Giles Band maakte daarover even hun allergrootste hit in 1982.
1: Dit is Joe.
0: Ik heb zo meteen nog een top 2000 classic met meer lagen dan de allerbeste lasagne. Echt zo lekker. 10cc, I'm Not In Love. Maar ook Anne-Marie en Shania Twain en Unhealthy. Vanaf 4 uur neemt Anne van Elzen het over en vanavond is er ook Stijn Smet. En Stijn heeft regelmatig toffe prijzen. Ook vanavond kan je namelijk een vinyl winnen van Under the Iron Sea, topplaat van Keane, die een heruitgave krijgt omdat hij ondertussen 20 jaar jong is. Vanavond dat en veel meer bij Stijn, hier bij Joe.

0: staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Dit is
2: jouw... Queen heeft straks maar één truc nodig, maar de Rembrandts, dat zijn het type vrienden die er altijd zijn voor jou. I'll Be There For You en Sister Sledge Lost in Music. Na het nieuws van 4 krijg je nu van Emile Wallace. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Prins Gabriel studeert af. 5 mensen opgepakt in Sint-Gilles en de vroegere Bosnisch-Servische leider Mladic is overleden. Prins Gabriel studeert rond deze tijd af aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel krijgt dan zijn diploma uit handen van zijn papa, koning Filip. Ook koningin Mathilde en kroonprinses Elisabeth zijn op de ceremonie aanwezig. Het was een uitdagende opleiding, vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
4: Hij heeft de grenzen moeten verleggen. Hij heeft bijvoorbeeld een parachutistenbrevet behaald. En hij heeft ook stages gelopen met het Franse Vreemdelingenlegioen. Heeft hij in het Amazonewoud doorgebracht, daar de hitte en de vochtigheid moeten trotseren. Heeft ook in de Marokkaanse woestijn een stage gelopen. Dus het was wel een heel uitdagende opleiding voor hem.
3: Gabriel gaat nu een opleiding tot paracommando bij het leger volgen. In Sint-Gilles in Brussel zijn 5 mensen opgepakt met drugs op zak. Een van hen had ook een wapen bij, dat meldt de politie. Ze werden dinsdagnacht opgepakt, maar het nieuws raakt nu pas bekend. Of de 5 iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen is wel niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En de voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, dat meldt de Servische Openbare Omroep. Mladic kreeg 5 jaar geleden levenslang voor zijn rol in de volkerenmoord op moslims in Bosnië in de jaren 90. Daarbij werden meer dan 8000 mannen gedood door Bosnisch-Servische troepen. Mladic kon zich jarenlang verstoppen in Servië tot zijn arrestatie in 2011. Hij werd 84. Vanmiddag eerst nog zonnig. Vanavond neemt de bewolking toe en kan het stevig regenen of lokaal zelfs onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droger bij zo'n 17 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij zo'n 20 graden. Dit weekend opnieuw wisselvallig bij zo'n 23 graden.
2: Ik ben nu effectief fris benieuwd of dat morgen frisser gaat zijn, maar ik dacht dat over vandaag ook. En toch nog 31 graden daarnet op de thermometer geteld van een auto weliswaar, tenzij dat je kapot is. 5 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier aanschuift op de Antwerpse ring richting Gent. Is dat een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan, want een voertuig verliest daar zijn lading. Richting Nederland, 23 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Antwerpen A12 voorwerpen op de weg, 25 minuten lange rijden daar tussen Antwerpen Haven en Antwerpen-Noord. Op de E313 23 minuten extra tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En op de Brusselse Buitering een kwartier erbij tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem.
5: Dit is Joe.

een van de schoonste momenten, hè, wanneer je helemaal lost in music bent. Sister Sledge was dit. En met de ogen toe op de dansvloer. Het gevoel alsof je helemaal alleen bent met de muziek. En dan kippenvel tot achter je oren natuurlijk. Hè. Donderdag vandaag, je hoofd zit misschien nog op het werk, maar de playlist die is al voorzichtig aan het weekend begonnen. Welke plaat mag zo dat laatste duwtje geven? Een verzoekje, hè, dat is welkom via de Joe-app. Stuur het nu maar door en wie weet wordt het dan vlak voor 4:30 nog gespeeld. Ik heb voor jou nu nog Robbie Williams met Trippin'.

is nog rustig in de Joe-app, moet ik zeggen. Echt waar. Dus die verzoeken, laat ze alsjeblieft maar komen nu je de kans hebt. Stuur door welke nummer al de ganse dag in je hoofd zit waarvan je denkt, ah wel, dat wil ik nu eens horen zien.

0: Hij heeft toch een beetje moeten opletten, denk ik. De Tramps waren dit met Disco Inferno. Wacht, ik leg het even uit. Claude die stuurt, lukt dat wel zo, dat broodje met de tandjes? Wel, ik weet niet of jij dat nog weet. Of misschien heb je dat helemaal gemist. Maar op paasmaandag ben ik zwaar op mijn bek gegaan. Letterlijk. En dan ook een beetje figuurlijk. Met als gevolg 3 tanden bovenaan van voor, recht in de midden. Gewoon afgebroken, afgeknakt. Tandarts heeft mij heel vlug en goed geholpen. Echt waar. En daar zo een voorlopige brug in geplakt. Die blijft vastzitten. Hè. Dus dat is niet eentje dat ik s'avonds in een glaasje water mee een tabletje moet leggen. Dat niet. Maar toch, ik voel ze wel een beetje bewegen. Dat broodje was misschien toch niet het beste idee. Heel veel goede ideeën ondertussen binnengekomen in de Joe-app. Waarvoor dank. En er is 1 nummer dat door verschillende mensen toch een paar keer werd doorgestuurd. Dus dat zal hem worden straks na Too Shy van Kajagoogoo.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi. Altijd slim.
3: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
4: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
5: Krevel, leef beter. Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.
8: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
6: Dovi-keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
10: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: heel blij dat onder andere Lorenzo en Tom niet te verlegen waren om het volgend verzoekje te sturen. Gewoon omdat je er instant happy van wordt. En soms hè, moet het ook niet meer zijn dan dat. Monty Python, here you go.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make their money back.
1: Heb ik nooit iets op tegen, hè. Zo'n nummers om helemaal gelukkig van te worden. DJ Licious en Milo, die willen eeuwig jong blijven. En Marco Borsato wil vooral dat niemand naar huis gaat. Dat is geen playlist meer, maar een soort midlife-crisis met overnachting. 16:30, nu de hoofdpunten van het nieuws. Die krijg je van Emiel Wallace. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Prins Gabriel is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel kreeg zijn diploma uit handen van zijn papa, koning Filip. Ook koningin Mathilde en kroonprinses Elisabeth waren op de ceremonie aanwezig. Prins Gabriel gaat nu een opleiding tot paracommando bij het leger volgen. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Dat meldt de Servische Openbare Omroep. Mladic kreeg 5 jaar geleden levenslang voor zijn rol in de volkerenmoord op moslims in Bosnië in de jaren 90. Mladic kon zich jarenlang verstoppen in Servië tot zijn arrestatie in 2011. Hij werd uiteindelijk 84. En een stunt van onze volleybalvrouwen op het EK volleybal. De Yellow Tigers wonnen van Nederland na 5 sets en pakken zo 5-5 in de groepsfase. De Yellow Tigers winnen ook hun groep en stoten dus door naar de 8e finales. Vanmiddag eerst nog zonnig, vanavond neemt de bewolking toe en kan het stevig regenen of lokaal zelfs onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droger bij zo'n 17 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij zo'n 20 graden.
1: 7 files waar je nog een kwartier verliest. Richting Antwerpen is dat op de A12 een 30 minuten erbij tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Daar liggen voorwerpen op de weg. Op de E17 25 minuten lange rijden tussen Haastonk en Antwerpen West. 17 minuten op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Gent een 30 minuten erbij tussen Antwerpen Noord en de Le Grellelaan. Richting Nederland 24 minuten tussen Antwerpen West en Borgerhout en 18 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. Op de Brusselse buitenring 23 minuten aanschuiven daar tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem.
3: Dit is Joe met Anne van Elzen.

0: zo'n long inhoud om helemaal jaloers op te zijn, zal ik nooit hebben. Marco Borsato, je hoeft niet naar huis, maar de long inhoud kan ook serieus aangetast worden. Hè. Zweden wint dan misschien wel het gevecht van de sigaret, maar blijkbaar toch niet van de nicotine. Wandel rond in Zweden en overal vind je het. Snus, ik weet het, het klinkt helemaal niet als iets gezonds of zo. Het klinkt eerder als de nieuwe knuffel van Ketnet. Maar het zijn dus kleine zakjes nicotine voor onder je lip te steken. Ze verkopen het er naast snoepautomaten. Iedereen loopt ermee rond. Het ziet er dus heel onschuldig uit. Zelfs een beetje leuk uit, precies speelgoed. Maar het is het niet. Moeten we nu bang zijn dat die trend overwaait naar ons land? En hoe schadelijk is die snus echt? Trouwens, mocht jij nu in Zweden zitten en mij horen babbelen en dat zien, misschien heb jij er ervaringen mee. Of zit het al bij ons? Bij jou, bij de kinderen in de buurt of zo? Mag je altijd doorsturen in de Joe-app, want ik bel erover hoe gevaarlijk het is met kankerspecialist Philippe Lardon. Zo meteen na Soul Sister en dit.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
0: Dus ook voor klanten?
2: Yep, go for info naar telenet.be.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Jan?
5: Ja?
4: Jan?
5: Ja?
4: Oeh, je hebt mij gehoord?
5: Ja, tuurlijk dat.
4: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
5: Jij nog niet, hè?
4: Ik weet het.
3: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.

0: ik ben dus duidelijk geen trendsetter of whatsoever. Hè. Ik loop altijd achter met dingen te weten of te doen. Want mensen zo, snus, dat is hier ook al heel lang populair. Lisbeth die stuurt al 2 jaar. Lief, die zegt veel ex-voetballers gebruiken het. Bob Peters, Michel Preud'homme. Laurence die stuurt ook, die snus komt al lang voor. Ik ken het al 20 jaar en... Ze zegt, het werd ook vaak gebruikt door wielrenners. Ja, maar ik ga zeggen, ik was gisteren door kranten aan het gaan en ik zag gewoon in een Nederlandse krant, de Telegraaf, dat dus in Zweden dat echt een soort van vloek is geworden. Hè, die snus, als in dat de jongeren er echt allemaal en massaal gebruiken en dat het heel vrij te verkrijgen is en dat het een soort nicotinekick geeft. Maar dan vraag ik me af van, oké, Zweden, een land ook dat zo geassocieerd wordt met gezondheid en strenge controles daarop ook door de overheid en zo. Ik vond het heel gek. En dus vroeg ik me af van, oké, hoe zit dat hier in België? Maar ook, wat is nu snus precies en hoe werkt het? Ik weet het dus duidelijk niet, maar ik vraag het wel aan kankerspecialist dokter Philippe Lardon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, die snus, vertel eens.
1: Ja, dat is inderdaad iets dat hier ook in België wel ondertussen meer en meer voorkomt. Maar voor alle duidelijkheid, u hebt het al gezegd, niet toegelaten. Hè. Het is verboden in België, maar het is inderdaad wel toegelaten in de Scandinavische landen. Daar wordt het wel gereglementeerd, maar daar is het al heel lang toegelaten. En je moet eigenlijk een onderscheid maken tussen snus en nicotinezakjes. Het ziet er ongeveer hetzelfde uit, maar snus komt echt uit Zweden. Dat is, laat ons zeggen, vermalen en iets wat vochtig gemaakt de tabak, dat steekt men in een soort klein theezakje. En die nicotinezakje is precies hetzelfde, alleen zit er geen tabak in, maar een poeder vermengd met nicotine. Wat is de bedoeling? Zo'n klein theezakje met ofwel die tabak met nicotine ofwel de poeder met nicotine steek je onder je bovenlip. En zo kan die nicotine via de bloedbanen, via het slijmvlies van de mond, heel snel opgenomen worden in het bloed en geeft inderdaad een soort nicotine rush en nicotine kick. De tabaksfabrikanten vernoemen het eigenlijk als een wat minder schadelijk alternatief van de sigaret om toch nicotine binnen te krijgen. Wij zijn enorm op onze hoede voor alle alternatieven voor die sigaret, zoals de vape en nu ondertussen ook die snus en die nicotinezakjes en heated tobacco en noem maar op, ze vinden van alles uit, om natuurlijk klanten te vervangen die straks ook niet meer gaan roken. Dus dat is eigenlijk de snus. En dat, we zien dat nu hier wel wat meer onder jongeren. Zij het op een illegaal te verkrijgen manier binnenkomen. Maar in Zweden zie je het veel.
0: Ja, dan moeten die dat toch op een of andere manier binnen. Is daarom Zweden zo'n populaire vakantiebestemming geworden?
1: Nee, dat denk ik niet. Nu, ik ben overlast wel in Stockholm geweest en het viel mij wel op. Waar wij hier in onze Vlaamse steden als peuken op de grond zien liggen, zien we daar inderdaad als gebruikte snuszakjes of nicotinezakjes liggen. Dat is, kijk, het is misschien wel minder schadelijk dan die tabaksigaret, want eigenlijk, je moet daar eerlijk in blijven, er is geen enkel legaal te verkrijgen product dat zo dodelijk is dan de tabak. Hè. In België alleen sterven 1 tot 2 mensen per uur vroegtijdig door het tabaksgebruik. Dus die snus is wel wat minder schadelijk, maar het blijft natuurlijk een hoge dosis nicotine die je dan binnenkrijgt op een snelle manier via de bloedbanen. En dat maakt het zeer erg verslavend. En daar zijn we enorm voor op onze hoede. Hè. Want als jongeren dat gaan gebruiken, gaan ze er echt niet meer af geraken. En dat is een groot probleem.
0: En dan ook minder merkbaar hè, voor ouders misschien. Want je kan het niet opmerken. Hè. Het is niet zoals een sigaret. Het is eerder in de categorie vape van... Je merkt het echt aan een persoon als je het aan het doen bent. Want je verstopt het onder
1: je verstopt het, er komt ook geen rook of damp vrij. Ja, er komt niks, geen geur, geen rook, geen damp. Nu, er zijn ondertussen wel geparfumeerde nicotinezakjes ook wel met snoepsmaak en wat dan ook. Mm-hmm. Ze vinden van alles uit om het aantrekkelijker te maken bij jongeren en om die natuurlijk verslaafd te krijgen. Maar het is inderdaad, het is die nicotine dat heel erg verslavend is. Dat vinden we heel erg. Maar bovendien, we moeten eerlijk zijn, er is ook een mogelijkheid dat er wel wat aan tandvleesproblemen komen, tandproblemen en mogelijk zelfs mondkanker die gelinkt gaan zijn met het veel gebruiken van die snus. Mm-hmm. En inderdaad, u spreekt over Preud'homme. Vroeger zag je dat wel eens, bij interviews zag je dat hij dat onder zijn bovenlip had zitten.
0: Mijn vader zei dan altijd dat spruimtabak.
1: Ja, dat eigenlijk is een beetje de wat nieuwere versie van pruimtabak. Hè. Maar pruimtabak is natuurlijk helemaal in onbruik geraakt. Hè. Dat was vroeger het kauwen van tabak. Maar nu heeft men dat vermalen in een zakje gestoken, zodat het nog sneller wordt opgenomen in de bloedbaan. Dat is, het zijn echt vervelende zaken waar we enorm voor op onze hoede moeten zijn.
0: Inderdaad. En zoals ik het dan begrepen heb van u, het ene verslavende middel vervangen door het andere, dat is geen goed idee. Vandaar dat het hier
1: geen goed idee
0: is en blijft. Dankjewel voor uw verhelderende uitleg. Nu weet ik tenminste dat dat geen knuffel van Ketnet is, want dat dacht ik. Dus snus. Nee, dat klinkt zo, ja, het kindje van...
1: Het klinkt lief, hè?
0: Ja, het klinkt te lief voor wat het dan eigenlijk is. Want ik zou eens moeten opzoeken wat het dan in het Zweeds betekent. Want het zal dan misschien...
1: Ja,
0: Zweeds
1: dat komt
0: zijn.
1: Misschien daar. Want trouwens, die lieve namen. De vape is ook een naam die uitgevonden is door de tabaksindustrie. Ze wilden het niet meer e-sigaret of elektronische sigaret noemen. Want die slechte naam sigaret moest eruit. Dus ze vinden van alles uit om het aantrekkelijk te maken. En zogezegd een minder schadelijk imago te geven. Beste jongeren, loop er niet in.
0: Voilà, met deze boodschap ga ik jou laten en ga ik de luisteraars dat ook even laten bezinken. Dankjewel dat we jou mochten storen voor deze goede uitleg over business.
1: Enkel probleem, met plezier.
0: Salut, dat gaat.
1: Dag.

Nog heel even over die snus. Hè. Fleetwood Mac was dit trouwens met Big Love. Snus, Romy stuurt dat door. Dat is eigenlijk Zweeds voor snuif. Ja, ja, voilà. Ik weet niet, ja. Maar ze snuiven het dus niet. Je steekt het gewoon in je mond. Hopelijk snuiven ze daar niet. Ik weet niet hoe ik hier mijn hoofd moet uitpraten. In ieder geval, Ilse die zegt, ik moet wel beamen wat professor Lardon daarnet op de radio zei. Hij vertelde dat hij in Stockholm was geweest en dat hij daar natuurlijk niet de peuken zoals bij ons ziet liggen, maar wel echt die zakjes snus, of waarin het ook verkocht wordt op straat. Ilse zegt, ik moet dat beamen. Onze vakantie was dit jaar in Noorwegen. Ook daar werd er volop gesnust. Wat me wel opviel, dat zegt zij, is dat de Noren het zakje niet op de openbare weg lieten vallen, maar netjes in een daarvoorziene vuilbak verdropten. Dat kunnen de rokers hier nog niet. De peukjes in de vuilbak droppen. Natalia, ik zie die niet direct snussen. Dat is gewoon, ja, ik denk dat die kikt al genoeg met de energie van zichzelf.

0: zorgt Queen straks echt voor een kind of magic. En Dieter Koppes die heeft zelfs iets uit zijn hoed getoverd. Een boek wat je niet meteen van hem zou verwachten. Straks ontdek je waarover het gaat. Maar eerst het nieuws van 5. En dat krijg je nu van Ibiel Wallais. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het Rode Kruis Vlaanderen start een noodcampagne voor Nepal. Prins Gabriel is afgestudeerd en een stunt van de Yellow Tigers. In Nepal is het dodental na de zware overstromingen opgelopen tot 359, dat meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 332 doden. Nog zeker 1300 mensen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Het Rode Kruis Vlaanderen start intussen een noodhulpcampagne op. Daarmee willen ze het lokale Rode Kruis ondersteunen, zegt Jan Boté.
2: Dus dat zal gebruikt worden onder andere om de mensen te voorzien van veilig drinkwater, tijdelijk onderdak te verschaffen, want heel veel mensen zijn ook dakloos. Die teams gaan er ook voedsel mee voorzien, eerste hulp en dan uiteraard ook de medische ondersteuning en verzorging waar nodig. Steunen kan op rekeningnummer 53 8x0 53 53 met vermelding Nepal.
1: Ook Handicap International en Artsen zonder Grenzen staan klaar om noodhulp te leveren. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Dat meldt de Servische Openbare Omroep. Mladic kreeg 5 jaar geleden levenslang voor zijn rol in de volkerenmoord op moslims in Bosnië in de jaren 90. Daarbij werden meer dan 8000 mannen gedood door Bosnisch-Servische troepen. Mladic kon zich jarenlang verstoppen in Servië tot zijn arrestatie in 2011. Hij werd 84. Prins Gabriel is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel kreeg zijn diploma uit handen van zijn papa, koning Filip. Ook koningin Mathilde en kroonprinses Elisabeth waren op de ceremonie aanwezig. Het was een uitdagende opleiding, vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
3: Hij heeft de grenzen moeten verleggen. Hij heeft bijvoorbeeld een parachutistenbrevet behaald. En hij heeft ook stages gelopen met het Franse Vreemdelingenlegioen. Heeft hij in het Amazonewoud doorgebracht, daar de hitte en de vochtigheid moeten trotseren. Heeft ook in de Marokkaanse woestijn een stage gelopen. Dus het was wel een heel uitdagende opleiding voor hem.
1: Prins Gabriel gaat nu een opleiding tot paracommando bij het leger volgen. In Sint-Gilles in Brussel zijn 5 mensen opgepakt met drugs op zak. Een van hen had ook een wapen bij, dat meldt de politie. Ze werden dinsdagnacht opgepakt, maar het nieuws raakt nu bekend. Of de 5 iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen is wel niet duidelijk. Het onderzoek loopt. Een stunt van onze volleybalvrouwen op het EK. De Yellow Tigers wonnen van Nederland na 5 sets en pakken zo 5-5 in de groepsfase. Ze eindigen daarmee ook eerste in hun groep en stoten dus door naar de 8e finales. Op 31 augustus of op 1 september nemen de Tigers het in Istanbul op tegen de nummer 4 uit groep A. Dat is op dit moment Slovenië. En dan heb ik wel nog een heel opvallend geboorteverhaal uit Australië. Want daar is een vrouw eind vorig jaar bevallen van een tweeling die geen familie is van elkaar. De vrouw raakte zwanger terwijl ze al draagmoeder was voor een ander koppel. De baby's groeien nu elk bij hun eigen gezin op.

0: dan?
1: Nee, mij niet. Ah, ja, mijn okay. hond. Okay.
0: Ja, ja, maar ik bedoel jouw hond, hè. Dus ja. bij jou in het gezin.
1: Dat is goed. Ja, ja dat klopt.
0: Ik denk dat ik mij ga focussen op een nieuws maken.
1: Dat is goed, tot straks, voilà. Joh. Het zat het nieuws, hè. Ja. Ah, ja. Richting Antwerpen op de A12, 37 minuten erbij tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Op de E17, 18 minuten tussen Haastonk en Antwerpen West. Op de Antwerpse ring richting Gent, 28 minuten tussen Antwerpen Noord en de Legrellelaan. 27 minuten richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout. En 18 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. Op de Brusselse buitenring, 25 minuten tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem. En een kwartier op de binnenring tussen Expo en Machelen.
2: Dit is Joe.

0: Aventura en Obsession. En normaal gezien zien we hem altijd in een of ander avontuur op televisie, maar... Ja, we kennen hem als iemand die graag naar buiten trekt. Wereldreiziger, gek op puzzelen en quizzen. Dat wist ik niet. Dat is helemaal nieuw voor mij. Goedemiddag, Dieter Koppes.
1: Nee, helemaal. Dag, Anne. Ça va?
0: Ja, ça va. Met mij, met jou. Is het gelukt zo met de kinderen in de vakantie? Heb je het rondgekregen?
1: Maar zeker, want mijn kinderen zijn al twintigers ondertussen. Hè. Dus de jongste is 17, dus okay, ja, dat krijgen we allemaal rond. Dat is geen probleem.
0: Zeg, het lege nest, is dat iets waar je last van hebt? Als papa dan?
1: Ja, dat valt heel goed mee. Het is gewoon al heel leuk om zo als koppel elkaar terug wat te leren kennen. Of terug tijd te hebben of met z'n tweetjes. Er komt wat vrijheid.
0: Ah,
1: en ik moet zeggen, het is heel plezant. Het is echt heel leuk om ze terug beter te leren kennen.
0: Zeg, normaal bellen we jou als er een nieuw televisieprogramma wat jou heel na aan het hart ligt. Want anders doe je het natuurlijk niet op het scherm brengt. Maar deze keer, we kregen hier een persbericht. En uitgever, hoe moet ik het noemen? Van Stratier, maar Stratier een beetje verder snorren. En dan komen we dus bij Dieter Koppes terecht. Sinds wanneer geef jij ook boeken uit?
1: Dat is al even. Hè, want ik ben grafisch vormgever. Ik ben afgestudeerd als grafisch vormgever. En de uitgeverij Stratier is eigenlijk begonnen echt als een hobbyprojectje.
0: Ja.
1: Samen met een kameraad van mij, waar ik samen mee gestudeerd heb, goede vriend. We hadden zoiets van, wij vonden bepaalde dingen niet die wij voor onze kinderen wel wilden hebben. Zoals leuke vriendenboeken, maar die niet gelinkt waren aan een commercieel figuurtje of zo. Dus zijn we dat zelf beginnen maken. En vanaf dat je een boek uitgeeft, zijn we dus een uitgever. Dus vanaf dan was eigenlijk uitgeverij Stratier geboren.
0: Ja, maar is ook goed gekozen, hè, Stratier. Dat zeggen wij zo tegen een mix van honden, waarvan dat er niet direct
1: kunt weten
0: welk ras dat is. Zo van, Ja.
1: En dat zijn vaak zo leukere en lievere honden dan de echte rashondjes. Hè? Dus Tom en ik, hè, ons talent zit samen. Wij zijn eigenlijk een kruising, dus voilà, een Stratier. Ja. We zijn van alles beginnen maken.
0: Ja, met nu een drop. Amai, van een drop zeg, echt waar. Dan hadden ze jou moeten bellen om blokken over te pakken van Bent Krabbe. Want quizzen, quizboeken...
1: Ja. De stap ervoor was nog zo'n grote spelposters. Wij zijn zo wat meegegroeid met onze kinderen en er waren heel grote spelposters, heel grote woordzoekers, heel grote Zweedse puzzels. En nu zijn we bij de quizboeken beland, inderdaad. Maar het is zo'n quizpuzzelboek. We hebben er nu twee uitgegeven. Eentje rond voor de wielrennerfanaten en een ander voor de voetballiefhebbers. Het is altijd zo met een kwinkslag. Wij proberen alles een beetje met een hoek af te maken. Daar zit zo'n knipoogje in. Er zit altijd een beetje een joke in. Hè. Bijvoorbeeld de vragen. Elke puzzel heeft een ander thema. Zoals bijvoorbeeld de WK-ballen. Die hebben blijkbaar, die voetballen, die hebben allemaal een eigen naam. Wat zijn die namen van die ballen.
0: Dus eigenlijk zijn het toffe weetjes vermomd in een vraag.
1: Voilà, zo is het eigenlijk. Ja, die dat je dan inderdaad in hokjes moet invullen, zoals bij een Zweedse puzzel.
0: Dan ga ik nu eens hokjes denken. Hè? Ik dacht dat jouw neef hier passeerde, maar het is een andere kale kop die hier op DPG door de gang wandelt.
1: Een andere zit in Zweden, de kale kop.
0: Ik denk het. Dan denk ik, voor de wielerfanaten, voor de voetbalfanaten. Ik zie jou zo niet als toekomstige bijzitter van José de Kouwer. En toch lijkt het, als je een quizboek voor wielerfanaten en voor voetbalfans. Ik wist niet dat die sportmicrobe er zo in zat bij jou.
1: Nee, dat is zo niet echt. Maar als je met een nieuw idee komt, moet je natuurlijk wel even denken van, goed, wat zijn de thema's die vele mensen toch wel beroeren? En vandaar zijn we begonnen met die twee. Ja. Zelf ben ik geen quizzer, want Erik van Looy die belt mij elk jaar.
0: Allee, die
1: droma. Ja, nee, jongen, maar echt... Ik heb het gevoel dat ik dat allemaal niet weet. Pas op, als ik zo meespeel vanuit mijn zetel, dan lukt dat. Maar ik denk dat ik echt blackout zou krijgen. Dat is mijn ding zo niet. Maar ik ben wel een puzzelaar geworden. Ik hou er wel van om zo... Ik ben een enorme fan van Karel's Crypto. Ik weet niet of je die puzzels kent.
0: Dat is in de krant, hè?
1: Inderdaad, in de Standaard. Hè? Elk week. Kent staat aan de puzzeling van Karel. Hè? En dat is zo leuk. Dat zijn cryptogrammen. Dus, hè, er wordt iets beschreven en je moet een woord zoeken. En er zit ook altijd een... Dat is ook een beetje met een kwinkslag, met een mop in. En dat is zo leuk om te doen. dat is iets wat je alleen kunt doen, maar ook met vrienden en zo. Ik heb zo wat, al mijn collega's, heel de ploeg die meereist met Down the Road, die zijn eigenlijk allemaal ook al verslaafd geworden. Ik pak dat altijd mee en als we zo'n momentje hebben, dan zoeken we samen naar die woordjes. Ja, en dat is, ja, die zijn ondertussen ook allemaal grote liefhebbers van zo'n puzzelboeken. Dus, voilà.
0: Ja. Het is een fantastisch alternatief om minder schermtijd, zowel voor volwassenen als voor jongeren, denk ik dan.
1: Zeker zo.
0: En bij deze, ik moet sowieso, ik ga dat sowieso al kopen, want ik wil weten wat die namen zijn van die ballen van het WK. Ik heb helemaal geen idee dat die... Is er wat zo de zotste naam dat je bent tegengekomen in die WK-ballen?
1: Ik heb het hier nu niet voor mij, maar, want ik ben op vakantie, ik heb de boekje hier niet bij mij. Ja. Maar zo'n andere vraag is bijvoorbeeld nog zo Erik de Zadeleer.
0: Ja,
1: zo 20 uitspraken, je moet dan raden welke uitspraak over welke rode duivel gaat.
0: Okay.
1: Zo van die dingen. Dus, het is niet het klassieke quizboekje. Nee. Uiteraard wel. Hè. Het is echt voor gevorderden, voor echte kenners, maar ook voor gewone liefhebbers en instap. Dus, ja.
0: Zeg, dan even verkopen. Hè. Waar moeten we zijn? Standaard boekhandel? Vanaf wanneer? Voor die quiz?
1: Bij alle boekhandels. Vanaf nu. En ook op onze website te vinden. Stratier.be. En daar vind je al onze andere leuke producten die wel jaren maken.
0: Zie je wel, ja. Zit er toch een marketeer in. Maar uiteindelijk, ja, gaat ons wel even nodig om het wereldkundig te maken, hè, bij deze.
1: Ja, leuk.
0: Ja. Goed, merci Dieter. En tot binnenkort, hè. In de sneeuw. Of
1: heel goed. Ja, heel graag. Ciao. Bye-bye.

0: Outside met George Michael. We zitten trouwens outside, want er wordt hier gesproken van noodnummers bij storm en onweer en van alles. Maar tot nu toe heb ik vooral de zon gezien. De Beatles die hebben daar zo meteen een nieuw nummer over. Maar is het al ergens aan het donderen of ziet het er al ergens redelijk zwaar bewolkt en donker uit? Mag je altijd laten weten in de app.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
0: Ah ja?
1: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pik en mix.
0: Hé, maar die lust die kook, hè?
1: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
2: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. Eén podium, één festival. 6 dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
3: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

0: mag je heel luid meezingen met de Kinks en Lola, de live versie. Jens zegt, in Lannaken is nu nog droog, maar volgens de weerman krijgen we straks de volle laag hier. Peggy die zegt, in Leffingen, bij Middelkerken, is dat vol een bak zonneke. En Jasmin die zegt, in Aartslaar zit de zon achter een dik wolkendek, maar het is wel heel doef en warm. Nog heel even over dat gesprek van daarnet met Dieter Koppes. Die heeft dus samen met een goede vriend, met hun uitgeverij, Stratier, een quizboek uitgegeven. Eentje heet De Quizclub voor de Twaalfde Man en het andere is De Quizclub voor de wielerliefhebbers. Met niet zo de typische vragen, maar het zijn eigenlijk weetjes verpakt in vragen. En als je daarin geïnteresseerd bent, dan moet je maar eens gaan kijken op stratier.be, want daar kan je dat quizboek ook aanschaffen. En nu de hoofdpunten van het nieuws van 17:30 met Emiel Wallijs. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Nepal is de dodentoon na de zware overstromingen opgelopen tot 359, dat meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 332 doden. Nog zeker 1300 mensen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Het Rode Kruis Vlaanderen start intussen een noodhulpcampagne op. Daarmee willen ze het lokale Rode Kruis ondersteunen. Het risico op teken en vlooien bij huisdieren blijft toenemen. In het afgelopen jaar had bijna 4 op de 10 honden of katten een teek. Meer dan 2 op de 10 had vlooien. Volgens dierenartsen grijpen veel baasjes te laat in. Zo wacht 1 op de 10 langer dan een jaar om bij de dierenarts ter controle op bezoek te gaan. En de Sloveen Tadej Pogacar heeft zo net de 5e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn 3e ritzege al in deze Vuelta. Pogacar was in een sprint met 2 sneller dan de Spanjaard Enric Mas. Pogacar maakte onderweg ook een stuurfout en belandde even naast de weg. Gelukkig zonder veel erg. Onze landgenoot Ramses de Bruyne sprint in een groepje daarachter naar de 3e plek. Pogacar blijft ook leider in het klassement. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan het mogelijk stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien dan weg en wordt het droog, minimaal tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wordt het wel wisselvallig bij zo'n 20 graden.
0: 6 files nog, waar je meer dan een kwartier aanschuift. Op de Brusselse binnenring een 30 minuten tussen Expo en Diegem. En ook een 30 minuten op de buitenring tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem. Richting Antwerpen A12 een 30 minuten erbij daar tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook een 30 minuten tussen Antwerpen West en Borgerhout. En een 15 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. Een 30 minuten doe je er nog over richting Gent tussen Antwerpen Noord. Of een 30 minuten extra liever tussen Antwerpen Noord en de Le Grellelaan.
2: Dit is Joe. Met Anne van Elzen.

stuurt nog in Koningshoekt. Hier bij mij geen wolkje aan de lucht. Mijn apparatuur zegt dat het rond 9:45 zou beginnen. We zullen zien of dat klopt. Oké. B-Charge, daarvan heb ik hier bonnen liggen. €50 per goed antwoord. 4 vragen in totaal, dus €200 te verdienen. Wat moet je daarvoor doen? Nu back to school sturen. Het vak van vandaag. Geschiedenis in de Joy.

0: Ja, absolutely everybody mag meedoen hè, aan onze quiz straks voor... Ja, we spelen eigenlijk in totaal wel voor €200, maar per goed antwoord heb je sowieso ook €50. Dus voilà, we spelen vandaag het vak geschiedenis. En hoe stel je je kandidaat? Gewoon door nu te sturen back to school in de Joe-app. En wie weet bellen we jou zo meteen al op. Wist je al dat de hemel een plekje is hier ergens op aarde? Ik weet niet wat dat voor jou is. De meeste mensen zeggen gewoon thuis. In de zetel, lekker dicht bij elkaar. Belinda Carlisle, ja, wat op, kan niet uitspreken. Belinda Carlisle komt eraan na dit.
1: Vanavond bij VTM in de laatste B&B Zoekt Lief zie je of Cupido raak schiet. En schiet bij VTM 2 Anderlecht of Kairat Almaty richting UEFA Europa League. Vanavond bij VTM en VTM 2. Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
5: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeappelmoes deze week.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Knipper eens twee keer met uw ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
7: Ah, het is weer zover.
8: Alex?
7: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
7: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht, alsjeblieft.
7: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
10: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu één gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
11: Voor die...
12: Goedemorgen.
11: Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
13: Goedenavond.
11: Waarbij je de dag wil verteren door te...
14: Dansen op deze toppers.
15: Blijf luisteren, hè.
11: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: En zometeen mag je gaan supporteren samen met Omi, maar eerst supporter voor Jolien. Dag Jolien, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, hoor je mij goed?
1: Ja, ik hoor jou, mijn radio is goed terug, maar het is in orde nu.
0: Ah ja, het is goed, want anders dan echoot dat zo. En ik denk, ja, we moeten ons verstand erbij houden hier, hè, voor die quiz, zeg je.
1: Ja, zeker.
0: Jij hebt een baby speciaalzaak samen met je zus, hoe heet die en waar is dat ergens?
1: Het is Jo plus Liz in Locristi. Dus we hebben eigenlijk alles van kinderwagen tot kleedjes. De hele uitvaart voor de baby's. Dat kindjes ook van 0 tot 10 jaar.
0: Ja, en dat is eigenlijk, je ziet de mensen vaak op een van de gelukkigste momenten van hun leven. Dus ik denk op die manier dat het ook wel een heel fijn beroep is natuurlijk. Hè. Nu, op zich, dat is bij het begin van de geboorte, het begin van nieuw leven, het staat heel ver weg van de geschiedenis. Hoe zit het met jouw geschiedeniskennis, Jolien? Hoe zat dat vroeger op school?
1: Ja, ik had eigenlijk wel een leuke leerkracht voor geschiedenis. En die heeft mij wel aangedacht om geschiedenis eigenlijk echt leuk te vinden. Dus ik heb daar wel... Normaal gezien zou ik er wel iets van moeten kennen. Maar staat mijn kennis op de proef natuurlijk.
0: Ja, maar zo hoor je vaak dat... eigenlijk vind je een vak leuk door de leerkracht. En niet aan... Het is de leerkracht die bepaalt hoe iets gebracht wordt. Vaak. Ik zeg niet altijd. Maar in ieder geval, ik lees hier ook dat je een weekje met kinderen geweest bent naar Italië. En dan had je zoiets van... Oké, nu heb ik een weekje zonder kinderen nodig in Spanje. Is dat een goede samenvatting?
1: Ja, het is wel de allereerste keer dat ik dat gedaan heb. Dus mijn kindjes zijn 6 en 2. Dus zijn we een keer samen een weekje op uitgetrokken, wel met vrienden. Uh-huh. En het was wel echt heel aangenaam. Het is voor herhaling vatbaar, maar mijn kinderen vinden niet hetzelfde. Allee, mijn oudste vindt het wel, die is nu al 3 dagen mee gaan werken met mij, omdat ze toch mij een klein beetje genust
0: is. Dat is dan ook wel. Ja, maar ja, soms moet het een keer even een beetje op afstand zijn, zodat ze weten van, de liefste mama. Goed.
1: Voilà.
0: Jolien, wat was er zo'n zinnetje dat vroeger altijd op uw rapport stond? Wat werd er door de leerkrachten vaak verteld over jou?
1: Beter studeren, Jolien.
0: Toch?
1: Ja. Ik was wel niet de beste student. Maar bon, ik heb er wel veel van onthouden, maar ik was niet de beste student, dat mag ik wel zeggen.
0: Ja, oké. Maar we moeten er van alle soorten en pluimen hebben. Hè. Jolien, ik wens jou deze... Heel veel succes. Ik leg het nog eens even uit. Je krijgt dus direct 4 vragen van mij. Per goed antwoord dat jij geeft, win je €50 om te gaan shoppen bij het platform BeCharge, waar je eigenlijk van alles en nog wat kan kopen. Maar back to school, september is toch wel een redelijk dure maand. Dus bij deze. Ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Goed, hier gaan we. Met welke grote dieren stak de beroemde generaal Hannibal de Alpen over?
1: Met olifanten.
0: Oh, goed Jolien, goed. €50. Tjaka in die chakos. Dan, welke beroemde veldslag waarin Napoleon verslagen werd, vond in 1815 in België plaats? De slag bij...
1: Waterloo?
0: Maar ja, tuurlijk. Dat is helemaal goed. Dat is €100. Dan, de volgende. In welk jaar... werd België onafhankelijk?
1: 1830.
0: Mooi jong, hier zijn vlotjes erdoor. En dan, wie werd kort daarna, in 1831, op 21 juli, dat is nu ook onze nationale feestdag, de eerste koning van België?
1: Leopold
0: I. Hier zeg, €200 vlot in die sakos. Goed gedaan, Jolien. Heb je alleen gespeeld of heb je toch links of rechts een helper staan? Mag hij?
1: Kijk, mijn dochter van 6 zit in de auto, maar die moet nu toch nog opgeleid worden in die bak. Dus maar kijk, ik ben blij dat ik er toch nog bij ben.
0: Ah, fantastisch. Kijk, goed gespeeld. Je bent koelbloedig, rustig gebleven en je hebt u er fantastisch goed doorgefietst. Dus dankjewel om mee te spelen. Veel plezier met die €200. En laat de dochter zich nu ook maar eens goed gaan op deze van Omi. Dat horen die kleintjes, als ik mag meespreken uit eigen ervaring, dat horen ze graag, hè, cheerleader. Dag Jolien. Salut.
1: Dankjewel.

0: Ons en Barry White, the first, the last, my everything pink. Die mag straks het feest keihard op gang trappen na 6 uur.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Dit is
0: jouw. En die Hollywood-acteur die we allemaal kennen, Matt Damon, die zit met serieuze klachten wat Netflix betreft. Hoe en wat, dat vertel ik je dus straks allemaal. Hè. Na het nieuws van 6 uur, dat krijg je nu van Emiel Wallais. Goedenavond.
3: Goedenavond. Het brandt opnieuw op de Hoge Venen. Het dodental in Nepal loopt op. En Pogacar wint opnieuw in de Vuelta. De brand in de Hoge Venen is opnieuw opgelaaid, dat schrijft de Franstalige krant La Meuse. Volgens de burgemeester van Baleine in de provincie Luik gaat het om een grotere opflakkering dan de voorbije dagen, maar is er wel geen reden tot paniek. De grote weg die dwars door het natuurgebied loopt is ook opnieuw afgesloten. Bij de grote bosbrand vorige week ging 3000 hectare natuur in vlammen op. In Nepal is de dodental na de zware overstromingen opgelopen tot 359, dat meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 332 doden. Nog zeker 1300 mensen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Het Rode Kruis Vlaanderen start intussen een noodhulpcampagne op. Daarmee willen ze het lokale Rode Kruis ondersteunen, zegt Jan Poté.
4: Dus dat zal gebruikt worden onder andere om de mensen te voorzien van veilig drinkwater, tijdelijk onderdak te verschaffen, want heel veel mensen zijn ook dakloos. Die teams gaan er ook voedsel mee voorzien, eerste hulp en dan uiteraard ook de medische ondersteuning en verzorging waar nodig. Steunen kan op rekeningnummer 53 8x0 53 53 met vermelding Nepal.
3: Ook Handicap International en Artsen zonder Grenzen staan klaar om noodhulp te leveren. Het risico op teken en vlooien bij huisdieren blijft toenemen. In het afgelopen jaar had bijna 4 op de 10 honden of katten een teek. Meer dan 2 op de 10 had vlooien. Dat blijkt uit het onderzoek van MSD Animal Health. Veel baasjes grijpen te laat in, zegt dierenarts Rob Lukerat.
5: Wat je moet doen, je moet je huisdier beschermen tegen ectoparasieten, endoparasieten. Dus ecto is vlooien en teek, endoparasiet zijn wormen, maar ook tegen virussen. En het erg is, dat is een zoonose, dus jij kunt het ook krijgen. Dus dat is al de totale preventie. En als je naar je dierenarts gaat, 1 keer per jaar, dan controleert hij daarbij het totale beest.
3: 1 op de 10 baasjes wacht langer dan een jaar om op bezoek te gaan. In de Franse stad Caen in Normandië is een 2e slachtoffer overleden nadat een auto gisteravond inreed op een groep mensen. Er raakten ook 9 mensen gewond. De bestuurder is een man van 20. Hij zou bewust zijn ingereden op de groep na een ruzie op café. De man is opgepakt en het onderzoek loopt. Sport. De Sloveen Tadej Pogacar heeft de 5e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn 3e ritzege al in deze Vuelta. Pogacar was in een sprint met 2 sneller dan de Spanjaard Enric Mas. Onze landgenoot Ramses de Bruyne reed de hele dag in de kopgroep en sprintte in een groepje daarachter naar een knappe 3e plek. Pogacar blijft ook leider in het klassement. En een stunt van onze volleybalvrouwen op het EK. De Yellow Tigers wonnen van Nederland na 5 sets en pakken zo 5-5 in de groepsfase. Ze eindigen daarmee ook eerste in hun groep en stoten daar zo door naar de 8e finales. Op 31 of op 1 september nemen ze het in Istanbul op tegen de nummer 4 uit groep A. Dat is op dit moment Slovenië. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan het mogelijk stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien gelukkig weg en wordt het wel droger met minimaal tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wordt het wisselvallig bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend wisselvallig met maximaal tot 23 graden.
0: 7 files op onze snelwegen waar je een kwartier aanschuift op de, of langer. Op Brusselse binnenring is dat een half uur erbij tussen Expo en Machelen. Op de buitenring 20 minuten tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 17 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen E17 22 minuten erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de A12 21 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. En 20 minuten op de E313 tussen Geel-Oost en Herentals-Oost.
6: Dit is Joe.
7: Met Anne van Elzen.

voilà, zie balken binnen. Go, get the party started. Zometeen Bruce Springsteen met Hungry Hearts. Maar eerst, zit jij thuis als je naar een film zit te kijken, welkens op je gsm te scrollen tussendoor? Nu Hollywoodster Matt Damon, een heel bekende acteur, die klaagde erover in de podcast, ook een heel bekende podcast, The Joe Rogan Experience, dat streamingdiensten zoals Netflix hun films en series aanpassen voor mensen die afgeleid zijn door hun smartphone. Ze zouden het verhaal in de dialogen zelfs een paar keer zich laten herhalen, voor wie niet zat op te letten. Maar gebeurt dat nu echt of zit het vooral een beetje in het kopje van de Matt Damon? Ja, dat is natuurlijk maar aan de enige echte specialist in Vlaanderen om die vraag te beantwoorden. En dat is natuurlijk de alleskenner als het over films gaat en zelf scenario's schrijven en bedenken. Onze Jan Verheijen komt er zo meteen aan. Bruce Springsteen en Hungry Heart nu.

Zijn is even weggegaan en van zijn stoel gewandeld. Daar in zijn fantastische DVD-take, denk ik dan, dat ik het mag zeggen. Onze Jan Verheijen. Ik heb daarnet mijn hongerknal gestild met een sposke met kaas. Ik hoop dat Jan Verheijen niet hangry is. Dag Jan, goedenavond. Oh, wacht eens. Het komt hier niet binnen, het geluid. Nee, we zien jou wel, Jan, maar ik hoor jou niet bij deze. Hoe dat komt, dat moeten we even uitzoeken. Ik weet niet of we jou binnen een minuutje even mogen terugbellen. Is dat goed? Want Jan hoort mij dus wel, maar ik zie twee duimen omhoog. Dus we gaan dat zo meteen doen. Coldplay krijg je nu met Higher Power. Dus even samenvatten, Matt Damon is boos. Hij zegt, weet je, echt waar, die dialogen, alles wordt zodanig dunnetjes en klein gemaakt omdat iedereen al zit te scrollen tijdens de films. Maar is dat ook echt zo?

0: Ondertussen zit ik een keer te blinken van zweet, ja. Niet shine like a star, maar hoor ik hem nu, ja of nee? Wacht, hè. Oh, halleluja. Jan Verheijen, wat zie jij? Ja. Een zongebruid, Française bruin uit. Nee, het is niet waar. Ik weet niet, ben je op vakantie geweest? Maar je ziet er goed uit.
1: Française bruin, dat is een term die ik niet ken. Het is eigenlijk gewoon Spaans bruin een beetje. En ik heb inderdaad mezelf een vakantie gepermitteerd. Maar die is nu voorbij, want er begint een nieuw seizoen van de avondspits bij Joe. Dus dat wil ik niet missen natuurlijk.
0: Uiteraard. En dus mochten wij jou alles komen bellen en bevragen over hetgene waarover Matt Damon zich gigantisch boos... Allee, gigantisch weet ik eigenlijk niet, maar toch, hij was toch wel geïrriteerd. En zo'n beetje boos op streamingdiensten als Netflix, omdat hij zoiets heeft van oké, die beginnen nu al rekening te houden in de verhaallijnen en dergelijke en in hoe een scenario, dialoog gebracht worden met het scrollgedrag van de mens. Dat is de omgekeerde wereld, hè Jan?
1: Wat is te zeggen, ik begrijp en ik deel de irritatie van Matt Damon, maar het is natuurlijk ook, of we dat nu leuk vinden of niet als filmmakers, het is wel de nieuwe realiteit. Het heeft zelfs een naam gekregen. Ik heb dat ook, ben daar een jaar geleden, denk ik ongeveer, voor het eerst zelf mee geconfronteerd geweest, toen men mij bij een van de streamingdiensten het begrip second screen heeft uitgelegd. Dat betekent dat men er eigenlijk van uitgaat dat als je naar een van de streamers kijkt, dat pas het tweede scherm is. Want dat op het eerste scherm mensen bezig zijn op hun gsm, of op een laptop, of op een computer, of wat dan ook. En dus eigenlijk bijna letterlijk maar met één oog kijken naar wat er op die streamer te zien is. Het gevolg daarvan is inderdaad dat meerdere streamers aan hun scenaristen, aan hun filmmakers, de opdracht geven, of in ieder geval de dwingende suggestie maken, om ervoor te zorgen dat de verhaallijnen relatief makkelijk te volgen zijn. En dat vond ik eigenlijk nog het strafste, dat om de zoveel tijd, liefst zo subtiel mogelijk, een van de personages even samenvat, het zij letterlijk in een soort exposé-dialoog, het zij in een soort flashback van wat er al gebeurd is, zodanig dat mensen niet de draad kwijtraken. Dat is eigenlijk een beetje wat er aan de hand is.
0: Nu, je zei daarnet al van, ik deel wel die ergernis van Hollywood-acteur Matt Damon. Ben je daar zelf ook al mee geconfronteerd met dergelijke gesprekken?
1: Dat is een nieuwe realiteit. Nu moeten we wel een beetje nuanceren. Ten eerste, dat geldt alleen voor de projecten die door de streamingdiensten zelf worden opgestart. Als zij een film aankopen bijvoorbeeld, of als zij werken met een A-list director. Ik kan me niet voorstellen dat iemand bij Apple tegen Martin Scorsese zegt van Marty, hier heb je 200 miljoen, maakt uw film, maar zorg er wel voor dat om het half uur iemand het even samenvat. It's not gonna happen. Dus het gebeurt alleen maar voor projecten die door de streaming zelf zijn geïnitieerd. En ik heb ook het gevoel dat dat alleen geldt voor films. Want ik zie op de streamingdiensten reeksen, ik zal laten we zeggen House of Dragons als voorbeeld nemen, of zelfs die hele reeks, dat kan je niet volgen zonder een familiestamboom bij de hand en een landkaart van de Seven Kingdoms. Dus het is niet dat daar de attention span van de toeschouwer onderschat wordt. Maar voor reeksen, dat is dan maar meestal 50 minuten, gelden blijkbaar andere regels. Dus dat ten eerste. En ten tweede, ja, het idee, wij zijn natuurlijk als filmmakers en ook, want Matt Damon is naast acteur ook producent. Dat is echt, die maakt veel films als producent. Wij zijn natuurlijk naïef, want wij gaan ervan uit dat ons werk alleen maar bekeken wordt door mensen die hyper geconcentreerd zitten te kijken in een perfect verduisterde ruimte en met een geweldig geluidssysteem enzovoort enzovoort. Dat is natuurlijk niet zo. Nu heb je die andere schermen, maar je wil de mensen niet te eten geven die vroeger toen nog lineair televisie bestond en al die andere technische gadgets er niet waren. Ja, mensen keken ook naar televisie terwijl ze aan het strijken waren, terwijl ze aan het eten waren, terwijl ze de kinderen met hun huiswerk hielpen. Dus Oh, wat dat betreft is het een niet onlogische evolutie waar we nu mee geconfronteerd worden.
0: De goede oude tijd waarin dat je zat te wachten tot aan de reclame om vlug vlug naar het toilet te gaan, een zakje chips te pakken en terug op je plaats te zetten voordat het begon. Ja, ik weet
1: maar
0: niet...
1: Maar allee, Anne, dat jij dat nog hebt meegemaakt, jij die zo jong bent.
0: Oh, Janneke, kom hier dat ik je een virtuele knuffel geef, hè, met ons twee schermen hier. Hè. Dat is eigenlijk ook... Ja, weet je, ik vind het een beetje bijzonder, omdat ik zoiets heb van ja, we zouden gewoon minder op dat scherm moeten zitten. En dat zou vooral, in plaats van dat nu die industrie zich ook weer moet aanpassen om ook niet achterop te geraken. Maar ja, dus...
1: Ja, maar dat is, je zegt dat nu, en ik hoor wat je zegt, maar vroeger komt niet meer terug. Nee. Dus ofwel zeg je van, ik ga daar tot op zekere hoogte rekening mee houden, of ik ga dat negeren, met als gevolg dat mensen misschien afhaken en niet meer kijken, en dan weet ik niet wat de ergste van de twee kwalen is, om eerlijk te zijn.
0: Dat snap ik ook helemaal. Goed, Jan, bedankt voor jouw vakkundige toelichting hier. Wat dat betreft, want ik had er eigenlijk voor Matt Damon hier naar boven kwam nog nooit op die manier over nagedacht. We doen het wel allemaal, want ik doe het ook. Hè. Je zit iets te volgen met een half oog. Ja. En dan plots hoor je een ontploffing en dan kijkt je wel terug even. Ja. Oei, wacht, er gebeurt iets. Maar gelukkig is er dan een karakter dat even samenvat wat tot die ontploffing heeft geleid. Dank je wel daarvoor.
1: Alsjeblieft,
0: ja,
1: tot later.
0: Tot de volgende, hè. Dag Jan.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Hallo, Kevin hier van Prikketik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikketik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
10: Van Haren, Van Haren.
11: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
10: Van Haren, Van Haren.
11: Omdat we van schoenen houden.
12: Code Yellow!
13: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
14: Echt, een heel jaar!
13: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
15: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: veel verzoeken die nog gevraagd worden. Uiteraard voor Dolly Parton. En er komt er zo meteen eentje aan. Jolene komt eraan na Céline Dion. Maar eerst hoog tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van 6:30 met Emiel Wallijs. Goedenavond.
1: Goedenavond. Er zijn opnieuw heropflakkeringen van de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat schrijft de Franstalige krant La Meuse. Het zou gaan om een grote heropflakkering in het noordoostelijke deel. Het vuur zou wel onder controle zijn. Bij de grote bosbrand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De brandweer kreeg de brand eind vorige week onder controle. In Lanaken in Limburg is een man opgepakt die internationaal geseind stond. Dat maakte de politie bekend. Het gaat om een Antwerpenaar van 40. Hij stond geseind voor seksueel geweld en oplichting. De man verbleef in Lanaken bij een vriendin thuis en werd daar aangehouden. Hij is intussen overgeplaatst naar de gevangenis van Hasselt. En de Sloveen Tadej Pogacar heeft de 5e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn 3e ritzege al in deze Vuelta. Pogacar was in een sprint met 2 sneller dan de Spanjaard Enric Mas. Onze landgenoot Ramses de Bruyne reed de hele dag in de kopgroep en sprintte in een groepje daarachter naar een knappe 3e plek. Pogacar blijft ook leider in het klassement. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan het mogelijk stevig regenen of ontberen. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog met minima tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden.
0: 9 files waar je meer dan 10 minuten aanschuift. Op de Antwerpse ring richting Nederland 21 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 16 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Brussel A12 20 minuten erbij tussen Wolvertem en Grote Linde-Laken. Op de E19 11 minuten tussen Zemst en Machelen. Op de E40 10 minuten tussen Sterbeek en Kraaijnem. Op de Brusselse buitenring 18 minuten tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem. En 11 tussen Grimbergen en Jette. Op de binnenring zijn dat 10 minuten tussen Strombeek, Bever en Machelen en richting Antwerpen E17. 17 minuten daar tussen Haasdonk en Antwerpen West.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

0: I Am, zo heet natuurlijk die docu over Dolly Parton. Fantastisch persoon was hij. Dolly Parton, Jolene, die kreeg je zo meteen Walk the Moon en Shut Up and Dance.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
3: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht
4: je
2: eigenlijk, ja.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Het nieuwe schooljaar begint!
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
6: Oh, my.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
9: Oh, schat, kijk, die afwerking.
10: Oh, en dat is hier zo stil.
9: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
10: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
9: Oh.
8: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
9: Oh.
8: Zegt.
11: Oh, Quadro.
0: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
9: Wat? 150 baht?
0: Schat, ik, dat is 4 euro.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Shh, hey, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Krevel.
12: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
5: Krevel. Leef beter.
1: Oh, ons cv-fotoboek is er.
13: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Weet je dit nog?
13: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
5: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.

Walk the Moon, Shut Up and Dance. Als ik me niet vergis, kunnen we vanavond ook nog een stukje maansverduistering zien. Al heb ik de indruk dat dat veel minder leeft natuurlijk dan die eclipse die we pas hebben meegemaakt. En dan hoef ik nu nog maar één ding te doen. En dat is inderdaad mijn mond te houden. En dat voor bijna een kwartier lang de fantastische mix van onze zomer. Te beginnen met Destination Unknown van Calabria.

0: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor 149 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Dit is jou. Van dat grote onweer heb ik voorlopig nog niet zoveel gemerkt, dus dan ga ik maar met de muziek wat kabaal maken. Ricky Martin en Journey krijg je zo meteen. En Men at Work, na het nieuws van 7. En dat krijg je van Emiel Wallais. Goedenavond, Emiel.
5: Goedenavond. Er zijn heropflakkeringen in de Hoge Venen. Er is geloot voor de groepsfase van de Champions League. En op het EK Hockey staan de Red Panthers op achterstand tegen Nederland. Er zijn opnieuw heropflakkeringen van de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat schrijft de Franstalige krant La Meuse. Het zou gaan om een grote heropflakkering in het noordoostelijke deel. Het vuur zou wel onder controle zijn. Volgens burgemeester van Balen in de provincie Luik is er ook geen reden tot paniek. De grote weg die dwars door het natuurgebied loopt, blijft wel de hele avond afgesloten. Bij de grote bosbrand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. In Lanaken in Limburg is een Antwerpenaar van 40 opgepakt die internationaal geseind stond. Dat bevestigt het parket van Limburg. Laurien van der Heijden.
6: Die man stond zowel nationaal als internationaal geseind voor feiten van seksueel geweld en oplichting. Hij verbleef bij een vriendin in Lanaken waar hij kon worden gelokaliseerd en gearresteerd. En na zijn arrestatie werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis van Hasselt.
5: Club Brugge kent zijn tegenstanders in de Champions League. Club ontvangt thuis Liverpool, Aston Villa, Bodo Glimt en Lens. En trekt naar Inter Milaan, Stuttgart, Napoli en PSV Eindhoven. En op het EK Hockey spelen onze hockeyvrouwen op dit moment de halve finale tegen Nederland. Bij het begin van het derde kwart staat het 1-0 voor Nederland. In de finale of de match voor de derde plaats spelen ze tegen Australië of Argentinië. Die spelen vanavond nog tegen elkaar. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan het mogelijk stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog met minima tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend wisselvallig met maxima tot 23 graden.
4: 12 files op dit moment nog in ons land. In 5 daarvan verlies je 10 minuten of meer. Ik begin op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je er een kwartier bij rekenen. Dan de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem ook een kwartier extra. En tussen Grimbergen en Jette 10 minuten erbij. A12 richting Brussel tussen Stroombeek-Bever en Laken een kwartier extra. En op de E40 richting Brussel tussen Sterrebeek en Kraaienem 10 minuten bumperen. Als je op dit moment nog in een van die andere files staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
7: Dit is Joe.
8: Met Stijn Smits.

De nummer 5 van de Joe Top 2000. En elke keer als we die draaien, dan stromen de hartjes binnen in de Joe-app. Dus jullie houden duidelijk van deze plaat. Journey and Don't Stop Believing. Zometeen gaat Anita Ward nog van Ding Dong doen hier bij Joe. Ring My Bell komt eraan. Eerst nog Tsukiro. Die heeft een akoestisch setje gedaan in een heel mooie setting. Namelijk de Arena van Verona in het noorden van Italië. Moet je maar eens bekijken op zijn Instagram. Zijn heel coole beelden. Dit is die Tsukiro samen met Paul Young en Senzuna Donna.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
2: Mannekes! Die zijn augustus, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
2: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
4: Ja, ja, dat weten we.
2: En om ons huisje wat op te frissen.
3: Ja, ja, schilderen en zo.
2: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
4: Wat blieft?
5: Dat wisten we niet.
2: Dat weet het nu.
5: Naar Gamma!
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
8: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
9: IKEA-tip van de week.
10: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
9: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
13: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
14: Immoscoopman!
13: Een zeer serieuze partij.
12: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
14: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
13: Ja, dat is een cape.
12: Ah, een cape?
14: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar...

0: vraag is dan natuurlijk alleen of ze ook open doet als je Anita's haar bel ringelt.
1: Movie Match.
0: En nu gaan we weer onderuit zakken in de rode pluche zeteltjes van mijn kleine cinema. Welke film er getoond gaat worden? Ja, dat is natuurlijk de vraag die ik graag beantwoord wil zien in de Joe-app. Ik ga alvast een nummer spelen zometeen dat gebruikt is in die film. En als jij weet welke film het is, stuur me dan de titel van de film in de Joe-app. Dus niet de titel van het nummer, maar de titel van de film waarin het nummer gebruikt is. En wie weet levert je dat wel 4 filmtickets op. Tenminste als de computer jouw naam er lukraak uitkiest. En we hebben de voorbije dagen toch al een paar mensen gehad die nog nooit iets gewonnen hadden en toch ineens prijs hadden. Dus gewoon proberen. In welke film zat dit nummer?
1: Movie Match.

0: Love Me Like You Do. Ellie Goulding hoorde je hier bij Joe. Maar dat was de vraag niet. De vraag was in welke film dat nummer gebruikt is. En er waren heel veel mensen die dat wisten, want het was een film die heel veel mensen gezien hebben. Namelijk 50 Shades of Grey uit 2015 met Dakota Johnson en Jamie Dornan. Iris de Waalheins uit Kortenaken die wist dat onder andere, maar misschien is ze een klein beetje verlegen om op te pakken en toe te geven dat ze die film ooit gezien heeft. Dus dat doet ze niet, maar de 4 filmtickets die zijn wel voor haar, want zij gaf het juiste antwoord. 6 files op dit moment nog in ons land. Eentje daarvan duurt langer dan 10 minuten. Die staat op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar moet je er 12 minuten bij rekenen.
1: Dit is Joe.
2: Met Stijn Smits.

0: heaven doll.
1: Het zootje ongeregeld van The Young Ones samen met Cliff Richard en Living Doll. Iris die mag naar de film op onze kosten. En ze heeft wel wat keuze hoor, want er spelen op dit moment wel een paar grote kastkrakers in de zalen. Daarmee is mijn prijzenschuif voor vandaag trouwens nog niet leeg. Straks heb ik ook nog vinyls van Keen. 20 jaar is hun album Under the Iron Sea geworden. En dat ga ik straks weggeven. Na 8 uur. Nu

0: ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
1: Van Haren, Van Haren.
0: Omdat we van schoenen houden.
2: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
3: Schat, ik zie je graag.
4: Ja, maar...
3: Maar nee, geen maar.
4: Oh.
3: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

Belg, waar we misschien soms wat trotser op mogen zijn. Lost Frequencies, want ik denk dat we soms niet goed beseffen hoe groot die eigenlijk is in het buitenland. Als je zijn tourschema voor de volgende maanden bekijkt, dat gaat echt naar alle uithoeken van de wereld. Hè? Van Ecuador over Zuid-Afrika tot Los Angeles en alles wat daar dan ook nog tussen ligt.

Brian Adams, je weet dat hij binnenkort weer in ons land speelt. Dat is dan met alle toeters en bellen erop en eraan. Maar hij gaat in het najaar ook intiemere akoestische sets spelen. En daarvoor trekt hij dan een tijdje naar Las Vegas. Zeg, ik kreeg net in de app een berichtje van Nancy uit Tendermonde. Die stuurt, wij zitten met de Kazoo als kookploeg aan de Mont Saint-Michel. Dus ook in het buitenland wordt er naar Joe geluisterd. Wil je een dikke dankjewel doen aan Carina, Karin die morgen jarig is. En Sandra, dat is bij deze gebeurd. Zeg, is er nog iets over?

0: Zometeen bij Joe.
1: Ik ga Keen straks spelen. Je weet wat dat betekent. Die vinyls die gaan de deur uit. En de zon is op dit moment toch wel een beetje afwezig. Dus dan gaat Bonnie M maar voor de zonneschijn zorgen.
2: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater. 1 plus 1, gratis.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benji.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
1: Dit is jou. Als je toevallig nog een spandexbroek in de kast hebt liggen of een pruik met lange haren, dan zou ik die bovenhalen, want Bon Jovi komt eraan met You Give Love a Bad Name. Eerst nog nieuws van 8 en dat krijg je van Emiel Wallijs.
6: Goedenavond. Nog altijd geen nieuws over de 3 vermiste Belgen in Nepal. Geen finale voor onze Red Panthers op het WK. En club kent zijn tegenstanders in de Champions League. Er is nog altijd geen nieuws over de 3 Belgen die vermist zijn in Nepal en Tibet. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot. De FOD Buitenlandse Zaken staat wel in contact met hun familie en vrienden. Journalist Karel Latré.
7: Het zou gaan om 3 vrouwen en zeker al 2 collega's die daar in het rampgebied waren. Het is niet duidelijk, Vlamingen, Walen, Brusselaars zijn Belgen, maar we weten wel dat de laatste berichten die naar ons land, die naar familie zijn gestuurd, dat dat nu net was in die grensregio, in het gebied dat het zwaarst getroffen is.
6: De 33 andere Belgische reizigers in Nepal zijn allemaal veilig. Intussen is het dodental gestegen naar 392. Geen WK-finale voor onze Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers verloren hun halve finale van Nederland met 1-0. In het 4e kwart maakten de Panthers nog gelijk, maar die goal werd afgekeurd tot grote woede van onze Red Panthers. In de match voor de 3e plaats nemen de Panthers het op tegen Argentinië of Australië. Die spelen over een half uur tegen elkaar. Club Brugge kent zijn tegenstanders in de Champions League. Club ontvangt thuis Liverpool, Aston Villa, Bodo Glimt en Lens en trekt naar Inter Milaan, Stuttgart, Napoli en PSV Eindhoven. Je hoort voorzitter Bart Verhagen.
8: Onze doelstelling is zeker bij de laatste 24, liefst de laatste 16 te eindigen. Onze droom is bij die laatste 8 te zijn. Hè. Maar dat is heel, heel moeilijk om te halen. Dat is een droom. En een droom moet je nastreven. Maar die loting verandert daar niet veel aan, eigenlijk niks aan. Het zal een hele uitdaging zijn om dat doel te halen.
6: Het wedstrijdschema wordt later bekendgemaakt. En op dit moment is STVV bezig aan zijn wedstrijd in de laatste voorronde van de Europa League. Het speelt daarbij tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Bij het begin van de tweede helft staat het 2-1. Als de stand zo blijft, wordt het verlengingen. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan het stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minimaal tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend wisselvallig, maximaal tot 23 graden.
1: Nog 2 files op dit moment. De eerste staat op de Brusselse buitenring tussen Stroombeek-Bever en Jette. Daar moet je er 5 minuten bij rekenen. En ook 5 minuten extra op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en Antwerpen Centrum. En dat waren ze allemaal.
0: Dit is Joe.
2: Met Stijn Smits.

0: all of my heart.
1: Mooi toch, hè? Met die strijkers erin. Dan heb ik het niet over de inhoud van je wasmand, maar wel over die violen natuurlijk. ABC en All of My Heart.
2: Joe Popnieuws.
1: Het is donderdag 27 augustus. Dit is het Joe Popnieuws met een verjaardag bij Keen. De helpende hand van Beyoncé en Dolly Parton, die nog heel wat projecten in de stijgers had staan. Want na het overlijden van Dolly Parton eergisteren is er nu heel wat bekendgemaakt over de projecten die nog op stapel stonden en waar ze dus nog mee bezig was. Zo was ze onder andere bezig om Avatar-optredens te verwezenlijken. Zo'n beetje te vergelijken met ABBA Voyage in Londen, waarbij je dus naar een levensechte projectie kijkt. En zo zouden de fans nog altijd naar optredens kunnen gaan van Dolly Parton, ook nu Dolly er zelf niet meer is. Ook zal er binnenkort nog meer informatie verschijnen over een film over het leven van Dolly Parton en een documentaire. Reeks. En begin januari zal ook de musical over Dolly Parton in première gaan op Broadway, maar dat was al wel geweten. Ze was ook nog bezig aan een eigen koffiemerk, Dolly Parton hondensnoepjes en een interieurmerk. En al die zaken die zouden gewoon doorgaan, ook nu ze overleden is.
2: Nieuws.
1: Beyoncé heeft aangekondigd dat ze $1 miljoen gaat doneren aan de zwaarst getroffen gebieden in Colombia na de aardbeving van 2 weken geleden daar. Eerder hebben we in het Joe Popnieuws ook al aangehaald dat zowel Shakira als Carol G hetzelfde hebben gedaan. Het geld van Beyoncé zou vooral gaan naar voeding en de heropbouw van huizen in de zwaarst getroffen regio's. En deze Keen viert de 20ste verjaardag van hun album Under the Iron Sea. Dat was hun tweede studioplaat en maakte van Keen eigenlijk een echte grote naam. Onder andere Crystal Ball, dat je net hoorde, en Is It Any Wonder zijn hits die voortkwamen uit dat album. Nu, om die 20ste verjaardag te vieren is er een heruitgave op vinyl, maar het is wel een speciale vinyl. Het is er zo eentje met tekeningen op de plaat. Je kan het op de webcam van Joe zien of in de stories van Joe op Instagram. Heel cool gemaakt. Ik heb 3 exemplaren. Van die verjaardagseditie van Under the Iron Sea. En je kunt er zo eentje winnen als je in de Joe-app een antwoord geeft op deze super gemakkelijke vraag. Hoe heet de zanger van Keen? Dus als je zo'n vinyl wil winnen, de naam van de zanger van Keen in de Joe-app sturen.
2: Joe Popnieuws.
3: Good times, great music.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
3: IKEA.
0: IKEA. Voorwaarden op IKEA.be.

Texas en Summer Sun op deze fijne donderdagavond bij Joe. Zometeen krijg je nog Bugs Fizz en Michael Jackson. En je weet dat in de film over het leven van Michael Jackson geen spoor te bekennen was van zijn zus, Janet Jackson. En acteur Jafar Jackson, die de rol van Michael speelde, die heeft nu in een interview gezegd waarom ze niet in die film zat. Janet Jackson zou namelijk zelf aan het werken zijn aan een film over haar eigen leven. En dan zou ze voor haar film een beetje vastzitten aan die actrice die haar rol zou spelen in Michael, terwijl ze zelf iemand wil kiezen die haar vertolkt. Voilà, mysterie opgelost. Michael Jackson krijg je nu bij Joe.

0: Tom Chaplin, zo heet de zanger van Keen. Gunter Brad uit Meulebeke, Nele Vos uit Bekkevoort en Vincent Calant uit Wielsbeke. Die wisten dat onder andere en die krijgen zo'n exemplaar van Under the Iron Sea. De 20 Years Anniversary versie van Keen. Eén file staat er op dit moment, die kun je vinden op de E314 richting Brussel. Tussen Genk Centrum en Park Midden-Limburg moet je er op dit moment 7 minuten bij rekenen.
1: Dit is Joe.
2: Met Stijn Smits.

0: someone you love.
1: One Hit Wonder Battle.
0: Ja, zo zijn er wel wat hoor. Daar kun je een hele camion mee vullen. En elke avond pikken we uit die lading twee eendagsvliegen uit. En die zetten we dan recht tegenover elkaar voor een klein maar pittig gevecht. En in de Joe-app kun je met één vingerbeweging jouw favoriet aanduiden. Dus echt heel veel moeite moet je er niet voor doen. Maar je kunt er wel mee voor zorgen dat jouw favoriete song opnieuw gespeeld wordt. Dus waarom zou je het eigenlijk niet doen? Toch? Je hebt vandaag de keuze tussen deze twee fijne 80s classics. The Power Station, dat was een project met leden van Chic, Duran Duran en natuurlijk Robert Palmer. En apart hebben die allemaal nog massa's hits gescoord, maar met Power Station zelf bleef het maar bij één. En dat was deze Some Like It Hot. Daar kun je voor stemmen in de Joe-app, maar je kunt ook gaan voor deze. De zanger van deze band is te zien geweest in heel wat films, dus acteren was één van zijn talenten, muziek maken een ander, maar toch slaagde hij er maar in om één hit te scoren. En dat was met zijn punkband Ten Pole Tudor en Wunderbar. Welke van deze twee gaat het worden? Stemmen kan in de Joe-app.

kwamen naar Londen en ze maakten muziek met een beat eronder. London Beat. Heel veel verder moesten dat toen niet gaan zoeken. I've been thinking about you. In de Joe-app was de One Hit Wonder Battle aan de gang. Er stonden weer twee eendagsvliegen uit de 80's tegenover elkaar. Power Station met de vocals van Robert Palmer. En die punkband Ten Pole Tudor en Wunderbar, ze scoorden alle twee maar één hit. De vraag was, welke willen jullie nog eens graag opnieuw horen? 59% voor de winnaar, 41% voor de verliezer. Dus het is niet echt afgetekend, maar het is wel redelijk duidelijk welke van de twee jullie nog eens wilden horen. Maar was dat dan Power Station? Of was dat dan Ten Pole Tudor? Ik ga het samen met jou ontdekken. Oh, dit lijkt mij... Ja, Ten Pole Tudor. We halen de halve liters al maar boven, denk ik. Een punkband die één grote hit scoorde, maar wat voor een hit. Met 59% van de

I Belong To You van Anastasia en Eros Ramazzotti. En op 4 april staat hij in Vorst Nationaal, die Eros Ramazzotti. En ik heb net eens gekeken op het middenplein. En de onderste ring is er nog exact 1 stoel vrij. En ook op de bovenste ring is het aanbod redelijk beperkt. Dus als je er nog naartoe wil, niet te lang twijfelen. En we blijven in de Italiaanse sferen met Ricky Epova.

in de jaren 70 draaiden ze er hand er niet voor om de hele blazersectie uit een orkest in een nummer te steken. De Michael Zager Band en Let's All Chant. Na het overlijden van Dolly Parton zag ik online een paar discussies losbarsten over wat nu precies de betere versie is van I Will Always Love You. Haar originele versie of die van Whitney Houston. Nu, over smaken en kleuren valt niet te discussiëren, maar bij één cover weet ik alvast wel wat ik de betere versie vind. Hold the Line van Toto is een prima nummer, daar is helemaal niks mis mee, maar wat Blue Blood er in de 90s mee heeft gedaan, dat vond ik eigenlijk nog een pakje straffer. Blue Blood bij Joe.

0: zometeen bij Joe.
1: Er was leven na Yazoo, bewees Alison Moyet. Love Resurrection krijg je zo meteen. En we gaan ook nog Avril Lavigne op je loslaten. Zeg, mijn valies staat klaar om een reisje naar Portugal te maken. Maar eerst gaan jij en ik samen ook nog op reis. Een muzikale reis dan naar 1999. Dat is het jaar waar we naartoe gaan in dit hitarchief. Eerst nog het nieuws van 9 en dat krijg je van Emiel Wallijs.
2: Goedenavond. Geen nieuws over de 3 vermiste Belgen in Nepal. Ontgoocheling bij de Red Panthers op het WK Hockey. En STVV speelt dit seizoen in de Conference League. Er is nog altijd geen nieuws over de 3 Belgen die vermist zijn in Nepal en Tibet. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot. De FOD Buitenlandse Zaken staat wel in contact met hun familie en vrienden. Collega Karel Latré.
3: Op basis van betrouwbare informatie weten wij wel dat het allicht om 3 vrouwen gaat. Onder wie ook 2 collega's die werken bij AB InBev in Leuven. Dat zijn vrouwen die een Russische en mogelijk Russisch-Oekraïense achtergrond hebben, maar wel degelijk een Belgisch paspoort. Zij waren samen op reis in de regio. De andere vrouw, dat zou een 20er zijn uit Vlaanderen.
2: De 33 andere Belgische reizigers in Nepal zijn allemaal veilig. Intussen is de dodentol gestegen naar 392. Geen WK-finale voor onze Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers verloren hun halve finale van Nederland met 1-0. In het vierde kwart maakten de Panthers nog gelijk, maar die goal werd afgekeurd tot grote woede van onze Red Panthers. Je hoort speelster Emma Puvré.
4: Ik ben een beetje gefrustreerd na de wedstrijd. Ik denk dat we een gelijkmaker maken die wel goal is, maar daar kunnen wij dan niks meer aan doen. Oké, ik vond Nederland misschien wel in het algemeen de betere ploeg, maar wij hebben kansen gehad. We maken een kans af. Ik heb gewoon niet veel woorden voor, eigenlijk gezegd.
2: In de match voor de 3e plaats nemen de Panthers het op tegen Argentinië of Australië. En geen Europa League voetbal voor STVV. Ze verloren in de laatste voorronde van de Europa League met 4-2 van het Cypriotische Omonia Nicosia. STVV had nogthans de heenwedstrijd met 1-0 gewonnen. Morgen wordt er geloot voor de groepsfase van de Conference League. Op dit moment speelt Anderlecht tegen het Kazachse Kairat Almaty in de laatste voorronde van de Europa League. Na een half uur staat het 0-0, maar Anderlecht won de heenwedstrijd ruim. En AA Gent begint rond deze tijd aan zijn wedstrijd in de laatste voorronde van de Conference League. Gent neemt het op tegen het Schotse Hibernian. Na enkele minuten staat het 0-0. Vanavond gaat het stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog met minima tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. En ook dit weekend wisselvallig, maxima tot 23 graden.
1: 1 file staat er nog op onze snelwegen. Dat is op de E313 richting Brussel. Tussen Gent Centrum en Park Midden-Limburg moet je er 10 minuutjes bij rekenen.
0: Dit is Joe. Met Stijn Smits.

We hebben de klok terug naar 27 augustus 1999 voor het Hitarchief. 99 was het jaar waarin we op tv voor het eerst konden kijken naar een wel heel opvallend geel tekenfilmfiguurtje dat zich in een vierkante broek kon hijsen. Quizvraag van de dag: welke kinderserie startte er toen? Straks heb ik het erover na Alice in Wonderland.

0: Leftempel zijn plaatje. Dexys Midnight Runners en Come On Eileen.
1: Het hitarchief.
0: En zet je nu even schrap, want ik ga ons met z'n allen zo meteen even terugknallen naar 1999. Hoppa, daar zijn we al, dat ging snel. 99, dat was het jaar van een bijna volledige zonsverduistering, net zoals een paar weken geleden. Toen stonden we ook allemaal met die gekke brilletjes in de lucht te staren. En 1999 was ook het jaar waarin we voor het eerst konden kennismaken met een spons die onder water lag.

0: SpongeBob SquarePants, wie verzint het toch? Hè? Ik zou eigenlijk graag bij die brainstorm geweest zijn. Kitty, Nathalie, Siebe en Shirley en nog een heleboel anderen die wisten dat onder andere in de Joe-app. En ja, hoe zagen de hitlijsten er dan uit op 27 augustus 1999? Want daar draait het eigenlijk om. Wel, zo.
1: Nummer 3.
0: Tante Whitney, ze maakte na jaren stilte een comeback in 99 met deze heerlijke My Love Is Your Love.
1: Nummer 2.
0: Het zou kunnen gaan over de studio hier bij Joe, Blue Dabadi Dabada, maar het ging over een blauw mannetje in een blauwe wereld. Ja, die van Eiffel 65, die hadden duidelijk iets te veel plezante champignons gegeten.
1: Nummer 1.
0: Wie stond er dan helemaal bovenaan 27 jaar geleden? Dat was deze zomerhit Lou Bega.

0: blijf ik zo'n plezant plaatje vinden. Clean Bandit en de vocals van Jess Glynn en Rather Be. Drie files op dit moment nog in ons land. Op de E314 richting Brussel, tussen Genk Centrum en Park Midden-Limburg, plus 12 minuten. E40 richting Brussel, tussen Erpenmeren en Afflichem, 6 minuten extra daar. En er staat er ook nog eentje op de E19 richting de Nederlandse grens, tussen Kleine Bareel en Sint-Job en Goor, moet je er 11 minuten bij rekenen.
1: De lusten zijn de beste.
0: Het is net 9:30 geworden, dus nog een half uurtje en mijn vakantie begint. Maar ik wil jullie graag voor 2 weken uitwuiven met een steengoeie plaat. En het goede nieuws is dat jullie zelf mogen kiezen welke plaat dat dan is. En het zal sowieso een goede plaat zijn, want je weet, de beste zijn hier altijd de beste. Wat wil je graag horen? Iets met veel gitaren, iets met disco beats, iets om een slow knop te doen bijvoorbeeld. Kan allemaal, van de Rolling Stones over Cool and the Gang tot Adele. Het maakt niet uit, zolang het maar een goede plaat is. Laat je suggesties maar komen in de Joe-app.
1: De beste zijn de beste.

Soul Crazy. Zou dit dan het lijflied zijn van Ruben van Gucht? Hot Chocolate kreeg je. Zeg, ik had een paar goede platen gevraagd om dit programma vandaag af te sluiten. En ik kreeg al heel goede suggesties binnen. Onder andere deze. Petra uit Zedelgem die stelde Lola voor van de Kings. Voor mijn papa zijn verjaardag. Hij wordt vandaag 85 jaar. Ah, alvast proficiat voor de papa van Petra. Stefanos wil graag Hoobastank met The Reason. Het nummer heeft een speciale betekenis voor hem. Het is eigenlijk een boodschap aan mijn vriendin Dilana, met wie ik bijna 3 jaar samen ben. En ondanks alle ups en downs maakt zij mij altijd gelukkig. Oh, romantiek bij Joe. Heerlijk deze. Mijn god, wat heb ik hier vroeger veel op gedanst. L'Ombelico del Mondo van Jovanotti. Een hele fijne suggestie van Tatjana uit Beersen. Lang geleden. Ik overweeg hem, Tatjana. Country roads, take me home to the place. The Queen of Country is dan misschien wel gegaan. Laten we haar herdenken met Take Me Home, Country Roads van John Denver. John uit Turnhout, die kwam daarmee aandraven. Nog zo'n pareltje van Frank Sinatra, My Way. Christine uit Ham stelde die voor. Oh, het zijn eigenlijk allemaal goede platen. En ik kan er maar eentje draaien, maar ik heb nog niks beslist. Dus dat kan nog alle kanten op gaan. Ik heb ook nog even, het is nog geen 10 uur, dus ik kan er nog even over nadenken. Ondertussen krijgen jullie nog een hele fijne classic, een heel funky plaatje. Het heet dan ook Funkin' for Jamaica van Tim Brown. Komt er zo meteen aan. Eerste Cure.

zalige schijf. Tom Brown, Funkin' for Jamaica. Het overlijden van Dolly Parton, dat heeft heel wat artiesten geraakt. En dan vooral ook artiesten die zich wel eens door het country genre lieten inspireren. Zo ook Kelly Clarkson. Zij schreef op haar Instagram: Dolly Parton had de gave om iedereen het gevoel te geven dat hij of zij bijzonder was. Gezien en welkom, alsof je een oude vriend was. Dit is Kelly Clarkson. Because of you.

0: Kelly Clarkson, Because of You. Een prima plaat, maar je weet hoe dat gaat rond deze tijd van de dag. Er is er altijd eentje beter.
1: De beste zijn de beste.
0: En daarvoor moet ik naar Ann uit Olen, het dorp met de drie handvaten aan de pot. Of hoe is dat
2: pot
0: daar ook alweer?
2: Drie oren.
0: Ja, de pot met drie oren, ja. Inderdaad, dat was wat ik aan het zoeken was. Hey Ann, ik bel je niet voor die pot met drie oren, maar wel voor een hele fijne plaat. Jij lijkt mij een zonnig persoon te zijn, Ann, aan jouw keuze te zien.
2: Misschien wel, ja.
0: Ja, want je had twee dingen voorgesteld. Ofwel Buena Vista Social Club met Chan Chan. Ofwel Demasiado Corazon met Willy de Vil. Ik ga voor die laatste gaan. Wat heb je met die plaat?
2: Wel, ik ging vroeger met vriendinnen en met vrienden heel vaak salsa dansen. En dat was zo de typische zomerplaat. Die werd toen heel veel gedraaid op de salsa vuiven. En omdat je vakantie vertrekt en dat is gerelateerd aan zon en vakantie en veel plezier, dacht ik direct aan die plaat. Als ik die hoor, word ik altijd direct teruggecatapulteerd naar die periode, naar de zon, naar vakantie, naar plezier, naar dansen.
0: Ja, zalig. Wel, Ann, ik zal dan beloven dat ik op Spotify, terwijl we rondtrekken daar in Portugal, ook een nummertje opzetten en dan zal ik zo een klein beetje ook aan jou denken en genieten van de vakantie. Want dat is inderdaad een hele fijne zomerse plaat. Dus ik dacht, dat is een ideale om de avond mee af te sluiten.
2: Ann, dankjewel.
0: Ik wens je nog heel veel salsa plezier. Dansen in de living misschien, want jouw plaatje komt eraan. Dag hè.
2: Dankjewel.
0: Dag Ann, dag. Fijne
2: vakantie.
0: Dankjewel.
1: Jo, de listen zijn de beste.

0: donder en bliksem krijg je niet op Joe. Fijne songs om de nacht in te gaan, dan weer wel. Joe Easy met Simply Red, Ed Sheeran en Madonna. Eerst nog het nieuws van 10. Dit is Emiel Wallace.
1: Goedenavond. In Nepal is een Belgische vermiste veilig teruggevonden. De gevangenisvakbonden dreigen met een staking. En Cynthia Bolingo stopt met atletiek. Een van de vermiste Belgen in Nepal is veilig. Het gaat om de vrouw van 22, dat bevestigt de burgemeester van haar thuisstad Borgloon aan onze redactie. In totaal zijn er nog altijd 3 Belgen vermist, onder hen 2 Belgische collega's. En nu blijkt dat er ook nog een vermiste met de Belgische Letse nationaliteit is. Die stond eerder enkel op een lijst van Letse vermisten. De zware overstromingen eisten al 392 slachtoffers, 1400 mensen zijn vermist. Het gevangenispersoneel in ons land dreigt met een grote staking van onbepaalde duur. En dat vanaf volgende week zondag. Dat heeft de Socialistische Vakbond bekendgemaakt. Robby de Kaai.
2: Er zijn nog altijd heel veel gedetineerden te veel in onze gevangenissen. We hebben nog altijd een groot personeelstekort. Een verlofachterstand van 800.000 dagen bijna. Er zijn problemen met de infrastructuur, met de veiligheidsapparatuur. En de oplossing, ja, die blijft men maar vooruitschuiven. Zeg ons wat, wanneer, hoe en waar dat je met oplossingen gaat komen.
1: Sinds juli kunnen cipiers die staken verplicht opgeroepen worden om toch te komen werken. Sportatlete Cynthia Bolingo stopt ermee. Dat maakte ze zelf bekend in een video op sociale media. Bolingo is de Belgische recordhoudster op de 400 meter en ze werd in 2019 ook vice-Europees kampioene indoor in die discipline. Op de 4x400 meter pakte ze brons met de Belgian Cheetahs op het EK in Rome in 2024. De laatste jaren had ze vaak last van blessures. Bolingo is 33. En geen Europa League voor voetbal liever voor STVV. Ze verloren in de laatste voorronde van de Europa League met 4-1 van het Cypriotische Omonia Nicosia. STVV had nogthans de heenwedstrijd met 1-0 gewonnen. Morgen wordt er geloot voor de groepsfase van de Conference League. Op dit moment speelt Anderlecht tegen het Kazachse Kairat Almaty in de laatste voorronde van de Europa League. Op zo'n 20 minuten van het einde staat het 2-0 daar. Anderlecht is zo zeker van de Europa League. En AA Gent speelt dan weer in de laatste voorronde van de Conference League. Het neemt het daarin op tegen het Schotse Hibernian. In het begin van de tweede helft staat het 1-1. Hibernian heeft het net gelijk gemaakt. Zo blijft het spannend wie de Conference League mag spelen. Vanavond gaat het stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog. Minima tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden.
3: Dit is Joe.
4: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. Een van de vermiste Belgen in Nepal is veilig. Het gaat om de vrouw van 22. Dat bevestigt de burgemeester van haar thuisstad Borgloon aan onze redactie. Jo Feitons.
2: Op dit moment is het laatste nieuws wat ik gekregen heb van mijn politionele diensten dat zij inderdaad nog niet, zeker niet bij de slachtoffers is. En integendeel dat ze zou eigenlijk aan de andere kant van de berg gezeten hebben. Van over het ogenblik dat we weer het nieuws hebben, dat we dan in contact zullen treden met binnenlandse en buitenlandse zaken om te kijken hoe we dan betrokkenen zouden kunnen zo snel mogelijk terug bij ons krijgen.
1: In totaal zijn er nog altijd 3 Belgen vermist, onder hen 2 collega's. Nu blijkt dat er ook nog een vermiste met de Belgisch-Letse nationaliteit is. Die stond eerder enkel op een lijst van Letse vermisten. De zware overstromingen eisten al 392 slachtoffers. 1400 mensen zijn vermist. Anderlecht speelt dit jaar in de Europa League. In de laatste voorronde versloeg het Kazachse Kairat Almaty met 3-0, nadat het eerder ook al de terugwedstrijd won. Ook Union speelt Europa League. Geen Europa League dan weer voor STVV. Zij verloren van het Cypriotische Omonia Nicosia met 4-2. STVV zakt daardoor naar de groepsfase van de Conference League. En ook AA Gent speelt de Conference League. Het versloeg het Schotse Hibernian met 2-3 na een doelpunt in de extra tijd. Gent stond nogthans tot zo'n 10 minuten voor het einde 2-1 achter. Maar draaide dat dus volledig om. De loting voor de Europa en de Conference League staat morgen gepland. En atletiek. Op de Diamond League in Zwitserland zijn 2 wereldrecords verbroken. De Amerikaanse Masai Russell liep naar een nieuw wereldrecord op de 100 meter horde. Ze liep naar een tijd van 12 seconden en 900ste. Op de 400 meter horde verbeterde de Braziliaan Alisson dos Santos het wereldrecord. Hij liep die in een tijd van 45 seconden en 95 honderdste. Er trekt regen en onweer over het land. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog. Minima tot 14 graden. Morgen begint droog. Daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. En ook dit weekend wisselvallig. Maxima tot 23 graden.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. Er blijven nog altijd 3 Belgen vermist na de zware overstromingen in Nepal. Het gaat om 2 collega's van AB InBev en een persoon met de Belgisch-Letse nationaliteit. Die stond eerder op de lijst van Letse vermisten. Een Belgische vrouw van 22 is wel veilig. Dat bevestigt de burgemeester van haar thuisstad Borgloon aan onze redactie. Jo Feitons.
2: Op dit moment is het laatste nieuws wat ik gekregen heb van mijn politionele diensten dat zij inderdaad nog niet, zeker niet bij de slachtoffers is. En in tegendeel dat ze zou eigenlijk aan de andere kant van de berg gezeten hebben. Vanaf het ogenblik dat we meer nieuws hebben, dat we dan in contact zullen treden met binnenlandse en buitenlandse zaken om te kijken hoe we dan betrokkenen zouden kunnen zo snel mogelijk terug bij ons krijgen.
1: De zware overstromingen eisten al 392 slachtoffers. 1400 mensen zijn vermist. Het is aftellen naar de maansverduistering van vannacht. Die volgt zo'n 2 weken na de zonsverduistering. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
3: Maansverduistering ontstaat omdat de zon, aarde en maan op één lijn staan. En de aarde die werpt dan haar schaduw op de maan, waardoor een deel van het maanoppervlak in het duister gehuld wordt. Die bereikt trouwens haar hoogtepunt rond 6:15. De maan staat dan in het westen net boven de horizon, dus zorg dat je een vrij zicht hebt.
1: Voor maansverduistering heb je geen eclips. Bril nodig. Voor een volledige maansverduistering is het wachten tot 31 december 2028. Anderlecht speelt dit jaar in de Europa League. In de laatste voorronde versloeg ze het Kazachse Kairat Almaty met 3-0, nadat het eerder ook al de terugwedstrijd won. Ook Union speelt Europa League. Geen Europa League dan weer voor STVV. Zij verloren van het Cypriotische Omonia Nicosia met 4-2. STVV zakt daardoor naar de groepsfase van de Conference League. En ook AA Gent speelt de Conference League. Het versloeg het Schotse Hibernian met 2-3 na een doelpunt in de extra tijd. Gent stond nogthans tot zo'n 10 minuten voor het einde 2-1 achter. Maar draaide dat dus volledig om. De loting voor de Europa en de Conference League staan morgen gepland. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minimaal tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. En ook dit weekend wisselvallig, maximaal tot 23 graden.

0: Dit is Nieuw bij Joe.
1: Hi, I'm Sienna Spyro. This is my song.
0: Sienna Spyro.